0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Het is 6 uur, een heel goedemorgen, nieuws krijg je van Delphine.
3: Een goedemorgen. Vanaf vandaag betaal je extra taksen voor pakjes van buiten de EU. Als je online een pakje koopt voor maximaal 150 euro, komt er 3 euro tax bij per verschillend product. Zo wil Europa de vele pakjes uit goedkopere landen zoals China beperken. Douane-expert Stijn Vastmans waarschuwt.
4: Wees bijzonder aandachtig. Wat er juist allemaal bij staat, is dat inclusief alles? Of moet je daar rekening houden met bepaalde rechten die nog bovenop komen? Dat je ook voorzichtig moet zijn met bestellingen al geplaatst zijn. Dat je moet mee rekening houden dat er nog bijkomende kosten bijkomen. En eventueel, als het kan, eventjes de kat uit de boom kijken en te wachten hoe alles loopt in de praktijk.
3: Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen, vooral van Shein of Temu uit China. Op het WK voetbal stoot Frankrijk door naar de 8e finales dankzij een 3-0 overwinning tegen Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en werd de man van de match. Frankrijk speelt in de 8e finales tegen Paraguay. Ook Mexico stoot door na 2-0 winst tegen Colombia. En Noorwegen mag naar de volgende ronde dankzij 1-2 winst van Ivo. Voorkust. Zij spelen in de volgende ronde tegen Brazilië. En dan nog WK-nieuws. De Nederlander Ronald Koeman heeft aangekondigd dat hij stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Hij heeft het zelf op Instagram gezet. Nederland werd dinsdagochtend door Marokko uitgeschakeld op het WK-voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek. Hij is 63 jaar. Zowel zon als wolken vandaag en het wordt tot 24 graden. Morgen zowel grijs met kans op regen als af en toe zon. Opnieuw bij 24 graden en vanaf vrijdag zonniger en warmer.
2: Eén file staat er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de E19 richting Brussel. Dat is aan die werkzaamheden daar. Het gaat waarschijnlijk nog een tijdje van dat zijn. Dat is tussen Comtig en Mechelen-Noord. 22 minuten file. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Music. Robbe Petitjean.
2: Goedemorgen, 1 juli. Beetje het echte begin van de zomer. Wat ga jij doen met je dag? Dat mag je altijd laten weten.

0: altijd goed wakker worden met Sabrina Carpenter en Taste. 8:06, goedemorgen.
1: Het is woensdag 1 juli.
0: En op een eerste dag van de maand verandert er altijd heel wat. Flexijobben, dat mag vanaf nu in bijna elke sector. Flexijobben, veel mensen doen dat. In 2015 is dat wat ontstaan in ons land. Toen mocht dat plots in de horeca. En vanaf vandaag dus in bijna elke sector. Kinesisten en verloskundigen, die mogen ook iets nieuws doen vanaf vandaag. Die mogen videoconsultaties aanbieden. Bij die kinesisten snap ik dat nog enigszins. Dat je van thuis dan zou kunnen zeggen van ik ga nu even mijn been stretchen, want de kinesist heeft het voorgedaan via de webcam. Maar bij die verloskundige, hoe doe je dat dan? Ik hoop dat het gaat om de eerste afspraken en niet de bevalling zelf. Verkeersboetes die worden duurder vanaf vandaag, 10%. Een pak minder leuk nieuws is dat. Mijn excuses, don't shoot the messenger. Het is 1 juli, hè. Voor veel mensen het echte begin van de vakantie. Dat betekent dat er ook al veel mensen op vakantie vertrekken vandaag. Taxi Kelly uit Temse, die doet gouden zaken.
2: Goedemorgen. Ik ben aan het wachten op mijn klanten voor ze aan de luchthaven te brengen in Eindhoven, maar ondertussen wel aan het luisteren naar de goede muziek. Op je muziek.
0: Dat doe je goed, Kelly. En in die taxi van Kelly, als je daar nu zou instappen, dan hoor je Aaron Blommaert. Ah ja, Q staat daarop.

0: Ja, ik zei het al, Tate McRae, die is jarig. Die wordt vandaag 24 en nu al zoveel hits. Als je dit hoort en je bent zo oud als ik, dan weet je waar dit over gaat. De tune van Baywatch natuurlijk. Want Pamela Anderson, die is vandaag ook jarig. En die is van het jaar 67. Dat moet je even onthouden, want we spelen zo meteen dag op dag. Waarin we terugkijken op alles dat op 1 juli gebeurd is in de geschiedenis. Het enige dat jij moet doen straks is de gebeurtenissen in de juiste volgorde zetten. Dag op dag op 1 juli is er van alles gebeurd. Hè? Voor de Gen Z'ers, dag op dag op 1 juli introduceerde Sony de eerste Walkman. Als je niet weet wat dat is, hè, Gen Z'er, zoek het even op. De vraag is nu, was die eerste Walkman vroeger of later dan de geboorte van Pamela Anderson in 1967? Stuur even vroeger of later en kan je kans maken op filmtickets.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Mannekes, heb je dat gezien?
5: Heb je wat gezien?
4: De grote zomerdeals bij Gamma.
6: Ja, ze doen
7: met kortingen.
5: Tot 50%.
4: En de bon in de folder.
5: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
6: Ook gezien.
4: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
6: Bompi, wij klussen mee. Yeah!
8: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Het zijn solden in de designer outlets van

0: famous brands, lovely prices.
1: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
3: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging

0: Alex Horn en Fever Dream. Pamela Anderson is jarig vandaag. Was er ooit de babe uit Baywatch?
1: Dag op dag.
0: En nu is Pamela Anderson toch zo'n beetje een icoon van de no-make-up beweging. Goed bezig die Pamela. Brigitte uit Evergem, die is ook jarig, zegt goedemorgen, ik ben vandaag ook jarig. Vroeger was dat altijd leuk, want eerste dag van de vakantie, Brigitte, ik weet niet of jij make-up op hebt vandaag. Mag jij met je verjaardag. Jasmin uit Hoboken, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Ben jij geschminkt op deze 1 juli?
2: Nee, ik draag nooit make-up.
0: Ik ook niet, Jasmin. Echt. Pff, nergens voor nodig. Wat doe je van werk? Ik ga werken,
2: ik ga werken. Ik ben docent aan de Universiteit Antwerpen, de faculteit toegepaste ingenieurswetenschappen. Dus we zijn het academiejaar aan het afronden vandaag.
0: Oké, hebben ze het wat goed gedaan, de studenten?
2: Ja, sommigen al wat meer dan anderen, hè, zoals altijd.
0: Is er veel ge-chat-GPT'd?
2: Ik hoop van niet.
0: Nee, dat moet nog gecheckt worden.
2: Nee, dat is al allemaal gecheckt. Dus,
0: Goed. Ik denk, Jasmin, dat jij de ideale kandidaat bent. Hè. Je werkt aan de universiteit. Dat zou echt easy peasy moeten zijn. Dus jij moet zo meteen inschatten of een gebeurtenis vroeger of later gebeurd is dan de gebeurtenis ervoor. Het zijn allemaal dingen die gebeurd zijn op 1 juli. We gaan ook altijd verder met het jaartal van de vorige opgave. Er zijn in totaal 3 opgaves. Elke juist antwoord levert jou 2 cinematickets op. Kan er dus maximaal 6 winnen. Ben je er klaar voor?
2: Absoluut.
0: Het is een beetje als een examen aan de UNIF, maar dan simpeler. In 1967 werd een van de bekendste lifeguards van L.A. geboren. Je kent haar van haar rode badpak, tegenwoordig ook zonder schmink. Pamela Anderson die wordt vandaag 59, maar ook dag op dag verkoopt Sony de eerste Walkman. Was dat vroeger of later dan de geboorte van Pamela Anderson in 1967?
2: Later, denk ik.
0: Dat is alvast volledig correct. Heb je al goed gedaan. 2 tickets. Onthoud jaar 1979, want hier is jouw tweede opgave. Dag op dag. De start van de allereerste ronde van Frankrijk. Dat was op 1 juli. Maar was dat vroeger of later dan die eerste Walkman in 1979?
2: Dat is vroeger.
0: Dat is opnieuw. Fout geluidseffect. Helemaal juist. Kwestie van het spannend te houden. Het zijn nu al 4 bioscooptickets. We gaan voor die 6, hè. Het was in 1905 trouwens die eerste Tour de France. Toen stonden er nog maar 6 ritten op het programma. Tegenwoordig zijn er 21. Zaterdag staan de renners trouwens aan de start van de 113e editie. We gaan naar de laatste opgave. Dag op dag komt de eerste Belgische postzegel uit. Met daarop het mooie hoofd van Leopold I. Dat kan je misschien al wel helpen, want was dat vroeger of later dan de eerste ronde van Frankrijk in 1905?
2: Ik vermoed dat dat vroeger is.
0: Ook dat, Jasmin? Ik zal op het juiste knopje duwen. Is volledig juist. 6 bioscooptickets komen jou richting uit, Jasmin.
2: Ja, dankjewel.
0: Dat is toch een soort goed begin van jouw laatste werkweekje dan?
2: Nee, wij blijven doorwerken. ja.
0: Dus al die clichés over docenten en professoren, dat is niet waar?
2: Nee, absoluut niet.
0: Heel de vakantie werken?
2: Ik heb wel een aantal weken verlof genomen, maar in principe werken wij door.
0: Oké. Jasmin, dankjewel om dat te ontkrachten. In je verlof kan je 6 keer naar de cinema. Geniet ervan, hè.
2: Dat gaat veel goed maken.
0: Dankjewel, hè. Salut.

0: Zeg, voor de mensen die nog op hun honger zitten te wachten, die eerste postzegel met het hoofd van Leopold I, 1849, ik ben dat vergeten te zeggen. Goed, over postzegels gesproken, buitenlandse pakjes, die worden duurder, hè, Delphine?
1: Ja, absoluut. Vanaf vandaag betaal je 3 euro extra voor pakjes van buiten de EU. Als het gaat om een pakket tot 150 euro toch. Europa doet dat in de hoop dat er zo minder pakjes vanuit goedkopere productielanden zoals China naar ons land zullen komen, omdat die niet altijd de Europese regels volgen en ook voor oneerlijke concurrentie zorgen voor onze zelfstandigen. Die 3 euro extra, die betaal je per product. Dus als je bijvoorbeeld 2 t-shirts koopt, dan betaal je 3 euro extra. Als je een t-shirt en een USB-kabel bestelt, dan betaal je zelfs 6 euro extra. En dan naar het WK voetbal. Daar mag Mexico naar de 8e finale. Dat won vanmorgen met 2-0 van Ecuador, nadat de match een uur werd uitgesteld door het slechte weer. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. Kylian Mbappé scoorde daarbij zijn 5e en zijn 6e goal van dit WK. En daarmee komt hij in de topschutterstand gelijk met Lionel Messi. Frankrijk speelt die 8e finale tegen Paraguay. En ook Noorwegen mag naar de volgende ronde dankzij 1-2 winst van Ivoorkust. En Noorwegen speelt in die volgende ronde tegen Brazilië. En dan nog het weer, zowel zon als wolken vandaag. En het wordt tot 24 graden.
0: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E40 richting Brussel tussen Wetteren en Aalst. 26 minuten, dat komt door een ongeval. Op de E19 richting Brussel vertragen tussen Kontich en Mechelen-Noord 6 minuten. Op de Brusselse binnenring 9 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jetten. En 5 minuten tussen Grimbergen en Machelen. Op de E429 6 minuten extra tussen Tubeke en de Bergse Steenweg. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Dorothee's Doordenker.
5: Stilte is goud, maar als je kinderen hebt, is het verdacht.

0: Skygo en Khalid.
1: And save my love.
0: Het is inmiddels 6:55.
1: Zonnetje is al aan het schijnen. En wat is er beter dan zo summer vibes? En je zitten met je USB, met je Bluetooth speaker en genieten van zomerse muziek. Tegen het eind van deze zomer wil ik een definitieve Big Five van de zomer. De 5 beste zomerplaten ever. Ik wil die oplijsten. Voor mij persoonlijk is dat bijvoorbeeld de Lambada. Momenteel hebben we in onze Big Five nog maar 2 plaatjes. Er zit al in Bailando en er zit al in Sofia van Alvaro Soler. Dat is nog niet genoeg, hè. Vanaf volgende week ga je er nummers mogen uitkegelen, want elke keer wanneer we er iets aan toevoegen, gaat er ook iets uit moeten. Maar nu gaan we er nog een derde nummer aan toevoegen. En dat nieuwe nummer, dat is een nummer dat volgens mij kans maakt om het behoorlijk ver te schoppen in die Big Five.
2: 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto5.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: oeh, lekkers voor het ganse gezin
4: in Libelle naar
5: de 5 beste looks van nu
4: in Feeling of naar
5: de hotste adresjes in je buurt
4: uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Van pomp naar pomp. Van pomp naar van pomp naar pole position. Stop en tank 30 liter bij Shell en maak kans op 2 tickets voor de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Download de Shell-app en doe mee. 1 stop met 2 naar Spa.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar €10.

0: Q Music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Even iets anders. Heb je dat ooit al eens gehad dat je een app niet meer durft open te doen? Ik heb dat voor met Vinted, die app waar je tweedehands kleren kan verkopen. Ik denk dat ik iets heb uitgestoken.
1: Robbe's Big Five van de zomer.
0: Ik ga er even nog niet aan denken. Even lekkere, vrolijke muziek, want een hele zomer lang ga ik met jou op zoek naar de Big Five van de zomer. Vijf ultieme zomerplaten samengesteld en ook genadeloos aangepast door jou. Dat jij bepaalt volledig hoe die Big Five van de zomer klinkt. Kilian uit Kerskamp. Serskamp is het, hè? Met een S.
2: Ja, mijn S. Ja, goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen. Kerstkamp, dat is over een paar maanden natuurlijk. Wat brengt jouw dag vandaag?
2: Aanwezig zijn op het werk.
0: Ah ja, aanwezig, maar fysiek en niet echt mentaal, hoor ik dan.
2: Oh ja, ja. Ja. We hebben ook een ons werk gedaan, is dat niet meer of niet minder zeker?
0: Ja, wat doe je van werk, Kilian?
2: Vrachtwagenchauffeur.
0: Ah ja, maar dan moet je misschien toch wel mentaal aanwezig zijn, hè? Focus op de baan natuurlijk. Als vrachtwagenchauffeur luister je vermoedelijk heel veel muziek onderweg.
2: Ja, dat klopt.
0: Goed, Kilian.
2: Dat klopt, ja.
0: In de zomer mag het dan wat zomerse zijn, hè?
2: Ja, zeker en vast. Daar gaan we geen kerstmuziek op zetten.
0: Ah nee, het zal wel zijn. Wat ga jij toevoegen aan onze Big Five?
2: Oh, ik zou graag Avicii toevoegen, mijn week niet.
0: Is dat een plaat die je 's ochtends graag door de speakers van je truck knalt?
2: Oh ja, het geeft wel iets van goede vibes, nee?
0: Ja, het zal wel zijn. Heb je een beetje vertrouwen in je eigen plaat? Want momenteel zitten we met drie nummers, dus ik ga zo meteen Avicii officieel toevoegen, maar er zit ook al... Deze zit al in de Big Five en... Bailando van Paradiso. Vanaf volgende week mogen mensen er ook nummers uit halen. Hoe lang denk jij dat jouw plaat stand gaat houden?
2: Ik denk sowieso tot vrijdag.
0: Ja.
2: Maar ik denk veel langer ook, want hij is toch legendarisch, hè, Avicii.
0: Het zal wel zijn. Tot nu vrijdag gaat hij sowieso blijven, want we zijn pas begonnen. Maar jij denkt dus, ik zal dat noteren, hè, Kilian, jij denkt dus tot volgende week vrijdag. Dat is dan de... En hoeveelste zijn we dan?
2: De tiende.
0: Oké.
2: Okay.
0: Ja. Ik vertrouw je. Kilian, we zullen zien, hè. We zullen zien hoe lang jouw track stand houdt in die Big Five. Ik hoop het ook voor jou. Geniet van je zomer, hè.
2: Ja, jij ook. Dank u.
0: And keep on trucking, dudes. Feeling my way through the darkness. Dat was een hele slappe toeter die ik nadeed.

Sienna Spyro. En die mooie stem. Vinted, dat ken je. Top app, heel handig. Kan daar tweedehands kleren verkopen die je niet meer nodig hebt. En ik gebruikte dat al jaren. Vooral om dingen te kopen, want dat kan je ook doen. En je kan verkopen en kopen. En jarenlang heb ik daar van alles gekocht. Leuke tweedehands dingen, vintage toestandjes. En nu had ik zowat kleren waarvan ik dacht, eigenlijk heb ik die niet meer nodig. Ik ga dat eens proberen verkopen. Dus ik heb foto's getrokken, mooie beschrijving toegevoegd. Echt zo mijn best gedaan. Online gezwierd, heel snel verkocht ook. 4 pakjes moest ik maken. En dan moet je labels afdrukken en die dingen in dozen steken. En dat heb ik gedaan. Dat is nu een maand geleden. Mensen hebben dat gekocht. En toen ben ik iets vergeten doen. Want ik ben die pakjes nooit gaan binnenbrengen bij het pakketpunt. Niet zo'n ramp, zou je denken. Maar ik heb mijn Vinted-app ook niet meer geopend. Dus ik durf niet. Ik durf niet kijken of die mensen mij iets gestuurd hebben. Wat zijn de consequenties? Krijg ik een boete? Ik durf hem niet meer openen. Ik heb hem zelfs verstopt op mijn iPhone. Die app die staat hier nog. Ik ben er nu naar aan het kijken. Maar ik durf gewoon niet. Ik durf het niet. Zou ik dat openen? Zou ik eens kijken? Wat moet ik doen? Het is echt paniek bij mij. En die pakjes die liggen daar ook, hè? Ik schaam me diep.

0: Er zijn mensen die zeggen, je moet die Vinted app open doen en de consequenties onder ogen komen. Ik heb het gedaan. 14 meldingen. Ze biedt even bekijken.
1: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
0: Goedemorgen, het is 7 uur. Nieuws krijg je van Delphine.
2: Goedemorgen. Pakjes van buiten de EU zijn vanaf vandaag duurder. Voor elk online pakje tot €150 komt er €3 tax bij per product. Zo wil Europa de oneerlijke concurrentie uit pakweg China beperken, omdat daar niet altijd aan de Europese regels wordt voldaan. Collega Safia Yashou.
3: Je betaalt €3 per productcategorie. Als je bijvoorbeeld bij een Chinese of Britse webshop 5 identieke jeansbroeken bestelt, dan betaal je 1 keer €3. Koop je een jeansbroek en een paar schoenen, dan zijn dat 2 verschillende categorieën en betaal je dus €6.
2: En vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen, vooral van Shein of Temu uit China. Vanaf vandaag kan je in alle sectoren flexijobben, zoals in de bouw, de kinderopvang of op school. Wie minstens 4/5 werkt of gepensioneerd is, kan bijna overal onbelast bijverdienen. Enkel in sommige beschermde beroepen en bepaalde zorgfuncties kan het niet. En je mag nu ook €18.000 per jaar bijverdienen in plaats van €12.000. Het comité P dat de politie controleert, opent een onderzoek naar de politie in Mechelen op vraag van het parket. Het onderzoek komt er nadat vorige week bekend raakte dat die politiejobstudenten politietaken liet uitvoeren, zoals pv's opstellen voor fout parkeren. En ze zouden ook info hebben opgezocht in politiedatabanken, maar enkel echte agenten mogen dat. In Venezuela blijft de dodental oplopen na de zware aardbevingen vorige woensdag. Er zijn intussen net geen 1950 lichamen geborgen volgens het Venezolaanse parlement. Er zijn ook al meer dan 10.500 gewonden en nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Heel wat landen sturen al humanitaire hulp naar Venezuela, ook ons land. Op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en staat in de topschutterstand dit WK gelijk met Lionel Messi. Frankrijk speelt in de 8e finales tegen Paraguay. En ook Noorwegen mag door, dat won met 1-2 van Ivoorkust en speelt in de volgende ronde tegen Brazilië. En nog op het WK hebben onze Rode Duivels gisteren allemaal meegetraind. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus. Ze hadden vorige week nog last van een blessure. Maar daarmee lijken dus onze Duivels volledig klaar voor een wedstrijd tegen Senegal vanavond. Voetbalanalist Janko Beekman.
4: Ik denk van alle 16e finales dat dit een van de meest spannende zal worden. Dus dat zegt wel iets over de sterkte van Senegal. Een heel fysiek sterke ploeg, maar ook wel een ploeg die gewoon goed kan voetballen. Uiteraard zijn de Rode Duivels nog altijd favoriet. We hebben op papier zeker een betere ploeg. Maar we gaan toch voorzichtig moeten zijn en zeker moeten opletten voor de tegenaanvallen van Senegal.
2: Aftrap om 10 uur vanavond. Zowel zon als wolken vandaag. Het wordt 24 graden. Morgen zowel grijs met kans op regen als af en toe zon. Opnieuw bij 24 graden. En vanaf vrijdag zonniger en warmer.
0: Dankjewel, Delphine. Verzend jij altijd netjes je Vindt het pakjes als je dat moet
2: ja,
0: gaan doen?
2: Ja, ik doe dat eigenlijk wel altijd.
0: Ik ben dat dus vergeten doen en ik schaam mij diep. Mensen zijn ook kwaad aan het worden dat ik het niet gedaan heb. Maar ik denk wel, je krijgt je geld toch terug, hè? Ja, zie, voilà.
2: En je kan toch ook gewoon vriendelijk zeggen van kijk, sorry, ik ben het vergeten, ik stuur het opnieuw.
0: Ah ja.
2: Allee, ik stuur het dan echt.
0: Ah, maar ik zal dat doen. Dankjewel. Goeie tip. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E40 richting Brussel tussen Wetter en Aalst. 1 uur 12 minuten erbij. Op de A12 naar Brussel 13 minuten tussen Londerzeel Industrie en het domein Levendalen. En op de E429 10 minuten tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
5: Music. Robbe Petitjean.
0: Goedemorgen, zometeen fijn wakker worden met de Bauza en ook met Ed Sheeran en classic Shape of You.

0: Robbie Williams. Afgelopen weekend nog op Live is Live in Antwerpen. Het was blijkbaar echt wel goed, hè? Wel een soort Ruben van Gucht moment, toen hij plots in het publiek blijkbaar iemand herkende waar hij ooit mee geslapen had. De initialen weten we niet.
1: Het is woensdag 1 juli.
0: Ja, en vanavond is het zover. Hè. Vanavond spelen de Rode Duivels hun 8e finale op het WK voetbal tegen Senegal. Onze 8e finale eigenlijk. En niet de meest easy ploeg. Dat heeft Maarten Brex ons aan het begin van deze week nog verteld.
2: Dat wordt een echte zware dobber eigenlijk. Het is eigenlijk de zwaarst mogelijke derde die de Rode Duivels hadden kunnen treffen in die 16e finale.
0: Ja, kleine pronostiek dan 16e finale. 2-1 voor België. En ik voorspel geen penalties. Maar goed, wat weet ik daarvan. Ik las trouwens op haarlem.be dat Leentje, dat is een Vlaamse, dat die in de voetbalshow van de grote James Corden zit. Dat is die kerel van Carpool Karaoke. Die heeft in Amerika zijn eigen WK-show. En als de Belgen spelen, dan zit ons Leentje daarin. Vanavond dus ook. Zo zot allemaal. En de Belgische Army verzamelt vandaag massaal in Brussel. En niet het leger. Geen paniek. Allee, toch niet dat ik weet. Maar wel de fans van BTS. Ze noemen zichzelf een hele army. Ze treden vanavond en morgenavond op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. 50.000 tickets zijn er verkocht per avond. Hè. 100.000 dus op twee avonden. Ongelooflijk hoeveel mensen er zijn die echt zo into die K-pop zijn. Het is in, hè. Koreaanse sfeer in Brussel gaat ook trouwens verder. De hele week kan je daar op 30 plekken in de stad gaan proeven van de Koreaanse cultuur. Want dat is ook helemaal in zo, Koreaans eten. Kleine tip trouwens, altijd heel erg lekker. Dit is Milk Kink. Een soort bruistablet na het pikante Koreaanse kipje.

0: zometeen drie broertjes die tegenwoordig ook een podcast hebben.
1: Bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat past binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
4: Prachtige keuken, hè.
5: Ja.
6: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
7: Ego Keukens.
6: Nu solde tot 30% korting.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Vanavond bij VTM doet het ontbijt de wenkbrauwen fronsen in Met Vier in Bed. En bij VTM 2 geloof je niet wat je ziet in Horrorhuurders en Huisjesmelkers. Vanavond bij VTM en VTM 2.
11: Q Music.
12: Maximum Summer.

0: de mannen van Jonas Brothers die hebben tegenwoordig ook een eigen podcast. Ze praten onder andere met Niall Horan. Een heel coole podcast. Hey Jonas heet die, mocht je geïnteresseerd zijn. We gaan het straks over nog een andere podcast hebben. Maar eerst ja, mijn schaamteverhaal. Een maand geleden heb ik 4 Vinted pakjes gemaakt. Ik had daar nog nooit iets verkocht. Ik dacht, ik probeer dat eens. Ik ben niet vergeten opsturen. Ik was ook op vakantie. Dat is misschien een kleine verzachtende omstandigheid. Het afleverpunt was ook niet in de buurt. Maar het zijn excuses, ik weet het. Het is niet netjes, ik schaam mij erover. Het gaat natuurlijk wel maar over... Het waren 2 broeken, ik heb die verkocht voor 7 euro. Allee, het is niet zo, erg. Maar ik durf dus die app niet meer openen. Hè? Mijn Vinted-app. Ik krijg gelukkig wat steun, denk ik.
1: Toch nog verspuren, Robbe, want ze gaan u weten te vinden. Wel, groetjes, Leslie uit Aals.
0: Oh, ja, steun. Het klinkt bijna als een dreigement, hè. Leslie, ze gaan mij weten te vinden. Robby, die heeft ook iets ingestuurd.
2: Kom aan, Robbe. Open doen. We zijn er voor u.
0: We zijn er voor... Zie, dat steun, dat heb ik nodig. Beetje... Allee, ik heb het open gedaan. Ik sta echt te trillen, hè. Ah. Oh ja, voilà, joh. Zeg, valt van... Deze persoon is terugbetaald. Deze persoon ook. En voilà. Ze zijn allemaal vergoed. Ik ben er vanaf. Niks moeten doen. Kleine levensles. Niet doen, hè, als je dat niet gaat versturen.

0: zoveel schrik, maar het viel allemaal wel mee. Levensles dus, hè? Niet zomaar pakjes versturen als je het niet gaat doen.
1: Nog een levensles. Het is nooit erger dan dat je denkt.
0: Dankjewel.

0: Delphine, we blijven vaker mobiel betalen.
1: Ja, dat aandeel groeit jaar na jaar. Dat zien we in een nieuw onderzoek van Bankenfederatie Fabelfin. We zien vooral een verschuiving van de contactloze betalingen naar de wearables. Dit jaar betalen 6 op de 10 Belgen al met een telefoon, een smartwatch of een slimme ring bijvoorbeeld. En nog opvallender, ook uitgesteld betalen blijft populairder worden. 20% van de online shoppers doet dat nu al, tegenover 15% vorig jaar. En op het WK voetbal dan hebben onze Rode Duivels met de laatste training allemaal meegetraind. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bas dus. Die hadden vorige week nog last van een blessure. Maar onze Duivels lijken dus volledig klaar voor een wedstrijd tegen Senegal vanavond. Gastland Mexico staat alvast in de 8e finales. Dat kon zich vanmorgen plaatsen dankzij 2-0 winst van Ecuador. Ook Frankrijk stoot door dankzij 3-0 winst van Zweden. En ook Noorwegen mag door, dat won met 1-2 van Ivoorkust.
0: Goedemorgen, Jonas Weerman. Jonas, toen ik hier vanochtend toekwam, zag ik overal in de Q-app foto's van die Q-luchtballon. Jij bent gisteren gaan varen, hè?
2: Hey, goedemorgen, Robbe. Ja, we zijn gaan varen. We zijn gisteren over Oost-Vlaanderen gevaren, van Oosterzeele naar Smetlede. En het was geweldig. Het was een prachtige avond, fantastische zichtbaarheden. Het was opnieuw volop genieten.
0: Ja, wanneer ga je nog eens uitvaren?
2: De volgende vaart zal waarschijnlijk vrijdag zijn.
0: Ja, okay.
2: Vrijdagavond.
0: qcpluchtballon.be trouwens, als jij ook eens wil gaan varen. Nu, belangrijke zaak, het weer vandaag, Jonas. Hoe ziet het eruit?
2: Ook een prachtige zomerdag vandaag. Dus we krijgen veel zon. Na de middag ook wat meer binnenlandse stapelwolken. Een lokaal buitje is mogelijk, maar op de meeste plaatsen gaat het gewoon de hele dag droog blijven. De meeste zon is voor de kust. Daar wordt het vandaag zo'n 22 graden. En een zomerse 25 graden halen we in het binnenland vandaag.
0: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E40 richting Brussel tussen Wetter en Erpenmeren, 23 minuten. Op de A12, 16 minuten tussen Londerzeel Industrie en het domein Leefdalen. Op de E313 richting Antwerpen, 13 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19 richting Antwerpen nog 11 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de Brusselse binnenring 10 minuten extra tussen Strombeek-Bever en Machelen. En als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar momenteel minder dan 10 minuten.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I risk it all for you. Luister deze week naar Vincent Live. Hey.

Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo.

0: gedaan, picknicken.
1: Niet de 100ste picknick onder de Eiffeltoren, maar wel de 100ste picknick samen met jouw man op een speciale plek. Hè? Wat zijn zo de andere plekken waar jullie dat al gedaan hebben?
0: We hebben al heel veel plekken gedaan, ook als we op vakantie gaan, aan de Toren van Pisa. We hebben ook aan de Atonium gestaan. We hebben in het station van Antwerpen gepicknickt. Dus gewoon aan de zee, aan het strand, aan het Mas in Antwerpen.
1: Maar zalig. Nog nooit ergens weggestuurd?
0: Nooit ergens weggestuurd. En de mensen vinden het altijd wel leuk en prachtig. We krijgen heel veel complimenten, dus het is echt wel heel fijn. En ik heb een reizend picknicktafeltje op Instagram en daar kan je mij volgen.
1: Oh, Anja, ik wens je ongelooflijk veel plezier vandaag met die 100ste picknick. Smakelijk, hè?
0: Dank je wel.

Het is echt fantastisch. Anja en haar man die, gaan nu voor de 100ste keer picknicken op een unieke locatie. Met hun reizend picknicktafeltje. Zo kan je ze trouwens ook vinden op Instagram. Gewoon reizend picknicktafeltje als aan elkaar. Je moet eens kijken. Het is echt super inspirerend. Ik zie er echt al plekken waarvan ik denk, ah, daar wil ik ook wel eens naartoe. Heel gezellig allemaal. Heel veel plezier, Anja, met die 100ste picknick. En aangezien je naar Parijs gaat, croissantje eten, hè, vanmiddag.

Robin Schulz en OK. Het is 1 juli, hè? Toch wel het echte begin van de zomervakantie. Maarten en Dorothee bijvoorbeeld, die zijn eindelijk begonnen aan hun welverdiende vakantie. Heb je misschien ook al wel gemerkt. Het enige dat jij echt moet doen als je vakantie hebt, dat is ontspannen. En voor sommige mensen betekent ontspannen, ik ben ook zo iemand, luisteren naar verhalen over moordzaken. Oh jawel. We hebben geluk, want er is nieuw binge-materiaal, want er komt een nieuw seizoen aan. Van de kroongetuigen, daar hoor je straks alles over na 8 uur. En vanavond, mogelijk nog spannender, onze 16e finale van het WK België-Senegal. De kenners die weten, Senegal, dat is geen slechte ploeg. Dat is echt een goede ploeg. Spelers die wat betekenen internationaal. Maar ja, wij ook, hè. Wij zijn ook een goede ploeg. Pronostiekje anders? Ik weet het niet. 2-1 zeg ik. 2-1, geen verlengingen. En Lukaku die gaat ferm in actie komen. Wat denkt de redactie? Denken jullie? Ze wijzen van 3-8 en 1-1 zie ik. Ik kan blijkbaar niet tellen. Zo meteen trouwens bij Q nog het WK-item. Dit is Miles Smit en Stargazing. Het WK-item is uiteraard Die Die van ons Shakira. Dat is allemaal voor na

0: Go, go, go naar Impermo. Nu soldeert tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Goedemorgen, het is iets voor acht nieuws krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel, dus met een telefoon, een smartwatch of een slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek aan de VUB.
6: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer men ze gebruikt, blijft men ze duidelijk ook gebruiken.
5: 20% van de online shoppers doet nu ook aan uitgesteld betalen, tegenover 15% vorig jaar. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft gereageerd op de kritiek van ex-minister Hans Bonte in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat. Bonte klaagde over weinig visie en interne strubbelingen in de Vlaamse regering, waar hij even minister was tijdens de zwangerschapsrust van minister Diependalen. Van minister De Prater liever. Diependalen zelf die vindt dat teleurstellend, die kritiek.
7: Als je dan de eer hebt om een land mee te leiden, om meer richting te geven aan die samenleving, dan snap ik niet hoe dat je tijd en energie steekt in die kleine zinnetjes die toch maar proberen uw eigen grote gelijk uit te drukken. Gisteren hoor ik dan dat je meer minister-president nodig hebt die op tafel slaat. Maar wat is dat dan? Moet ik elke minister al beginnen met schreeuwen tegen de collega's?
5: Vanaf vandaag betaal je €3 tax voor alle pakjes van buiten de EU en dat per product, ook voor kleine bestellingen. Zo wil Europa de oneerlijke concurrentie uit pakweg China beperken en namaakproducten weren. Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. 90% was van Shein of Temu uit China. Nog vanaf vandaag kan je in elke sector flexijobben. Ook zelfstandigen kunnen nu 15 weken moederschapsrust nemen. En veel mobiliteitsveranderingen. Verkeersboetes worden 10% duurder. Wie betrapt wordt op dronken rijden is meteen 12 uur zijn rijbewijs kwijt. En wie het openbaar vervoer neemt kan geen ticket meer kopen op de trein. Op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador nadat de match een uur werd uitgesteld door het slechte weer. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en staat in de topschutterstand dit WK gelijk met Lionel Messi. Frankrijk speelt in die 8e finales tegen Paraguay. En ook op het WK hebben onze rode duivels gisteren allemaal meegetraind. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bas, dus die vorige week nog last hadden van een blessure. En daarmee lijken alle duivels volledig klaar voor een wedstrijd tegen Senegal vanavond. Voetbalanalist Janko Beekman.
8: Ik denk van alle 16e finales dat dit een van de meest spannende zal worden. Dus dat zegt wel iets over de sterkte van Senegal. Een heel fysiek sterke ploeg, maar ook wel een ploeg die gewoon goed kan voetballen. Uiteraard zijn de rode duivels nog altijd favoriet. We hebben op papier zeker een betere ploeg, maar we gaan toch voorzichtig moeten zijn.
5: De match begint om 10 uur vanavond. Zowel zon als wolken vandaag. Het wordt 24 graden ongeveer. Morgen zowel grijs met kans op regen als af en toe zon. Opnieuw 24 graden, maar vanaf vrijdag weer zonniger en warmer.
4: Ja, 2-1 gaat het worden. We gaan het halen tegen Senegal. Het gaat moeilijk worden, maar we gaan het halen. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E40 richting Brussel tussen Erpenmeren en Groot-Bijgaarde. 23 minuten komen er daarbij. Op de A12 tussen Londerzeel Industrie en het domein Levendalen. 16 minuten richting Hasselt. Op de E313 19 minuten extra tussen Massenhoven en Herentals-West. En richting Antwerpen op de E19 een kwartier tussen Zemst en Rumst. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
0: Music. Robbe Petitjean.
4: Het WK-anthem komt er nog eens aan. Shakira en Burna Boy. En na Justin Timberlake.

0: gaan hem kotsbeu zijn na het WK, deze Die Die. Nu nog even niet belangrijke matchday voor onze Rode Duivels vanavond, want het is onze 16e finale tegen Senegal op het WK-voetbal. Ik ga het nog eens zeggen, 2-1 is mijn gok, mijn pronostiek voor België uiteraard. Annelies uit Opwijk, die gaat nog straffer, 3-2 voor de Duivels. Anne uit Zwevenzelen, die denkt dat we gaan verliezen. Allee, Anne, zeg. Katty uit de Senderlo zegt 3-3 met verlengingen. En dan keihard rekenen op de skills van Courtois om ons te laten winnen. Dimitri uit Hulst zegt 8-2 voor België. Niet met verlengingen, gewoon carrément 8-2. Waarom ook niet? Aan de steun in de Q-app gaat het niet liggen. We gaan het ontdekken vanaf om 10 uur.
1: Het is woensdag 1 juli.
0: En vandaag staat in de krant, festivaltickets zijn duurder geworden. Op 10 jaar tijd betaal je 30% tot 45% meer. Hoe dat komt, ja, alles is duurder geworden, hè. Dat moet ik je niet uitleggen. Maar ook omdat het gewoon blijkbaar veel meer kost om een festival te organiseren. Omdat de overheid bijvoorbeeld hogere eisen heeft op vlak van veiligheid en duurzaamheid. Met al die bekers en zo. Opvallende oproep in de Standaard, blijf, net als in de films, mensen uitzwaaien op het perron. Want de NMBS gaat vanaf vandaag op het perron al controleren of je een treinticket hebt. Geen reden tot paniek, want iemand uitzwaaien mag wel nog. En daar zijn psychologen blijkbaar heel erg blij om. Want iemand uitzwaaien, als die vertrekt op een lange reis, is volgens hen echt een heel liefdevolle manier om te tonen dat je iemand graag ziet. Ik heb dat nog nooit gedaan, iemand uitgezwaaid met zo'n trein. Soms zie je mensen dan zo meelopen met de trein. Zo meelopen met dat raampje naar hun geliefde vind ik altijd heel erg schattig.
1: Vandaag in het Q-Beach House.
0: Daar wordt het ook heel plezant, want huidige voice van Vlaanderen, Bas, die laat zijn voice straks nog eens horen op ons terras. Ja, wat een voice heeft die kerel ook, hè. Klein mini-concertje dus van Bas Serra aan het Q-Beach House. Ik zou zeggen, gaan, hè. En misschien kan je dan een bitterballetje delen met Bas. Of cocktailtje. Gaat de moeite worden. Dit is zo'n lied waarvan ik denk dat zou Bas ook goed kunnen zingen. Hij heeft het juiste timbre. Kane, Rain Down On Me.

0: Het is zo echt een beetje het begin van de zomer. Hè. 1 juli en gisteravond zag ik mijn buren hun auto vol proppen met prol. Echt alles wat ze gingen meenemen op reis. Speelgoed, boekjes, weet ik veel. Een lang rit naar het zuiden, denk ik. En dat is misschien ook wel jouw vooruitzicht. Hè. Ergens deze vakantie een lange autorit. Of gewoon heel veel tijd die plots vrijkomt. Een podcastje, dat is dan altijd een heel goed idee. De Kroongetuige bijvoorbeeld. True Crime podcast over moord in Vlaanderen. Ik luister er zelf ook heel graag naar. Die beginnen vandaag aan een nieuw seizoen. Birgit van Mol en Achille van Ingelgem, de makers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Birgit, luister jij zelf veel podcasts?
1: Ja, absoluut. Zeker als ik lange autoritten moet doen.
0: Ah ja, voilà. Ideaal. Komt dat eraan deze zomer?
1: Dat weet ik eigenlijk nog niet. Op dit moment is het nog werken. En ik ben wel een beetje vrij. Maar ik weet nog niet. Ik heb nog geen vakantiebestemming.
0: Een spontaan reisje kan je je eigen podcast opzetten. Want er komt een nieuw seizoen aan van de Kroongetuige. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Achille, jij bent podcaster. Jij hebt eraan meegewerkt. Ben jij zelf into podcasts tijdens zo'n lange rit?
2: Ik ben zelf wel into podcasts, maar ik moet zeggen, ja, omdat ik 24/7 eigenlijk met podcasts bezig ben, probeer ik bij mijn vrije tijd af en toe een beetje te beperken. Dus ik ben meer de man die meezingt met muziek in een auto, uren aan een stuk. Dus ja, maar mijn liefde voor het medium is natuurlijk enorm groot. Podcasts blijven fantastisch, maar ik ben meer de meezinger in de auto eigenlijk.
0: Ja, eerst nog een beetje meezingen. Straks alles over de Kroongetuigen. Eerst Maxime en Babette.
3: Dag allemaal. Neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste? Koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Maximum.
8: Summer. Cue music.

0: ooit gezien dat twee moordverdachten tijdens hun proces in het huwelijk treden?
1: Zou er een Netflix-serie van kunnen maken? Ik denk dat veel mensen zouden zeggen van niemand doet er wat die man doet. En iemand doet het toch, hè?
2: Oh, jawel. Er is een nieuw seizoen van De Kroongetuigen, de HLN-podcast over moord in Vlaanderen. Ik luister dat soms in bed en dan slaap je niet, echt waar. Ik denk dat ik ze allemaal gecheckt heb. Ik ben dus heel blij dat er vanaf vandaag een nieuw seizoen is. Birgit van Mol en Achille van Ingelgem maken die podcast. Achille, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Robben.
2: Ja, je hebt meegewerkt aan het nieuwe seizoen. Jij gaat vooral op zoek naar die kroongetuigen. Je bent zowat de eerste die spreekt met die mensen. Hoe vind je die mensen?
3: Goh, dat hangt er vanaf. Soms is dat echt ploeteren in archieven van VTM Nieuws of in krantenartikels. Maar heel vaak gaan wij ook ter plaatse. En dan gaan wij echt aan de deur bellen in de buurt waar dat die moord gebeurd is. Op zoek naar mensen die daarover kunnen getuigen. Dat is niet zo vanzelfsprekend, maar ja, soms heb je ook wat geluk nodig. En dan vind je echt wel die kroongetuigen.
2: Echt gewoon blijven zoeken, want soms is dat lang geleden, hè?
3: Ja, het zijn zaken van eigenlijk de jaren 90 tot nu proberen we een beetje te dekken met de kroongetuigen. En dat is soms zoeken naar een speld in een hooiberg, maar meestal lukt dat ook wel verbazend genoeg.
2: Birgit, van waar komt jouw fascinatie met true crime?
4: Oh, ik denk dat het iets is wat de meeste mensen hebben. We zijn allemaal een beetje geïnteresseerd in de donkere krochten van de psyche, zal ik maar zeggen. En heel veel advocaten hebben al gezegd, in ieder van ons schuilt een moordenaar. En ik denk dat jij en ik, of Achille, of de meeste luisteraars toch niet direct die neiging hebben om een moord te gaan plegen. Maar dus het zit wel in ons als de omstandigheden juist zijn soms. En ik denk dat we allemaal ook willen weten van wat speelt er in het hoofd van de dader. Dat er ook een stuk meeleven is met de slachtoffers. Dat soort zaken allemaal, denk ik.
2: Ja, zijn er soms verhalen die te gruwelijk zijn?
4: Ja, absoluut. En er zijn ook details die soms te gruwelijk zijn. Dan zeggen we dat ook tegen elkaar. Zo van, ja, dit zou ik er persoonlijk uithalen. Of is dit niet te gruwelijk? Of kunnen we dit... Ik herinner mij bijvoorbeeld een zaak van het vorig seizoen over de hotelmoord met die baby's. Met die kinderen die vermoord werden. Weet je dat nog? Als jij een goede luisteraar bent, zoals je zegt.
2: Nee. Ik dacht dat je tegen Achille had.
4: Nee. Achille weet het natuurlijk.
2: Nee, ook als ik ben ook een jonge vader, Birgit.
4: Ja. En daar zitten dan zo dingen in dat je de feiten wel wil vertellen, maar dat je ze toch niet... Ja, soms moet je bepaalde dingen wel zeggen, maar dat je toch niet te diep in detail gaat, omdat het gewoon te gruwelijk is.
2: Achille, Birgit, dank je wel. Succes met je release. Vanaf nu dus, 7e seizoen van De Kroongetuigen in de app van HLN. En dit is speciaal voor alle ARMY-leden. Zijn de fans van BTS een opwarmertje voor het concert van vanavond in het Koning Boudewijn Stadion. Dynamite, even een sfeerverandering, want die woorden...

0: En dan is het nu...
1: 9. Delphine, het is net zomervakantie, maar heel veel studenten zijn momenteel toch aan het stressen, hè?
2: Ja, want heel wat jongeren starten zo dadelijk met een starttoets of een eikingstoets. Dat kan intussen bij 23 opleidingen aan onze unies en hogescholen. In sommige opleidingen zijn die toetsen verplicht om te mogen starten aan de opleiding, zoals voor chemie of biologie bijvoorbeeld. Bij andere opleidingen kan je het vrijwillig doen om te weten waar je staat. Meer dan 8000 jongeren leggen die toetsen vandaag af. Dat is opvallend veel, het is 12% meer dan vorig jaar. Wellicht doordat meer jongeren willen weten waar ze dan juist staan en er is ook meer reclame voor gemaakt. En het is vandaag 1 juli, dan verandert er traditioneel van alles. Een aantal voorbeelden op een rijtje. Vanaf vandaag kan je in elke sector flexijobben. Je moet vanaf nu ook 3 euro extra tax betalen voor pakjes en producten die je koopt buiten de EU. Verkeersboetes worden vandaag duurder, 10%. En als je dronken rijdt, dan ben je meteen voor 12 uur je rijbewijs kwijt. En Ierland neemt de fakkel over als voorzitter van de Europese Raad.
1: Jonas van het Weer, wat brengt het weer vandaag?
3: Goedemorgen Robbe. Ja, vandaag een mooie zomerdag, hè. Dus we krijgen toch wel veel zon. Na de middag ook wat stapelwolken, misschien heel lokaal een enkel buitje, maar op de meeste plaatsen gaat het helemaal droog blijven. 22 graden wordt het op het strand en zo'n 25 graden in het binnenland vandaag.
1: En morgen, wat kan je dan verwachten?
3: Ja, morgen toch wel de mindere dag van de week. Hè. Morgen trekt een zwakke storing over het land met veel bewolking en vooral na de middag toch af en toe ook wat lichtregen, motregen, 22 graden. Maar de dagen nadien, dan keert dat mooie zomerweer terug. Hè. Vrijdag en tijdens het weekend, ja, dan wordt het echt wel genieten van prachtig zomerweer, veel zon. En het wordt ook niet te warm. Hè. Met temperaturen rond 25 graden is het voor de meeste mensen dan echt wel ideaal, denk ik. Dus dat wordt volop genieten.
1: Ik noteer barbecuen van het weekend. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Hasselt op de E313. 43 minuten tussen Massenhoven en Herentals-West. Er is daar een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 29 minuten file rijden tussen Antwerpen Centrum en Deurne door een ongeval. Richting Antwerpen op de E19. 26 minuten tussen Zemst en Rumst. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar momenteel minder dan 20 minuten.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo.
4: Het 3+1 gratis snackfest. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Dorothee's Doordenker.
7: Stilte is goud, maar als je kinderen hebt, is het verdacht.

0: Bebe Rexha is er trouwens gisteren nog aangekondigd op de line-up van Tomorrowland, last minute. Zoals je al tickets had naar boven, Bebe gaat er ook staan. Misschien is het wel een flexijob die ze daar gaat doen. Het is inmiddels 9:05. Al heel de dag in het nieuws. Flexijobben, dat mag sinds vandaag 1 juli in bijna elke sector. Dat is ooit ontstaan voor de horeca zo wat te helpen, in 2015 al. Brent uit Gent, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robbe.
0: Doe jij een flexijob, Brent uit Gent?
1: Nee, ik zelf doe geen flexijob.
0: Oké. Wil je even flexijobben bij mij? Want straks ga ik jouw job raden. Hè. Dat gaan we zo meteen doen. Maar wil jij mij nu even helpen?
1: Absoluut.
0: Goed, gisteren, tijdens Verdienvraag 10, heb ik een vraag zo een beetje half gesteld. De tijd liep af, hè, ik heb die niet afgemaakt. En mijn beste Brent uit Gent, ik ben een beetje lui. En ik vraag me af, kan ik die recycleren, die vraag? Ik heb jouw input even nodig. Welke zangeres maakt het nummer I Knew? Oh, de tijd zit erop. Kan dat, denk je?
1: Ja, ik zou de vraag opnieuw stellen.
0: Opnieuw stellen? Heb je begrepen waar ik het over heb of niet?
1: Ik heb de titel niet volledig begrepen, dus ik denk dat de vraag wel opnieuw kan gesteld worden, ja.
0: Oh, voilà, Brent uit Gent, dankjewel om even te flexijobben. Zometeen ga ik jouw beroep raden. In voor welke job sta jij op?
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
10: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Solden bij Zalando.
12: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
13: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
12: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
13: Uh-huh. Ja, die look.

0: Gent, uit Gent. Hallo.
1: Dag Robin, nog eens een goede morgen.
0: Goedemorgen. Is dat de enige naam die rijmt op Gent, denk je?
1: Dat zou kunnen.
0: Het is nog geen quizvraag hoor, maar ik denk Vincent uit Gent, dat zou bijvoorbeeld ook kunnen. Brent uit Gent, goedemorgen. Ik ga zo meteen proberen raden welke job jij doet, want je bent wel degelijk wakker geworden om te gaan werken.
2: Voor welke job sta jij op?
0: Ik ga dat proberen raden, die job van jou, aan de hand van de meest gestelde vragen over jouw job. Wat is dat bij jou?
1: De meest gestelde vraag is: is je job echt zoals op tv?
0: Goed. Is je job echt zoals, zoals op tv? Krijg nu 30 seconden om ja-nee vragen op je af te vuren. Hier gaan we dan, Brent uit Gent. Ben jij acteur?
1: Nee.
0: Doe je iets met muziek?
1: Nee.
0: Doe je iets in de media?
1: Nee.
0: Nee, dingen die op tv komen. Werk je op de luchthaven? Dat komt vaak op.
1: Nee.
0: Ben je bezig met veiligheid?
1: Ja.
0: Oké, is dat echt op tv? Uit een poli. Draag je een uniform? Stinde?
1: Nee.
0: Nee. Is het in de rechtbank?
1: Nee.
0: Dat het. Oké. Tv. Advocaat, ik weet niet.
1: Nee.
0: Nee. Je mag het zeggen, Brent uit Gent. Wat doe jij van job?
1: Ik werk als rechercheur bij de politie.
0: Oh, maar Leda, dacht ik aan. Maar ik dacht, ja, dat zal, die durven dat dan niet aan de lijn. Oh, ik had dat moeten zeggen, hè. Zalig. Mogen we weten waar, Brent uit Gent? In Gent?
1: Jazeker. Nee, ik werk bij de politiezone van Lokeren.
0: Ah, oké. En wat voor zaken onderzoek jij dan?
1: Ja, dus ik werk bij de recherche, maar meer specifiek werk ik bij het team Ecofin. Dus dat is eigenlijk meer economische en financiële misdrijven. Okay. Zoals witwassen en fraude. Ja.
0: Wordt er veel gewitwast in Lokeren?
1: Ja, dat toch wel. Ah, ik denk dat mensen dat onderschatten, maar dat gebeurt veel vaker dan mensen denken.
0: Oké, is dat echt zoals op tv, dat je binnenvalt met zo'n ramding en dan zo mensen moet gaan oppakken?
1: Dat gebeurt wel, maar dat is minder vaak dan op tv. In tv zie je vaak dat er elke week een inval is of als iemand moet oppakken. Maar wij werken eigenlijk toe met een dossier en na een aantal maanden of weken komen wij tussen een bepaalde dossiers.
0: Ben jij de good cop of de bad cop?
1: Ik zou me eerder als de good cop omschrijven, maar dat is ook een misvatting dat er altijd een goede en een bad cop moet zijn.

De Good Cop Brent uit Gent. Leuk om te zeggen. Ik zei net ook even geflexiejobbed, want ik had een vraag voor hem van ja, straks in verdienvraag 10. Er is een vraag van gisteren die ik niet volledig heb gesteld. Mag je dat nog gebruiken? Dat is toch wat ophef. Want Laura uit Grobbendonk die vindt dat ik dat absoluut niet nog eens kan gebruiken. Misschien nog eens luisteren. Welke zangeres maakt het nummer I Knew? Oh, de tijd zit erop. Ja, zij zegt, ik weet wat het antwoord is. Dat is dan ook niet eerlijk. Ja, dan moet je meedoen, hè, Laura uit Grobbendonk, als je weet wat het antwoord is. Koop uit Lubbeek zegt, jawel, dat is oké om te recycleren. Ik kan dat nog eens gebruiken. Hoe gaan we dat doen? Maar ja, we zullen ze nog eens stellen. Zie het als een extra reden om mee te doen. Want als jij mee wil doen met verdienvraag 10 straks om 9:30, stuur even verdienvraag 10 in de Q-app. En wie weet is het aan jou. Dit is The Weeknd, Blinding Lights.

Straks over een dik uurtje opent trouwens het Q Beach House. Kan al meteen langs gaan. Je ontbijtje daar gaan scoren, wie weet. Koffietje drinken. En dan blijven plakken, hè. Vanavond gaat Bas daar optreden. You

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Het is 1 over 9 nieuws krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen. Veel jongeren beginnen aan hun start- of eikingstoets. 23 richtingen aan de Unifs en hogescholen bieden die aan. Met 8000 inschrijvingen doen vandaag een recordaantal jongeren mee. 12% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen worden populair, daar zegt de UGent.
7: Ik denk dat studiekiezers ook wel de meerwaarde daarvan inzien. Het is echt een goede tool die kan helpen bij de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat eigenlijk de studiekiezers vrijwillig deelnemen om na te gaan wat is nu mijn specifieke vaardigheid en voorkennis.
6: Voor sommige opleidingen zoals chemie of biologie is het verplicht. Het resultaat is niet bindend. Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel, dus met een telefoon, smartwatch of slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek aan de VUB.
8: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer men ze gebruikt, blijft men ze duidelijk ook gebruiken.
6: En het zeewater op aarde was nog nooit zo warm. Wereldwijd gemiddeld 20,86 graden volgens de Europese Klimaatdienst. Ook de Noordzee bij ons is veel warmer dan normaal. En dat is slecht nieuws, want door die opwarming ontstaan er vaker stormen en is er vaker kans op extreme regen. En veel zeedieren overleven dat warm water mogelijk ook niet. Zowel zon als wolken vandaag, wel 24 graden. Morgen grijs, maar ook wel zon en dan opnieuw 24 graden. En vanaf vrijdag dan zonniger en warmer.
5: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Vind je op de Antwerpse ring richting Nederland 49 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten op die Antwerpse ring naar Nederland tussen Borgerhout en Deurne. Dat komt door een ongeval. Richting Antwerpen 36 minuten erbij. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de E19 richting Antwerpen 21 minuten tussen Zemst en Rumst. Richting Brussel 27 minuten extra op de E314. Dat is tussen Zolder, Terlamen en Lummecentrum. Als je nog op een andere plek staat in de file, verlies je daar minder dan 20 minuten.

Put your hands up.

zwengelen tijdens het foute uur met Kate Ryan en het heerlijke. 12e zijn we ermee geworden op Eurosong. Was niet zo slecht. Dit ken je sowieso, hè. Hanson en Mbop. En die van Hanson, dat waren een beetje de Jonas Brothers van hun tijd. Hè. Drie broers die hits scoorden. En dit was eind jaren 90 ook een dingetje. Het moet niet altijd Mbop zijn. I will come to you. Ze bestaan nog altijd, hè, Hanson. Gewoon minder schattig.

geregeld. Hotel, geregeld. Yeah. Bestemming, Bruno Mars. Bruno Mars! Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album, The Romantic. I've risked it all for you. Luister deze week naar Vincent Live. Hey.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 €. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Adventure is everywhere.
3: Kom naar de Solden.
4: Nee, Solden.
3: Solden?
4: Een S, Solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, Solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is Solden.
3: Zitje.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Krevel.
5: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Burgerhout 56 minuten. Richting Antwerpen 28 minuten vertragen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost op de E313. En op de E19 richting Antwerpen 17 minuten erbij. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Verder sta je 28 minuten in de file tussen Hoven en Tubize. Dus niet Hoven in Antwerpen, maar Hoven en Tubize op de E429. Er is daar een ongeval gebeurd. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
8: Verdien Vraag 10.
7: Een hele zomervakantie. Ga je tijdens het Foute Uur elke dag Vraag 10 verdienen. Het antwoord op de 10e vraag zometeen is de prijs die vandaag op het spel staat. Tenminste, als we tot aan die 10e vraag geraken. Emma uit Eerenchem, goedemorgen.
9: Hallo, goedemorgen. Dag Robben.
7: Hallo, jij bent absoluut niet meer in Eerenchem. Waar zit je ergens?
9: Nee, we zijn momenteel onderweg naar Italië. En nu zitten we in Luxemburg.
7: Oeh, het prachtige Luxemburg, maar wel onderweg naar het nog prachtigere Como-meer in Italië. Rij jij in één trek door?
9: Dat is de bedoeling, ja. In één keer doorrijden, ja.
7: Maar wel eens naar het wc en zo, toch?
9: Ja, tuurlijk.
7: En dan zo in het tankstation een snackje gaan halen?
9: Ja, voilà, helemaal.
7: Wat is jouw go-to-snack?
9: Een panini is altijd
7: goed. Ja, lekker. Zo'n goede panini die er al 3 uur gelegen heeft.
9: Ja, hoort erbij.
7: Ik ga persoonlijk altijd voor de biffy rol. Heb je dat al eens geproefd?
9: Ja, dat is ook lekker inderdaad.
7: Dat is lekker, hè. Ergens heel vols, maar zo op reis kan dat smaken, zoiets. Goed, Emma uit Eerenchem. Ik kan er misschien voor zorgen dat jouw vakantie nog leuker wordt en dat je zo meteen even wint. Want wat mag voor jou het antwoord zijn op vraag 10?
9: Goh, we zijn momenteel aan het verbouwen, dus we kunnen wel van alles gebruiken voor een huis. Meubels of een bed of huishoudapparaten. Ja. Van allemaal
7: Of een Gyproc-plaat, u weet.
9: Ja,
7: Emma,
9: ja.
7: Zometeen krijg je 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan winnen. Je mag niet passen. Je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, verdien je die vraag. Dat is dus de fameuze vraag 10. Ben je er klaar voor?
9: Ja, helemaal.
7: Welke zangeres maakt het nummer I Knew It, I Knew You voor de nieuwe Toy Story film?
9: Taylor Swift.
7: Wat is het Franse woord voor augurk?
9: Cornichon?
7: Welke kleur hadden de iconische badpakken en zwembroeken uit Baywatch?
9: Rood.
7: Wat is naast de VS en Mexico het derde gastland van het WK voetbal?
9: Canada.
7: Wat is het land met de meeste inwoners ter wereld?
9: India.
7: Van welk brillenmerk is de iconische pilotenbril die Tom Cruise droeg in Top Gun? Van welk brillenmerk is dat?
9: Ray-Ban.
7: Wat is de officiële naam van de thermometerschaal die wij in Europa gebruiken?
9: Celsius.
7: Welke letter komt meteen na de G in ons alfabet?
9: I.
7: In welk stuk fruit woont SpongeBob diep in de zee?
9: Ananas.
7: In welke Antwerpse gemeente houdt Tomorrowland elk jaar halt?
9: Bon.
7: Ah, Emma!
9: Yay.
7: Ja! Je hebt het juist. Nu, Emma.
9: Oei.
7: Vraag 10.
9: Kijk een bom.
7: Ja, wat denk je dat je krijgt?
9: Ik weet het niet. Tickets naar Tomorrowland.
7: Oh, dat zou leuk zijn, hè? Zou je dat graag hebben?
9: Ja.
7: Oh, het is wel iets anders, Emma. Dat is ook leuk. Wil je het weten?
9: Ja.
7: Jij krijgt van ons een weekendje weg. In...
9: Oh my god.
7: Wacht. In een boomhut. Oh ja. In een boomhut. Van haar boom.
9: Oh.
7: Zoals een beetje...
9: Oh, super.
7: Ja, zo de innerlijke Alida en Peter Paulus Post uit jullie zelf halen. Je bent aan het verbouwen. Je zit tussen het stof. Weet je hoe deugd dat gaat doen?
9: Ja, super. Oh, leuk.
7: Je hebt dat
9: keigoed
7: gedaan trouwens. Hoe slim en snel ben jij?
9: Weet het niet, ja.
7: Ja, ongelooflijk. Waanzin. Emma uit Eernegem, heel veel plezier daar aan het komen meer. Morgen trouwens een nieuwe vraag in Verdien. Vraag 10, een nieuwe prijs en nieuwe vragen.
8: Morgen opnieuw. Verdien Vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het Foute Uur. Het Foute Uur.
10: Q-Music. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

Elton John en over Sir Elton Hercules John kan je heel veel vertellen. Het kan over zijn brillen hebben, over zijn muziek. Aan het slotste vind ik dat hij eigenlijk geboren is onder een andere naam. Reginald Kenneth Dwight, dat was zijn oorspronkelijke naam. Blijkbaar vond hij dat niet spectaculair genoeg. Dan is het Elton John geworden. Ondertussen dus Sir Elton John. Dan vraag ik mij af, is het dan eigenlijk Sir Reginald Kenneth Dwight? Of heeft hij zijn naam dan officieel veranderd in Elton John? Hoe zit dat? Ja, ik had hem niet zelf kunnen vragen. Die neemt niet op. Doe dat niet. Die WhatsAppt alleen maar.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
4: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
5: Sessie,
2: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €7.500.000. Lotto, omdat het kan.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Al vandaag nog jouw vloer in huis.
6: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
8: Ego Keukens.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
11: Murdered my innocent family.
10: Wraak en gerechtigheid.
11: This is not gonna end well.
10: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
12: Touché.
10: Supergirl. Nu in de bioscoop.
13: Motorpech in Nice.
14: Oh.
13: Vakantiepret wordt vakantiepech.
15: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
16: Goedemorgen, 1 over 10, nieuws met Delphine.
17: Goedemorgen. Vandaag starten de zomersolden. Gemiddeld starten de winkeliers met kortingen van -30%. En het is een belangrijke maand voor hen door het mindere voorjaar, zegt de Motorunie.
18: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
17: Tot 40% van de collectie is in de winkels blijven hangen. Nooit meer jongeren schreven zich in voor de start- of eikingstoetsen aan de unies en hogescholen. 8000 jongeren maken die vandaag, dat is 12% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen worden populair, daar merken ze aan de UGent.
19: Ik denk dat studiekiezers ook wel de meerwaarde daarvan inzien. Het is echt een goede tool die kan helpen bij de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat eigenlijk de studiekiezers vrijwillig deelnemen om na te gaan wat is nu mijn specifieke vaardigheid en voorkennis.
17: Voor sommige opleidingen zoals biologie of chemie is die toets verplicht, maar het resultaat is niet bindend. En het zeewater op aarde was nog nooit zo warm als nu. Wereldwijd gemiddeld bijna 21 graden volgens de Europese Klimaatdienst. Ook de Noordzee bij ons is veel warmer dan normaal. En dat is slecht nieuws, want daardoor zijn er meer stormen en extreme regens en ook veel zeedieren overleven dat warm water mogelijk niet. Het is dan ook vrij zonnig vandaag bij 24 graden. Morgen start zonnig, later wat regen, opnieuw bij een graad of 24. En vrijdag en dit weekend veel zon en 24 à 25 graden.
16: Ik dacht dat je het zeewater in Oostende bedoelde aan het Q Beach House, dat het ook het warmste is van het jaar. Maar we gaan het misschien straks eens uittesten, Delphine.
17: Het is wel heel warm, dus...
16: Oei, ik had je uitgezet. Zeg nog eens.
17: Ik ben benieuwd naar jullie ervaring, want het is wel heel warm, ons zeewater.
16: Ja, ja, we gaan het je weten te zeggen de komende dagen. 6 files ondertussen waar je meer dan 5 minuten verliest. Het is drukker. 6 files waar je meer dan een kwartier aanschuift. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Antwerpen-West en Berchem. Ook tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-West 23 minuten bij. Richting Antwerpen vertraag je op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 21 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 18. Ook op de E19 vertraag je een kwartier tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Het is ook aanschuiven op de E429 tussen Havre en Tubize. Je verliest daar 17 minuten door een ongeval. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan een kwartier.
20: Matthias van den Bulke.
16: Match day. Vanavond is het aan de Rode Duivels, maar eerst is het aan jou en aan Jelly Roll. Goedemorgen.

3-2. Ja, ik zeg 3-2 voor onze rode duivels. Volgens mij wordt het mega spannend vanavond. Ik denk ook dat het echt een doelpuntenfestival wordt. Maar mijn pronostiek is dus 3-2. En dat we nipt gaan winnen tegen Senegal vanavond. Ja. Ik heb ook alvast mijn rode supporterstruitje aan van de rode duivels. Het kan alleen maar helpen, denk ik dan. Zo'n bijgelovige bitch ben ik wel. Het is 9:50. Goedemorgen. Maximum Sunday. Q Music. I could be

0: Lost Frequency samen met Bastille en Head Down.
1: Don't hang your head down, head down.
0: 3-2, dat is ook de pronostiek van Nat uit Wevelgem. Die ziet het zitten. Katelijne uit Koekelaren, die zegt 2-1 voor de Rode Duivels. En Chris uit Antwerpen is averechts. Die zegt 1-3 voor Senegal. Laat ons hopen dat de Chris het aan het verkeerde eind heeft. Goed, zometeen krijg je van mij nieuwe muziek en repeat of niet. Het is Henri PFR, nog zo'n Belgische trots.
2: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Wat?
3: Ah, wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infoffiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Q Music. Hey, I'm Dasha at Q Music.

20 over 10, Dasha. En haar country boots. Nadine uit Gent heeft haar country boots thuisgelaten, maar ze heeft wel haar rode shirt aan van de Rode Duivels. Ja, ik zeg het, het kan alleen maar helpen. Repeat of niet. Ondertussen krijg je ook een Belgische trots in Repeat of niet. Henri PFR, een Brusselaar, heeft een nieuwe single uit. Hij zat vorige week nog in Shenzhen, in China, waar hij gedraaid heeft. En nu is hij terug veilig en wel op eigen bodem. Hij stuurt ook elke keer mee in Repeat of niet. Ja, hij mag dat uiteraard doen als artiest, zijn eigen song supporten. Dus benieuwd of dat hij dat vandaag ook gaat doen. Maar jij moet vooral ook je mening geven natuurlijk. Repeat of niet, nu in de Q-app voor Sola. Ah, dit is de nieuwe Henri PFR.

0: en Sola.
1: Amai, Henri PFR haalt echt alles hoe zeg je dat? Alles uit... Het leven? Nee. Gooit alles in de strijd.
0: Dat bedoelde ik. Ja.
2: Repeat of niet?
1: Want de voorbije dagen heeft hij zelf altijd een berichtje gestuurd via Repeat of niet. Voor zijn eigen song natuurlijk. Maar nu stuurt zijn oudere zus, ook Anna, die heeft ook een repeat gestuurd. Wat een zalig nummer. Ja, tuurlijk. Ja, als het van je broer is, zou ik het ook een zalig nummer vinden. Maar het is ook een zalig nummer als ik naar alle andere berichtjes kijk. Louis Son, die heeft gestuurd Summer Hit. Matthias, laat nog maar eens doorgaan. Ruben uit Aartselaar zegt, er is geen beter nummer om de vakantie mee in te zetten. Instant Summer Vibes. Ook Anne, die doet de groeten uit Ibiza. Ja, dit nummer in Ibiza klinkt ook geweldig natuurlijk. Kiani uit Diest, die heeft dan weer een foto doorgestuurd van zijn kleine. Helemaal klaar voor vanavond. Oh, dat is zo cute. Is zo 2 of 3 jaar of zo, de Timeo. En hij heeft echt zo een rode duivelshirt aan. Dat is echt heel schattig. Jeroen uit Aartselaar, die zegt, ik ben sola op kantoor, Matthias. Maar de muziek maakt veel goed, merci. En Louis uit Isegem, die heeft ook een repeat gestuurd voor Henri PFR. En dus is dat meer dan duidelijk een repeat voor hem. En zijn oude zus Anna, die zal trots zijn.
3: Ja.

Dua Lipa en Dance the Night. Wist je trouwens dat Dua Lipa een echte boekenworm is? Ja, ze leest heel veel. Ze heeft er ook een podcast van. En nu krijgt ze ook een eigen hoekje in Livraria Lello. Dat is blijkbaar een heel bekende boekenwinkel in Porto, in Portugal. En daar krijgt ze dus een eigen afdeling met 100 boeken door haar gekozen. En dat zijn boeken die ooit verboden, omstreden of gecensureerd waren. Dus het is zo'n klein beetje de Forbidden Library, zoals in Harry Potter. Heel cool. Ik lees zelf heel weinig boeken. Maar als jij een boekenworm bent en je gaat binnenkort naar Porto, is het misschien wel een leuk bezoekje waard. Ondertussen 11:02 en 4 files van langer dan een kwartier. De langste file die staat richting Antwerpen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 30 minuten extra. Hij vertraagt ook op de Brusselse Buitenring, 21 minuten tussen Waterloo en Groenendaal. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je dan weer 16 minuten tussen Sint-Annelinger-Oever en Antwerpen-West. Ook op de E429 nog een kwartier extra vanaf Tubeke tot aan de Bergse Steenweg. Maar op andere plaatsen verlies je dus minder dan een kwartier. Let's go. Matthias van den Bulke.

0: Outside Alone. Al een hele ochtend lekker zonnig outside. En de mannen van Panic at the Disco die leven ook mee met ons en met de Rode Duivels High Hopes na Afrojack.
1: Het zijn solden in de designer outfit.

0: Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozenbaal. Famous brands, lovely prices.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gewustig het liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
0: De Vos Lemmes.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Mannekes, heb je de dag gezien?
8: Heb je de dag gezien?
7: De grote zomerdeals bij Gamma.
9: Ja, ze doen
10: met kortingen.
8: Tot 50%.
7: En de bon in de folder.
8: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
11: Ook gezien.
7: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
11: Bompie, wij klussen mee.
12: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Poppejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.

Martin Garrix en Ed Sheeran met een geweldige samenwerking. Maximum Summer. Ja, door het WK voetbal zou je bijna vergeten dat er ook gesport wordt op een andere grasmat. In Londen is er uiteraard nu Wimbledon bezig. Gisteren kwamen daar vier Belgen in actie in het enkelspel. Collignon en Bloks die gingen strijdend ten onder. Voor Alexander Bloks was het heel moeilijk tegen de nummer 3 van de wereld, tegen Sascha Zverev. Heel goed gestreden, maar wel verloren. Elise Mertens en Zizou Bergs die gaan wel door naar de tweede ronde. En Zizou Bergs die zit echt op een wolk. Hij won vorige week zijn eerste ATP-titel. Dus wie weet kan die wel eens stunten op het heilige gras in Wimbledon. Matthias uit Brederin, die zag het gebeuren. Hij is een grote tennisfan. Luistert ook naar Q, maar als er getennist wordt, dan moet hij even combineren. En hij zag ook Serena Williams spelen. Ja, die heeft op haar 44ste een comeback gemaakt. Ze heeft een goede wedstrijd gespeeld, maar ze heeft wel verloren. Ook strijdend ten onder dus Serena Williams. Of ze nog verder gaat doen, dat weten we niet zo goed. Dat is het zo een beetje met Serena Williams. Dat is altijd een beetje met verrassingen. Met die vrouw weet je nooit. Dit is Shania Twain.

0: Beach House. Maximum Solo. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds. With you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Tijd voor het nieuws van 11. Dat krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Gewonden door een brand in Antwerpen. Op Linkeroever is er sprake van 13 gewonden door een brand die is ontstaan op de 10e verdieping van een groot appartementsgebouw. Een deel van het gebouw is geëvacueerd. Dat bevestigt de brandweer die massaal ter plaatse is. Volgens HLN is het medisch rampenplan ook afgekondigd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand ontstaan is. De rookpluim is van ver te zien. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies. Dat schrijft de Tijd op basis van onderzoek van de UGent. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget.
5: Politici zien het eigenlijk als een taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau, zij doen beloftes op lokaal niveau en zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
4: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz vindt de resultaten niet verrassend. Het zou net raar zijn, zegt hij, als een parlementslid niets betekent in zijn regio. En dieseltanken wordt vanaf morgen weer een beetje duurder. De maximumprijs stijgt dan naar 1,97 euro per liter. Dat is zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de voorbije weken. En nu gaan ze dus weer licht omhoog. Het is vrij zonnig vandaag. 24 graden. Morgen start zonnig. Daarna kans op wat regen opnieuw bij 24 graden. En vrijdag en dit weekend dan veel zon en tot 25 graden.
3: Nice. Het was een hele drukke ochtendspits en ook nu nog altijd 11 files van 5 minuten of langer. Op de Brusselse Buitenring schuif je een half uur aan tussen Waterloo en Groenendaal. Dat is de langste file op dit moment. Op de Binnenring vertraag je ook tussen Groot-Bijgaarde en Jette 7 minuten. Tussen Stroombeek-Bever en Vilvoorde-Koningsloo 5. Dan richting Antwerpen op de E17. Een kwartier extra rekenen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12, 12 minuten tussen Boom en Kleidalaan. Op de E19, 7 minuten bijtellen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Richting Brussel vertraag je op de E40 tussen Aalst en Ternat een kwartier. Op de A12, 6 minuten vanaf Londerzeelindustrie tot het domein Leventalen. Dan nog een file op de Antwerpse ring richting Gent. 13 minuten vanaf Deurne tot de Kennedy-tunnel richting Nederland tussen Sint-Annelinger-Oever en Antwerpen-West 9 minuten. En ook tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 5 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
3: De zomersolden zijn begonnen en hier bij ons ook stevig wat kortingen op

van Cameron Whitcomb. 9 over 11. Mocht je het nog niet doorhebben, we zitten terug in Oostende. Maximum. De deuren van het Q Beach House zijn de hele zomervakantie open voor jou tussen 10 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds. En deze zomer hebben we heel wat activiteiten gepland aan ons Beach House. Elke dag een andere activiteit. En de sportievelingen die zijn er het best op maandagen en op zondagen. Op maandag doen we bijvoorbeeld dus een Pilates-sessie, een body pump of een yoga. En elke zondag gaan we lopen om 10 uur 's ochtends. Maar ook op andere dagen hebben we van alles gepland hoor. Voor de niet-sportievelingen. Vandaag is er bijvoorbeeld een mini-optreden van Bas Serra. Bas is de winnaar van The Voice van Vlaanderen natuurlijk en hij komt hier straks zingen om 5 uur op ons terras. En elke donderdag is er dan weer een Q-animator van dienst om jou dus een beetje te entertainen op het strand als je zin hebt om iets leuks te doen. En morgen is het blijkbaar mijn beurt. Ze vonden niemand anders. Nee, we gaan waterspelletjes spelen. Water Games. Dat klinkt misschien net iets cooler in het Engels. Ideaal dus, want er komt een hittegolf aan. Dus het is beter dat je aan een hittegolf verfrist begint. Dus ik zou zeggen, als je aan de zee bent, morgen kom naar het Beach House en kom meegenieten van de waterpret. Het is wel belangrijk dat je je inschrijft voor deze Q-animatoractiviteit. En dat kan je doen op qmusic.be of via de Q-app. And we're gonna make it wet, wet. Dit is Tupac bij Q.

Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I'd risk it all for you. Luister deze week naar Vincent Live. Hey.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is €25.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
5: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!

de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Sienna Spyro en Material Lover. De lovers van Koen en Chris Wouters die moeten volgend weekend in Zottegem zijn. Voor alle duidelijkheid, niet dit weekend, maar het weekend erop. Want dan staat Clouseau op Rock Zottegem. Dus nog even geduld. Probeer je hormonen nog even onder controle te houden. Maar ondertussen kan je wel al meezingen met Clouseau hier bij Q Music. Dit is En Dans.

0: Rij je nu op de snelweg? Kijk dan eens naar rechts van jou. En als er daar niemand aan het rijden is, schuif maar gewoon op naar rechts dan. Voilà, ja. Niet te lang in dat middenvak rijden, dat is voor niemand plezant. Ondertussen 11:30 en we gaan eens kijken hoe het gaat op de Vlaamse snelwegen. 4 files van langer dan 10 minuten. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier moet je bijtellen tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland vertraag je ook 13 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. Richting Antwerpen vertraag je op de A12 10 minuten tussen Boom en Kleidalaan. En op de E17 ook 10 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ook daar dus 10 minuten bij tellen. Maar op andere plaatsen gaat het lekker vlot. Je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.
1: Maximum Summer. Matthias van den Bulk.

0: Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

Juste, Jack Style en Yon. En Turn the Lights Off bij Q. Elke vrijdag namiddag lanceren we een Q-topschijf. We zijn ondertussen woensdag, dus je kan nog 2 dagen genieten van de huidige topschijf. Sorry papi, krijg je zo meteen naar deze strijkers uit 7.

Tobias, Topic en Becky G en Sorry Papi. Maximum Summer. Een hele goede middag. Het is 1 juli. Vandaag gaan er een paar nieuwe regels in ons land. Ten eerste, je kan geen treinticket meer kopen op de trein. Ze gaan ook meer controleren op het perron al. En je krijgt €90 boete als je geen treinticket hebt op voorhand. Ten tweede, een tweede regel. Verkeersboetes die worden een pak duurder. En dronken rijden wordt ook harder bestraft. Dat laatste is zeker goed. Dat eerste weet ik niet zozeer. Ten derde, mantelzorgers die kunnen vanaf nu wel 6 maanden verlof opnemen in plaats van 3 maanden. Dus dat wordt verlengd. Dat is eigenlijk een goede zaak. Dus tussen al die nieuwe regeltjes is dat toch wel ietsje leuker nieuws. En ondertussen gaan wij richting je middagbreak. Ook dat is goed nieuws. Eerst Maxim en Hannemij.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
2: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Goedemiddag, 12 uur, Delphine heeft nieuws.
6: Goedemiddag. Er zijn verschillende doden door een brand in Antwerpen. De politie bevestigt dat er slachtoffers zijn en ook zwaar gewonden. Het vuur ontstond in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen op Linkeroever. Het is nog niet duidelijk hoe. De brandweer is massaal ter plaatse.
7: Momenteel zijn er nog brandweerploegen bezig om alle mensen buiten te halen. We weten nog niet hoeveel mensen er binnen zijn of hoeveel er nog naar buiten gehaald moeten worden. De brand is ook nog niet onder controle, ook nog niet geblust. Dus dat blijft ook nog werk voor ons de komende uren.
6: Alle meer dan 200 inwoners zijn geëvacueerd. Het medisch rampenplan is ook afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden voor de rook. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen, die krijgen meer subsidies. Dat heeft de UGent ontdekt. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget.
8: Politici zien het eigenlijk als een taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau. Zij doen beloftes op lokaal niveau. En zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
6: En vanaf vandaag mogen kinderen tot 12 jaar weer de hele zomer lang gratis met de kusttram reizen. Eén voorwaarde wel, ze moeten een zelfgemaakte papieren strandbloem tonen aan de chauffeur. Die bloemen van crêpepapier ruilen ze normaal op het strand voor schelpjes. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24.
5: Op dit moment staan er 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout moet je 12 minuten bijtellen. Ook richting Antwerpen 10 minuten extra op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E19 dan 10 minuten extra ook tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En richting Brussel op de E40 ook 10 minuten erbij tussen Afliegem en Groot-Bijgaarden. Maar op andere plaatsen verlies je dus minder dan 10 minuten. En dat op deze 1 juli.
0: Matthias van den Bulke.
5: En weet je wat het leuke is aan een nieuwe maand? Een fresh start, nieuwe kansen en zomersolden. Let's go!

0: Nog twee keer slapen. En dan staat hij op Rockwerchter Teddy Swims. Als je gaat, geniet van zijn concert. Hij is zeer de moeite waard. Vanavond kijken we dan weer vooral uit naar het podium van het WK voetbal. België tegen Senegal. Om 10 uur beginnen we eraan. Ik heb mijn rode supporterstruitje alvast aangedaan om in de sfeer te komen. Ik denk dan, het kan alleen maar helpen.
1: Toch?
0: Als jij ook volledig in Red Devils tenue bent vandaag op het werk of waar je ook mogen zijn, de Q-app is all yours. Laat maar foto's binnenstromen. We willen kijken hoe klaar jij bent voor onze Rode Duivels. Het is trouwens het ideale uur, vind ik, 10 uur vanavond. Sommigen vinden het ietsje te laat. Ik vind dat ideaal. Je kan eerst lekkere aperitieven nog in de zon. Dan kan je lekker barbecuen, lekker eten met je vrienden of met je familie op het gemak. Niet te gehaast. Niet zo van, oh ja, de voetbal gaat beginnen. Nee, het begint pas om 10 uur. Dus dat is zo perfect voor bij een dessert. En dan om middernacht je bed in. Voilà. Of pak misschien 00:30 of 1. Het is te zien natuurlijk hoe goed we het doen. En of we kunnen nagenieten van een overwinning of niet natuurlijk. De Fransen die kunnen wel alvast genieten vandaag van een overwinning. Afgelopen nacht klopten ze Zweden met 3-0. Dus bij deze een Franse chanson.

0: België, Senegal vanavond om 10 uur. Jaron uit Aegem die heeft een foto doorgestuurd via de Q-app van zijn zoontje Remy. Remy is echt nog een babytje. Hij kan wel al rechtop zitten. Dat is al heel flink. En hij heeft een rode duivels truitje aan. Het is heel schattig om te zien. Heel cute. En in Sint-Truiden zijn ze bij Frituur Station ook helemaal klaar voor de rode duivels vanavond. Ze hebben een groot spandoek aan het frituur gehangen. Dus die frieten die gaan daar nog beter smaken, denk ik.
1: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
2: Het zijn

0: Famous brands, lovely prices.
1: Bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: Q-Music.

0: 20 over 12. 5 seconds of summer. Fans van Judith moeten al zeker woensdag 29 juli in hun agenda zetten. Want dan komt Judith zingen aan ons Q Beach House. En je hoort ze nu met haar nieuwste.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dan kan je al een beetje oefenen tegen de 29ste. Dit is Judith en I'd Love

0: spannende tijden voor Taylor Swift. Want vrijdag stapt ze in het huwelijksbootje met haar Travis Kelce. Morgenavond kan je daarom kijken bij VTM naar Telefacts Zomer. En in die aflevering tonen ze hoe het TT afging in de liefde voor ze Travis leerde kennen. Ik moet zeggen, het was toch iets turbulenter. Maar goed, dat zie je bij VTM morgenavond, voor alle duidelijkheid. Ondertussen 1:30 en 5 files van 10 minuten of langer. Antwerpse ring richting Nederland schuift het langste aan, 20 minuten. Tussen Borgerhout en... tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten bij, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E19, een kwartier extra tussen Zemst en Rumst. Op de A12 tussen Aanslaar en Wilrijk, 13 minuten extra. En ook richting Brussel E19, 13 minuten bijtellen tussen Kontig en Rumst. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 10 minuten. En over TT gesproken, hier is ze. Q-music.
1: Maximum Summer. Matthias van den Bulke.

0: vanavond gaan we cheeren voor onze rode duivels. 3-2, zeg ik, hè?
1: Ja.
0: 3-2 tegen Senegal. Voor België, uiteraard. Maar ja, wie ben ik? De eerste drie wedstrijden, mijn pronostiek was 3 keer verkeerd. Guess the Summer Song. Hoe is het gesteld met jouw muzikale kennis en meer bepaald jouw zomerse muziekkennis? Is dat slecht? Is dat zus en zo? Of is dat uitstekend? We testen het elke middag bij Q-Music. En omdat het dus zomer is, spelen we het in een zomerser jasje. We zoeken dus zomerhits, met andere woorden. Je krijgt zo meteen een stukje te horen. Een stukje uit een Q-hit. Een snippet, zo heet dat dan. En jij moet raden welk nummer we horen en van wie. And I got this one
2: boy. Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music.
3: Mannekes, heb je dat gezien?
4: Heb je dat gezien?
3: De grote zomerdeals bij Gamma.
5: Ja, ze doen.
6: Met kortingen.
4: Tot 50%.
3: En de bon in de folder.
4: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
3: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Bompie, wij klussen mee.
7: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
11: Amai, schoon.
10: Ja, ja.
11: En dat paste binnen jullie budget?
10: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
11: Slim.
10: Prachtige keuken, hè.
11: Ja.
12: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
13: Ego Keukens.
12: Nu solde tot 30% korting.
14: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Poppejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
15: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
16: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
17: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
18: Krevel. Leef beter. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
19: Dag Matthias, goedemiddag.
20: Q Music.
21: Q sounds better with you.

0: Hier bij Q Music krijg je een dikke portie aan hits. Maar af en toe ook is een goede klassieker tussen Michael Jackson uit 83, Billie Jean. Guess the Summer Song. Conclusie van vandaag is duidelijk. De muziekkennis van onze luisteraars is goed. Zeer goed zelfs. Heel veel mensen herkenden deze. Onder andere Kenneth.
1: Het is Espresso van Sabrina Carpenter.
0: Ja, zeker wel. De eerste hit van Sabrina Carpenter. 2 zomers geleden. Dit is Espresso. Goedemiddag.

Sabrina Carpenter, Back Your Music en Espresso. 9:01. Vandaag live muziek aan ons Q Beach House. Bas Serra komt zingen op ons terras. Bas is de winnaar van The Voice van Vlaanderen van dit jaar. En dat hij een goede stem heeft, dat kan je live aanschouwen hier straks om 5:00. En ervoor komt hij nog een klapje doen bij Vincent Live. Maar eerst uiteraard 3 uur lang dolle pret met Jolien Roets.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: Goedemiddag, nieuws van 1 krijg je van Delphine.
6: Goedemiddag.
7: In Antwerpen woedt een dodelijke brand. Het vuur ontstond in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen op Linkeroever. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur ontstaan is. De politie bevestigt intussen dat er meerdere doden en gewonden zijn. Nog niet hoeveel precies.
8: We tellen inderdaad op dit ogenblik meerdere zwaargewonde mensen die ondertussen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Er zijn ook een heel aantal lichtgewonde mensen. Zij worden voorlopig ter plaatse verzorgd. En dan gaan we kijken of zij ook naar het ziekenhuis moeten worden gebracht. We hebben helaas ook een aantal dodelijke slachtoffers. Op dit ogenblik wordt nog gezocht of er mensen aanwezig zijn in het pand.
7: Alle meer dan 200 inwoners worden opgevangen in een woonzorgcentrum. Omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden en het medisch rampenplan is van kracht. In Brussel is er vannacht een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat heeft de politie bevestigd. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis nadat hij in zijn buik was gestoken met een scherp voorwerp. Er is nog niemand opgepakt. De omstandigheden zijn ook nog onduidelijk en worden onderzocht. En amper 1 op de 5 Belgen is van plan om minder pakjes te bestellen door de Europese pakjestax. Sinds vandaag moet je voor elk verschillend product van buiten de EU 3 euro extra tax betalen. Maar dat zal volgens een bevraging van ING Bank dus weinig effect hebben. Want 4 op de 10 Belgen zeggen wel dat ze regelmatig bij goedkope modeketens of webshops kopen. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt wel 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24.
5: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Brussel. Op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Noord verlies je 33 minuten. Op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 10 minuten extra. Richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst 32 minuten bij. Op de A12 verlies je van Aartselaar tot Wilrijk 13 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 12 minuten extra. En tenslotte nog richting Frankrijk op de E403 tussen Templeuil en Etampuis 10 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
0: Jolien Roets.
5: Edward, Filip en Frederik, 3 maatjes met talent en sinds een paar maanden ook 3.

0: die Anouk heeft, dan zit je goed. Dan komt die woensdag helemaal in orde. En als het een beetje moeilijker gaat, dan zijn wij hier om het op te lossen met beide goede muziek. Zeg, heb jij nu al een Bruno gevonden?
1: De Q guestlist. Bruno Mars in Milaan.
0: Het is wel belangrijk als je graag naar Bruno Mars wil gaan in Milaan op 14 juli, want Vincent Live zet je deze week op de Q-guestlist voor dat concert. En daarvoor heb je dus een Bruno nodig in je leven. Ik was zelf ook eens door mijn gsm-contacten aan het gaan en ik ken eigenlijk maar één Bruno en dat is mijn ex-schoonvader. Dus ik zal wat moeite moeten doen om er eentje te vinden en ook een paar oude koeien uit de gracht moeten halen, maar Bruno Mars is dat wel allemaal waard. Nu, gelukkig voor mijn ex-schoonvader mag ik niet meedoen met de wedstrijd, maar jij dus wel. Dus ga eens rondhoren, ga eens door je contacten, door je Facebook-vrienden, weet ik veel, en schrijf je gewoon in de Q-app voor de Bruno Mars quiz. En wie weet ga jij op 14 juli wel naar Milaan.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Voor deze King of Soul, dit is On My Soul van Bruno Mars.

0: als ik je op voorhand gezegd had dat je op woensdagmiddag om 16 minuten over 1 al een sloken achter de rug zou hebben. Je zou het niet geloven hebben. Ed Sheeran en Perfect, jouw medicijn tegen een middagdip, die komt eraan.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto5.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
7: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
8: Adventure is everywhere.
9: Kom naar de Solden.
10: Nee, Solden.
9: Solden?
10: Een S, Solden bij AS Adventure.
9: AS, dat is ook al mijn S.
10: Ja, Solden bij AS Adventure.
9: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
10: Nee, het is Solden.
9: Shit, hè.
10: En zondags open.
9: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
6: AS Adventure. Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol van...

Naomi uit Meulebeke wordt vandaag 29 jaar, stuurt ze in de Q-app. Proficiat. 1 juli, wat een mooie dag om jarig te zijn. 4 minuten voor 2:30 met een Q-classic van formaat. 1992 al. Dat is lang geleden, hè. Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Ah ja, voor ik het vergeet te zeggen. Als je op je verjaardag langskomt in het Q Beach House, dan hebben wij iets leuks voor jou. Maar het is wel belangrijk om te weten alleen maar op de dag van je verjaardag. Dus niet erna of ervoor of 5 maanden erna. Nee, Naomi, misschien kan je nog even binnenspringen straks. Geef

studio met emoties vanmiddag. Wiz Khalifa en Charlie Puth en See You Again. Een van mijn twee favoriete Justins staat klaar, maar welke van de twee? Je hoort het na Kygo en de files. Er staan best wat files, dus ik geef jou de vijf waar je 10 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst een half uur extra. Richting Brussel op de E19 verlies je van Kontich tot Mechelen-Zuid 29 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een kwartier extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 14 minuten. Richting Frankrijk verlies je op de E403 tussen Templuyve en Etampuy 11 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten. Maximum Summer. Jolien Roets.

geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister straks naar Vincent Live. Hey.

0: vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Van pomp naar pomp. Van pomp naar... Van pomp naar pole position. Stop en tank 30 liter bij Shell en maak kans op 2 tickets voor de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Download de Shell-app en doe mee. 1 stop met 2 naar Spa.
6: Het zijn solden in de designer outlets van...

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozenbaal. Famous brands, lovely prices.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Nu vrijdag komt haar debuutalbum uit, Visitor van Sienna Spyro. Het is door die Diane de Sul dat we ze leren kennen. Ik wil er niet terug over beginnen, maar ik ga het toch doen. Heb je nu al gekeken naar de serie Off Campus? Ik weet, ik heb het er al veel over gehad, maar het is belangrijk dat je kijkt. Alleen nee, het is niet belangrijk en ook

dan heb je sowieso het filmpje van Garrett Gramsci passeren, waarop hij samen danst met deze man, de Kid Laroi. Dit is hij samen met Justin Bieber.

Jonas Blue en Edge of Desire. Een berichtje van Isabel uit Oost-Rozenbeke. Ik heb ook gekeken naar Offcampus en ik vond het geweldig. Mijn feed staat ook vol filmpjes en ik ben 50 jaar. Geeft niet, het is het gevoel dat belangrijk is. Charlotte uit Meulenbeke die stuurde voicemails voor Isabel. Is ook een grote aanrader. Daar praat je nog weken over, Jolien. Ja, dat is een collegaatje van mij, Maxine. Die is ook grote fan daarvan. Dus dat is dan mijn volgende of zo. En Lien uit Aalst die stuurt... Ik heb de boeken gelezen van Offcampus.

De serie is goed, maar girl, lees de boeken. Veel pikanter. Ze zijn nog braaf geweest in de serie. Hola. En met de visuals erbij van de hoofdacteurs. Ik weet wat te doen deze zomer, dat is duidelijk. Nu bij Q. Fugees. Ready

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
7: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
8: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
9: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
7: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
10: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
7: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
2: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
12: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
13: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Een goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
15: Een goedemiddag. In Antwerpen zijn er zeker 6 doden bij de brand op Linkeroever. Dat bevestigt de politie. Het vuur ontstond op het gelijkvloers rond 10 uur in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers, zegt de politie.
16: Er zijn ook een heel aantal mensen zwaar gewond en ook een aantal mensen licht gewond. Zij worden op dit ogenblik afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen. Er is dus ook een medisch interventieplan afgekondigd. Op dit ogenblik is de brandweer ook nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. De oorzaak maakt deel uit van een onderzoek. Daarom komt een branddeskundige en het gerechtelijke lab nog ter plaatse.
15: De brand is nog niet onder controle. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden door de rook. Amper 1 op de 5 Belgen is van plan om minder pakjes te bestellen door de Europese pakjestax. Sinds vandaag moet je voor elk verschillend product van buiten de EU 3 euro extra tax betalen. Maar dat zal volgens een bevraging van ING Bank dus weinig effect hebben. Want 4 op de 10 Belgen zeggen wel dat ze regelmatig bij goedkope modeketens of webshops kopen. En een last minute wijziging op Rock Werchter, want de Britse zanger Elvis Costello is ziek. Hij stond normaal morgen namiddag op het hoofdpodium, maar moet dus zijn optreden annuleren. De Belgische band Triggerfinger mag hem vervangen. Rock Werchter begint morgen.
14: Ja, Triggerfinger trouwens, deze mannen. Hè.
15: Ja, ja.
14: Top, dus wel echt een goede band hoor, een goede live band. Dus iedereen die naar Werchter gaat, geniet ervan. Laat het niet aan je hart komen.
15: Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een bui, 25 graden. Morgen start zonnig, maar later opnieuw wat regen, 24 graden. En vrijdag in dit weekend krijgen we mooi zomerweer.
14: Leuk! Het is wel druk hoor. Op onze Vlaamse snelwegen staan momenteel 5 files waar je 10 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en de Rumst 25 minuten extra. Richting Brussel op de E19 tussen Kontich en de Rumst verlies je ook een kwartier. Op de A12 tussen Jules Moretuslei en Aartselaar 11 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout een kwartier trager. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 11 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
0: Beach House. Jolien Roets.
14: D-Day.

Allee, dale, let's go. Vanavond spelen ze de Rode Duivels hun 16e finale op het WK tegen Senegal. Geen gemakkelijke partij, maar ik ga zo teleurgesteld zijn als ze het niet halen. Oh, dan is zo alle pret er ook weer af, hè, rond het WK. Zo de anticipatie, het samenhorigheidsgevoel, het kijken naar de match. Ik hou daar zo van. En ook nog, dan kan mijn lief mij uitlachen, omdat Marokko dus wel al door is. Ook vervelend. Zorgt voor vervelende situaties bij ons thuis. Dus nee, er is maar één optie en dat is winnen. Ik heb alvast mijn shirt aangetrokken en ik support er mijn gat eraf. Vanavond om 10 uur is de wedstrijd. Nu, als het niets wordt, dan kunnen we ook nog wel altijd supporteren voor één Belg op Wimbledon. Daar is het Grand Slam toernooi op dit moment bezig. Hè. En daar is Zizou Bergs, onze beste tennisser, goed gestart, want hij schakelde de Fransman Humbert uit in 5 sets gisteren. En dat is blijkbaar ook geen gemak. Dus voilà. Maar Matthias van den Bulke weet daar meer over, tennis. Dus bij hem kan je elke voormiddag terecht voor tennis-updates en voor goede muziek. En die heb ik natuurlijk ook mee, die goede muziek. Met Kamerad zometeen. Na dit showbeest, de fans op Live is Live afgelopen weekend genieten.

0: De Q-topschijf van deze week is een banger en je hoort hem nog voor 2:30. En zometeen Mark Amber.
1: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.

Buddy Papi van Topic en Baggy G, de Q-top opschrijf deze week. Dat wil zeggen dat we hier bij Q denken, dat wordt een hit. En Astrid uit Leuven is het daarmee eens. Ze stuurt in de app wat een zalige, die nieuwe van Topic. Yes, hé. Ga je dus nog extra veel horen deze week hier bij Q. De zon staat hoog boven de studio, maar straks gaat ze even onder met Robin Schulz. Eerst nog Tom Hotel. Oh.

0: Dat is voor straks. Hè. Eerst nog een hele middag gezelligheid. Ook op ons terras, want er komt een voiceje binnen van Emily uit Messelbroek.
1: Hallo, ik ben Emily en ik ben hier met Girls and Giggles aan het Q Beach House. We zijn hier iets aan het drinken en het is hier mega gezellig. Je mag ons altijd volgen op TikTok. Groetjes!
2: Ja, dat is...
0: Oh, ik ging zeggen dat het hier goed is. Dan kan je horen hè, dat het hier goed is. Kom af als je in de buurt bent. Merci meisjes, geniet nog van jullie middag. De hekkensluiter van de Q-top 40. Zo meteen. Eerst nog de files. Er staan er 6 waar je 10 minuten of langer verliest. Langs de file op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Wemmel verlies je 21 minuten door een ongeval. Richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en de Rumst 20 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Borgerhout 17 minuten. En van Sint Anna Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 13 bij. Richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Rumst 16 minuten extra. En op de A12 verlies je van Jules Moretus-Leij tot Aartselaar 11 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
3: Music. Maximum Summer. Jolien Roets.

0: zotte cijfers voor de Belgen deze week. Want in de Q-top 40 staan maar liefst 10 Belgische artiesten. Dat is 1/4 van de lijst die Belgisch is. En de Belg die het best doet, dat is een collega van ons.
1: Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds. With you.
3: With you. Oh, ik heb dat graag. Krikkenpot met balletjes. Of, oh, en als een krikkenpot met rijstpap. Dat is ook goed.
4: Lotto is op zoek naar tenen.
5: Tenen?
4: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
5: Oh.
4: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
6: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
4: Cécile. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Zeg, de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
8: Oei, wat doet hij er zo over?
7: Ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
8: Ja, en?
7: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes.
11: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
12: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.

Het hebben we dan ook weer gehad vanmiddag. Bon Jovi en Always. Op dit moment staan er maar liefst 10 Belgische of deels Belgische noteringen in de Q Top 40. En dat is wel bijzonder hoor, dat heb ik nog niet zo heel vaak gezien. Nu, ik zei deels Belgische noteringen, want 2 van de 10 moeten hun notering wel delen met een Nederlander, Aaron Blommaert bijvoorbeeld. Staat samen met de Nederlandse Zoe Levi op nummer 20 met Tranen van Goud. En Maxi... Die werkte samen met de Nederlandse Babette. Ze staan met de nummer hoe dan ook op nummer 19. Maar de Belg die de beste zaak doet, dat is onze collega Lost Frequencies. Die staat 2 keer in de lijst op 39 met So Much Beauty. Ja, het is op het randje, ik weet het. Maar vorige week stond hij op nummer 40 en nu op 39. Dus hij houdt het vol. En dat niet alleen. Want hij staat met zijn meer recente single ook nog altijd in de lijst. En maar liefst op nummer 15. Hij is daarmee de beste Belg deze week. En terecht ook, wat een banger. Dit is Lost Frequencies, Live It All.

0: Lost Frequencies en Live It All op 15 in de lijst. Of hij de beste Belg blijft, dat hoor je vrijdag vanaf 1 uur in een nieuwe Q-top 40. Er komt een voice binnen van Tim.
1: Hey, dag Q-Young Music. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om mijn toffe collega Chris Linte even proficiat te willen wensen met zijn laatste officiële werkdag vandaag, waarna hij zijn leven lang kan genieten van een gelukkig pensioen.

0: En zo werd het 3 uur. Je krijgt het nieuws van Paulien.
1: Een goedemiddag.
2: In Antwerpen zijn er zeker 6 doden bij de brand op Linkeroever. Dat bevestigt de politie. Het vuur ontstond op het gelijkvloers rond 10 uur in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Mogelijk zijn er dus nog meer slachtoffers, zegt de politie.
3: Er zijn ook een heel aantal mensen zwaar gewond en ook een aantal mensen licht gewond. Zij worden op dit ogenblik afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen. Er is dus ook een medisch interventieplan afgekondigd. Op dit ogenblik is de brandweer ook nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. De oorzaak maakt deel uit van een onderzoek. Daarom komt een branddeskundige en het gerechtelijke lab nog ter plaatse.
2: De brand is nog niet onder controle. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden door de rook. In Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen neergestort. De 2 hebben elkaar vermoedelijk geraakt. Dat bevestigt burgemeester Wim Dries.
4: Kort na 2 uur is er een incident gebeurd met 2 zweefvliegers in Genk. Brandweer is daar momenteel ook ter plaatse. De brokstukken liggen wat verspreid in tuinen, maar er zijn niet onmiddellijk woningen bij betrokken. En de 2 piloten die zijn in veiligheid, zeker niet overleden of zwaar gewond.
2: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog verder onderzocht. En de Amerikaanse zanger Victor Willis, de frontman van de groep The Village People, is overleden. Dat maakte de groep bekend op zijn sociale media. Willis overleed na een agressieve ziekte. The Village People kan je onder meer kennen van hun hits YMCA, In the Navy en Go West. Willis werd 74. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een bui mogelijk bij 25 graden. Morgen start zonnig, maar later opnieuw regen bij 24 graden. Maar vrijdag en dit weekend verwachten we mooi zomerweer.
0: Dat is goed voor iedereen die naar Werchter
2: dat
0: gaat.
2: Is zo.
0: Ga jij dit jaar naar Werchter?
2: Ik ga zeker naar Werchter. Ik heb een combi-ticket, dus ik ga het combineren met het Q-Beach.
0: Dat wordt een interessante beproeving.
2: Ja,
0: ik zal
2: klopt.
0: Het zo zeggen. Maar zaterdag ga ik ook, dus dan kunnen we samen
2: leuk.
0: Feesten.
2: Ja, leuk.
0: Oh, maar dat wordt brakke radio op maandag. Oh, er staan 10 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer tijd verliest. Op de Brusselse buitenring tussen Machelen en Wemmel 36 minuten extra. Je moet uitkijken daar voor een defect voertuig. Tussen Wezenbeek op en Diegem verlies je een half uur. Dat komt door een ongeval. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 24 minuten bij. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 13 minuten extra. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 11 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten extra. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost 12 minuten. Richting Brussel op de E19 tussen Kontig en Rumst 17 minuten extra. En op de A12 van Londerzeel Industrie tot Domein Levendalen 11 minuten bij. En van Wilrijk tot Aartselaar 10. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
5: Jolien Roets.
0: Dat het een prachtige dag is, daar probeert Jelly Roll jou zo meteen van te overtuigen. Eerst nog Taylor Swift.

0: Het muzikale equivalent van endorfine. Maximum. De eerste officiële dag van de zomervakantie, 1 juli vandaag. En de vakantie is ook gestart voor Tine uit Antwerpen. Ze zijn vanochtend vertrokken naar Zuid-Frankrijk. En de sfeer zit goed in de auto. Ze luisteren via de Q-app. Als je trouwens nog een luistertip nodig hebt voor op vakantie, de laatste aflevering van dit seizoen van The Mooties staat online. Toch even reclame maken. En in de podcast Top Tier List van Q-Music gaat het deze week over accenten. Over welk accent leuk is en welk fout is en welk sexy is. En ja, ze gaan de mensen die in de campen wonen niet echt plezier doen, vrees ik.
1: What the fuck is campies?
2: Natalia is toch van de campen?
1: Nee, vind ik marginaal. Ik zeg toch niet. Niet Natalia, hè. Natalia.
3: Yo, I mean, she said it.
1: Ik wil even mijn excuses aanbieden aan Natalia. Ik vind jou niet marginaal. Ik vind gewoon campies marginaal. Oké. Okay.
2: Ik heb onlangs een musical gezien en daar was een campies personage. En die zei, hola, dat is dus gewoon een boom.
1: Oh nee.
2: Is dat een beetje het accent?
3: Ja, toch ik denk wel? Het wel. Allee, ik kan daar echt Natalia haar gezicht op plakken.
2: Hola, dat is dus gewoon een boom.
1: Dat is dus gewoon een boom.
0: Ik vind campies eigenlijk echt leuk. En zo gezellig. Ik weet ook niet wat mijn favoriet accent is. Brussels of zo. Vind ik wel sexy. Karim, Milan en Galatea hebben een mening en die kan je beluisteren in de Q-app. Of je blijft hier en je luistert Roxette. Dit is The Look.

0: Another. En 54 Ultra, Talk to You. En over praten gesproken. In de podcast De Top Tier List van Q Music gaat het over accenten deze week. Welke accenten we leuk vinden, welke minder. Ze vinden daar campies niet leuk. En dan zeg ik het eigenlijk nog braaf. Marianne uit Meerhout is het er niet mee eens.
1: Lang leven, het accent, een dialect van mijn kent. Wat kent ze?
0: Ja, dat daar op het einde, daar heb ik echt niks van verstaan. Dat was zo raar. Ik heb het 5 keer haar beluisterd. Maar ik begrijp het nog altijd niet. Ik kan geen campus blijkbaar. Of was het niks? Ik weet het niet. Robbie uit Wevelgem heeft een andere smaak. Oh, wacht. Even het berichtje erbij halen, want anders ga je niet veel kunnen horen, hè, Robbie?
2: West-Vlaams is het schoonst van alle molen.
0: Dus dat geboren al West-Vlamingen natuurlijk. En Gregory stuurt ook nog.
3: Het is hier maar een sexy accent. En dat is Oostens.
0: Oostens, ja, dat horen we hier natuurlijk wel vaker.
4: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister straks

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
6: Murdered my innocent family.
5: Wraak en gerechtigheid.
7: This is not gonna end well.
5: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
8: Touché.
5: Supergirl. Nu in de bioscoop.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Maximum. Maximum summer. Q music.

0: Soraya Sky en Silent Treatment. Toch nog één berichtje van Tim uit As.
1: We hebben mooie taal van Limburg.
0: Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Limburgs, dat is zo gezellig, hè. Mijn lieve Limburgs, wij praten het wel niet, maar ik vind het gezellig. We krijgen trouwens altijd heel veel bezoekers uit Limburg hier over de vloer in Oostende. Toch een hele reis om hier te geraken, dus merci daarvoor.

Lisa uit Tongeren stuurt Tonight is gonna be a good night. Voor de Belgen, go Rode Duivels. Het zal er zijn, wij geloven er ook in. Eens kijken hoe het gaat onderweg. 9 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer tijd verliest. Op de Brusselse buitenring tussen Machelen en Wemmel, 22 minuten extra. Daar is een ongeval gebeurd. Van Wezenbeek op om tot Diegem verlies je 17 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst, 20 minuten extra. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord, 14 minuten. En van Aartselaar tot Wilrijk verlies je 11 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 14 minuten extra. Op de Antwerpse ring, richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 19 minuten bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 14 bij en dat komt door een ongeval. Richting Brussel tenslotte op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar, 10 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten. Q Music. Maximum Summer.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Krevel.
0: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels,
7: natuursteen, parket, Impermo.
1: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.

Horan, Drive Safe. 1 juli vandaag, ik weet dat de examens allicht volledig achter de rug zijn. In het beste geval voor de rest van de zomer. Ik hoop dat de puntjes een beetje goed waren. Maar je gaat nu toch even nog een lesje geschiedenis moeten krijgen. Dit is Amano en La Tribu de Dana.

weet niet of veel mensen het weten, maar ik ben geboren en getogen in Lokeren. J.R. uit L. Daar is ferm over gespeculeerd gisteren in de show. Nu, bij deze wil ik formeel ontkennen dat ik er niets, maar dan ook niets mee te maken heb. En als het wel zo zou zijn, dan zou ik het ook in alle talen ontkennen, denk ik. Ook Harry Styles houdt van de meisjes. En in zijn geval vooral van de Amerikaanse variant. Geniet van de namiddag.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Koffer gestolen in Kreta?
8: Oh nee.
7: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Het is 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
10: Goedemiddag. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan door een technisch probleem, dat zegt de brandweer. Het vuur ontstond op het gelijkvloers in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. Collega Eva Peters is ter plaatse.
11: Toen de brandweer hier aankwam, toen was er zoveel rook. Ze konden eigenlijk niet zien op welke verdieping die brand precies ontstaan was. Nu, wat we wel weten, is dat bewoners zeggen dat er werken waren aan de elektriciteit. Ja, heeft dat er iets mee te maken of niet? Dat zal een branddeskundige nu moeten uitmaken.
10: De politie heeft het aantal doden ook bijgesteld. In totaal zijn minstens 5 mensen overleden. Eerder was er nog sprake van 6. De brand is ook nog niet helemaal onder controle. In Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen neergestort. De 2 hebben elkaar vermoedelijk geraakt. Dat bevestigt burgemeester Wim Dries.
12: Kort na 2 uur is er een incident gebeurd met 2 zweefvliegers in Genk. Brandweer is daar momenteel ook ter plaatse. De brokstukken liggen wat verspreid in tuinen, maar er zijn niet onmiddellijk woningen bij betrokken. En de 2 piloten die zijn in veiligheid, zeker niet overleden of zwaar gewond.
10: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nu nog verder onderzocht. Nog nooit eerder hebben zoveel EU-burgers ons land verlaten als in 2024. In totaal ging het om 61.000 mensen. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Migratiecentrum. Het ging vooral om Roemenen, Duitsers en Fransen. Het aantal immigraties naar ons land bleef dan weer stabiel. Het waren er bijna 172.000. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een bui. 25 graden. Morgen start zonnig, maar later krijgen we opnieuw wat regen bij 24 graden. Maar vrijdag en dit weekend krijgen we mooi zomerweer.
13: De avondspits is alweer serieus op gang getrokken, moet ik zeggen. 15 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 tel je 50 minuten bij vanaf Vilvoorde tot Rumst. Op de A12 13 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. En op de E3 13 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Op de Brusselse binnenring 30 minuten van Grimbergen tot Diegem en 11 minuten van Dilbeek tot Jetten. Brusselse buitenring 13 minuten van Vilvoorde tot Jetten en 11 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartieren van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 16 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel en 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de E403 richting grens met Frankrijk tel je kwartier bij van Tonpluiven tot Etampuis. Op de A12 richting Brussel 12 minuten van Jules Marie te Sleij tot Aartselaar. Op de E19 richting Brussel 10 minuten van Vilvoorde tot Machelen en 10 minuten van Kontich tot Rumst. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Is iedereen er klaar voor? Kent iedereen de tekst van de Brabantsonne? Voor vorst, voor vrijheid en voor echt. Vanavond spelen de Rode Duivels tegen Senegal op het WK voetbal. En het is, voor de mensen die het nog niet echt aan het volgen waren, het WK, het is knock-out fase. Dus het is winnen of naar huis. Verliezen pakken. Oh, straf, hè? Dus ook mogelijk verlengingen en penalties, natuurlijk.
10: Ja, dus het kan lang duren.
13: Wie gaat waar kijken? Paulien?
10: Ik ga vanavond kijken op groot scherm in Gent met collega's.
13: Oh, ja. Ik ga ook kijken met andere collega's op groot scherm hier in Oostende in de Wellington Renbaan. En dat is best iconisch, want dat is dezelfde plek waar ik exact 8 jaar geleden die befaamde wedstrijd tegen Japan met die geweldige winning goal in de laatste minuut heb gezien. En het is met dezelfde collega waarmee ik 8 jaar geleden aan het kijken was, dat ik vanavond terug ga kijken.
10: Oké, dus dat komt goed.
13: Ik wou net zeggen, dat is een teken van het universum. Dat denk ik wel. Dat het allemaal goed komt vanavond.
10: Heb je dezelfde onderbroek aan?
13: Dat zou technisch gezien kunnen, maar ik kan dat niet beloven. Ik moet het lot niet tarten, hè? Nee, maar ja, Pauline kan ook niet aan alles denken. Ze moeten het zelf doen, de shoppers.
10: Ja, dat is ook waar.
13: Ze moeten het zelf doen. In de studio van Q-Music, hier aan Q Beach House, staat een grote bokaal waar alle bezoekers hun pronostiek kunnen opschrijven al de hele dag. Er zit redelijk wat in. We gaan zo meteen eens kijken wat er te verwachten valt vanavond. Wat denken de Q-luisteraars dat er gaat gebeuren? Winst of verlies?
0: Q-Music. Vincent Live.
13: We gaan daar een prijs aan vasthangen.

0: In die Music Match overlopen we vandaag alle fantastische optredens die deze maand, juli, in België gaan plaatsvinden. Dat doen we elke eerste van een nieuwe maand. En ja, juli is natuurlijk een crazy maand met al die festivals. Dat we zo meteen eerst gaan we kijken wat de pronostieken van de Q-luisteraars allemaal te vertellen hebben. We hebben een hele dag hier in het Q-Beach House een doos in de studio gezet waar luisteraars kunnen opschrijven hoe zij denken dat de wedstrijd vanavond gaat verlopen van de Rode Duivels. En we gaan ontdekken. Ik weet niet hoe de vibe zit. Het eerste papiertje is van Filipijn, die zegt 3-0 voor België.
1: Oké. Okay.
0: Carmen zegt 1-1. En dan niets over verlenging en penalties. Jente zegt dat we gaan verliezen. 1-2.
1: Ja. Oei.
0: Oei, en Victor denkt dat ook. 2-3. Oké.
1: Okay. Een lekkere positief.
0: Filip zegt winst. Geert zegt ook winst met 2-1.
1: Ja.
0: Stefan zegt dan weer 1-2 verlies. Het is toch gemiddeld eigenlijk.
1: Ja.
0: Sander zegt ook 1-2 verlies. Gabriel zegt 3-1 winst.
1: Oké.
0: Okay. En iedereen heeft ingevuld ook 2-1 winst. 2-1 winst volgens Randy. Wat zit hier nog tussen? Winst, gelijk. Oeh, penalties. Ja. 4-2 met de penalties winnen, zegt Gaëtan.
1: Oh.
0: Ik hoop dat Gaëtan gelijk heeft.
1: Ja, ik heb dat
0: bij de Antwerpen al een paar keer meegemaakt, zo'n penaltyreeks. Als je dat wint, dan zit je vol adrenaline voor de wildste feestdag van de rest van je leven. Dan zie je de zon opkomen, hoor. Dat is echt,
1: Je
0: zit zo vol spanning en adrenaline.
1: Ja.
0: En dan, als je verliest natuurlijk, wordt dat opgekropt. Ja. Dat is rot. Maar als je wint, dat zou fantastisch zijn. Feit is dat we morgen aan iemand die het goed voorspeld heeft, een Q-plate weggeven. Die mag dan terugkomen naar de Q-Beach House om te komen eten en drinken met vrienden en familie. Behalve als het iemand is die een nederlaag heeft voorspeld. Dan geven we die persoon een rode kaart of zo.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Een werkstraf op het strand van Oostende, zoiets. We vinden wel. Goed, dit is Alex Warren's nieuwe. Hey.

0: Zara Larsson en Lush Life. De choreo werd hier gretig meegedanst aan het QB Shows, want die is natuurlijk knetterviraal gaan op TikTok de voorbije maanden. Komen nog wel wat pronostiekjes binnen, ook via de Q-app. Mensen die niet op het terras het formulier kunnen invullen. En ja, de Rode Duivel supporters zijn gematigd. Zo is er bijvoorbeeld Bjorn die zegt: vergeet het niet, dat zijn de kampioenen van Afrika, die mannen van Senegal. Ja. Dat is echt een zware loting. Angelo die zegt alweer 3-1 winst België. En Branko, die dat is een man van nuance duidelijk, die zegt: ik voorspel een 2-1 winst voor België. We gaan het moeilijk hebben tegen Senegal, maar uiteindelijk gaan we beter doen dan de Hollanders en de Duitsers. En dat vind ik een prima ingesteld.
1: Music Match.
0: Het is 1 juli, start van een nieuwe maand. En dus doen we in Music Match naar goede gewoonte artiesten die deze maand in België optreden. En ja, dat is om duimen en vingers vanaf te likken. Bijvoorbeeld, vrijdag op de mainstage van Rock Werchter. Daddy Swims. Maar juli is ook de maand van Tomorrowland. En voor het eerst op de mainstage staat daar dit jaar Calvin Harris. Er zijn ook net iets minder grote evenementen natuurlijk. En dus kan je gaan voor bijvoorbeeld de nummer 3 van de Foute 728. Die staan op 11 juli bijvoorbeeld op Fantasia Festival in Hammen. En ook op Tomorrowland trouwens.
2: Amai.
0: Ja, dat is een moose bar, hè.
2: Oh, maar dat is top, hè.
0: Goed, het kan zo meteen echt alle kanten opgaan dus in Music Match. Dus ik ben op zoek naar iemand die zich in alle uithoeken van de muziek thuis voelt en er gewoon één plaatje wilde uitkiezen. Stuur een Music Match via de app.

0: al tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Adventure is everywhere.
4: Kom naar de Solden.
5: Nee, Solden.
4: Solden?
5: Een S Solden bij AS Adventure.
4: AS, dat is ook al mijn S.
5: Ja, Solden bij AS Adventure.
4: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
5: Nee, het is Solden.
4: Shit, hè.
5: En zondags open.
4: Nu zondags open. Moest dat op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure.

0: Music Match. De deze maand live in België edition.
1: Daarmee is het ook volledig uitgelegd wat we gaan doen, hè. Deze Music Match. We gaan naar Maya 26 uit Langemark, Poelkapelle. Dag, Maya.
2: Dag, Vincent.
1: Maya, je had een vrije dag vandaag. Hoe heb jij die gespendeerd?
2: Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk gekuist, vooral. Ik heb naar de winkel geweest en de tweeling naar de crash gebracht.
1: Oh, de tweeling. Hoe gaat het ermee? Met jou, hè? Bedoel ik dan?
2: Ça va. Lastige periode geweest. Maar gelukkig nu weer beter.
1: Het is weer beter. Oké, je begint je draai te vinden bij het opvoeden van twee kindjes tegelijkertijd. Dat is een zeer pittige opdracht, heb ik mij laten vertellen. Maar goed, je bent goed bezig. Maya, en je mag nu een nummer kiezen op de rij waardoor 3-4 minuten de wereld aan jouw voeten ligt eigenlijk. Dat is een beetje de bedoeling. Vandaag artiesten die deze maand optreden ergens in België. Staat er toevallig een festivaletje of een evenement ergens op de planning of moet dat nog aangevuld worden?
2: Ik denk dat dat nog moet aangevuld worden. Het is wel lastig met de tweeling voor de plannen nu.
1: Ja, spontane plannen zijn vaak de leukste. Hè. Je zegt gewoon volgende of It's a Match voor al deze namen die deze maand in België staan, oké?
2: Ja, oké.
1: We beginnen met de Chainsmokers.
2: Volgende. If I lay here. Volgende.

0: It's a match. With you.
1: Wat een fijne keuze, maar je kiest voor Clouseau met de tegenpartij. Dan moet je onder andere op Rock Zottegem zijn, want daar staan ze zondag 12 juli. Goed?
2: Yes, dankjewel.
1: Jij bedankt voor deze 4 minuten pure ambiance met Koen en Chris.

0: muziekles waar de mannen gisteren aan een ware remontada zijn begonnen.
1: Dat is zo.
0: Alsien, ze hebben nog eens een punt gepakt, maar het was nodig, want het was lang geleden. En ook Olivia Dien op de radio met Man I Need. Nu, Pauline, in het nieuws heb je een nieuwe update over die brand op Linkeroever.
1: Ja, de evacuatie is daar voorbij. Alle bewoners zijn uit het appartementsgebouw van 10 verdiepingen gehaald. Ook de brandweer is voorlopig gestopt met blussen. De brand is dus onder controle. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Eerder had de politie het nog over 6 doden. Volgens de brandweer zou de brand ontstaan zijn door een technisch probleem op het gelijkvloers. En goed nieuws voor de Rode Duivels, want Thibaut Courtois neemt nog geen afscheid als international. Dat heeft zijn papa Thierry laten weten aan onze redactie. Dat is een opluchting, want eerder dit WK zei Thibaut nog dat dit mogelijk zijn laatste grote toernooi met de Duivels zou kunnen zijn. Maar volgens papa Thierry mikt Courtois op een afscheid op het WK in 2030. Dat is in Spanje. Courtois zou dan 38 zijn.
0: Ja, als vader en zoon al andere dingen beginnen te vertellen, dan wordt het ook wel ingewikkeld voor ons om te volgen. Zeg, spreek een keer op een familiefeest bij elkaar.
1: Dat is zo. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en mogelijk ook een bui bij 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw regen en 24 graden. En vrijdag en dit weekend mooi zomer dus.
0: 10 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E19 moet je 50 minuten bijtellen van Vilvoorde tot Rumst. Op de A12 26 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Op de Brusselse Bedering 3 kwartier van Strombeek Bever tot Diegem. Op de Buitering 18 minuten van Wezenbeek Oppem tot Diegem. Op de Antwerpse Ring richting Nederland tel je een uur bij van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 17 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Brussel E40 20 minuten extra van Zwijnaren tot Wetteren. E19 19 minuten van Zemst tot Machelen. Op de E403 tel je 18 minuten bij van Tompleuven tot Etompie. En sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten. Vincent Live.

0: We hebben een gastvraag vandaag in de Cliché Clash.
1: Cliché Clash.
0: Het is een man. Het is een typische mannenvraag die dan de vrouwelijke kandidaat zo meteen moet ontkrachten. En niet zomaar een man.
2: Hey, Freek hier en ik heb een vraag voor de vrouwen.
0: Freek van Suzanne. En Freek,
3: leuk.
0: Die was hier een tijd geleden bij ons op bezoek. We hebben daar quizvragen mee opgenomen, met Suzanne ook trouwens.
3: Ja.
0: Die hebben we een paar weken geleden gebruikt. Nu is het tijd om de vraag van Freek te gebruiken. Dus ik ben op zoek naar een vrouw die een vraag van Freek, van Suzanne en Freek wil beantwoorden. En op zoek naar een man. En dat is toch wel het allerbelangrijkste, die een vervolg wil breiden aan onze inhaalbeweging. Stuur Cliché Clash via de Q-app.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Krevel.
11: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
10: Krevel. Leef beter.

0: Christmas bij Vincent Live. Zometeen krijgen we muzikaal bezoek. Dat is elke woensdag het geval deze zomer aan het Q Beach House. En we beginnen toch wel bijzonder, want Bas Serra komt langs. Dat is de winnaar van The Voice van Vlaanderen. Die op een redelijk overtuigende en spectaculaire manier die wedstrijd ook won. Het is zijn eerste optreden ooit buiten The Voice. Zometeen op het terras van het Q Beach House. Je kent Bas van dit nummer, All Because of You. Als je dit nummer op de radio al eens gehoord hebt, je vroeg je af van ja, zou je dat live ook kunnen? Wel zometeen de bevestiging van wat ik al weet, want ik was erbij op de finale van The Voice. Ja, die kan dat ook echt live.
1: Cliché Clash.
0: Eerst gaan we quizzen met Tanja, 30 jaar uit Ninove. Dag Tanja.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Wat is jouw typisch mannelijk kantje?
2: Mijn mannelijk kantje, ik werk als schilder in een schildersbedrijf bij Deco Dendity.
0: Ja.
2: Schitterend bedrijf. En ik werk met een vrouwelijke collega.
0: Ah ja, dus dat is een, voor een schilderbedrijf een redelijk vrouwelijk bedrijf eigenlijk. En is dat het schilderen van muren of is dat kunstschilderen?
2: Schilderen van muren bij mensen thuis.
0: Ah ja, oké. Okay. Leuk. Alright. En welke kleur is nu zo super hip en moet je veel doen?
2: Hip? Ja, ik weet niet. 90... 16 of 90-10 is eigenlijk wel het, het standaard wit gewoon eigenlijk.
0: Okay, ik wou net zeggen, want kleurcodes zijn mij totaal vreemd, maar standaard wit, dat ken ik van ergens.
2: Nee, eigenlijk standaard wit. Heel veel
0: belangrijk.
2: Mensen kiezen voor wit. Niemand, sommige mensen durven een keer kleur te kiezen, dus dan zijn wij altijd blij.
0: Ik hoor dat die interieurarchitect Daan Alferink nog werk heeft, want die maakt daar een missie van, om kleur in de huizen te krijgen in Vlaanderen. Je neemt op vandaag Tanja tegen Yannick, 29, uit Sint-Gilles-Waas. Dag Yannick.
3: Goedemiddag, Vincent.
0: Je hebt een typisch vrouwelijk favoriete cocktail, vertel.
3: Pas zo wat oranje, kan altijd wel een keer smaken.
0: Dat is zo, inderdaad. En ik zie Paulien ook heel enthousiast meeklikken.
4: Ja, dat is zo.
0: Heb je voor de rest nog hobby's, Yannick, waar we over willen weten voor we aan de quiz beginnen?
3: Ik ben een volleyballer.
0: Een volleyballer. Ben je dan ook enorm groot, Yannick?
3: Een meter, 89, dus dat valt wel mee.
0: Ja. Ja, voor mij is dat groot, maar ik snap inderdaad dat er waarschijnlijk nog grotere volleyballers zijn. Goed, we gaan eraan beginnen met de drie typische mannenvragen voor Tanja. Tanja, veel succes.
2: Dank u.
0: Vraag 1. Welk diertje staat er op een fles vedettepils?
2: Even denken. De kangaroo. Ik weet het niet.
0: Helaas. Het is een pinguïn. Vraag 2, die komt niet van mij, maar van Freek, van Suzanne en Freek.
5: Hey, Freek hier en ik heb een vraag voor de vrouwen. In ons nummer Ken je dat gevoel, zingt Suzanne op een bepaald moment over de Nike's aan haar voet. Nike of Nike is een bekend sportmerk met een logo dat iedereen kent. Maar wat is de Engelstalige naam voor dat bekende Nike logo?
2: Dat zou ik echt niet vergeten.
0: Nee, dat is geen probleem. Ik moet zeggen dat de eerste klank die je uitstootte nadat Freek een vraag had gesteld, er nog min of meer op leek.
5: Het Nike-logo heet ook wel de swoosh.
0: Swoosh, swoosh. Nee, het is zoiets van woef. Dus dat leek er eigenlijk wel op, Tanja, maar ik kon het helaas niet goedkeuren. Oké, derde en laatste vraag. Voorlopig heb je 0 op 2, maar het verpletterend toeval wil dat het een vraag over verf is, dus dat moet lukken. Mannen zijn volgens de clichés de clusters in huis. Hoe heet de eerste laag verf op onbehandeld hout?
2: Primer.
0: Primer, dat denk ik, ja. Die had je wel moeten weten of je kon morgen niet gaan werken. Want dan zouden de collega's heel hard gelachen hebben, vrees ik. Goed gedaan. Tanja,
2: ik denk het ook.
0: Tanja, 1 op 3. We gaan eens kijken of dat voldoende is. Dat hangt ervan af hoe goed Yannick het ervan afbrengt. Yannick, veel succes voor jou ook natuurlijk.
3: Ja, dank je wel.
0: We beginnen met vraag 1. Bij welke supermarkt worden de goedkope producten van het eigen huismerk aangeduid met kleine leeuwtjes?
3: De Leiden.
0: Vraag 2. Vrouwen volgen maar al te graag het leven van bekende mensen en bekende families, zoals bijvoorbeeld in The Kardashian. Hoeveel zussen telt de Kardashian-Jenner family, inclusief halfzussen. Nu, omdat ik besef, Jannik, dat dat echt geen gemakkelijke vraag is, mag je er ook één zus naast zitten.
3: Oef.
0: Een gokje.
3: Zes of zo?
0: Aangezien je er één zus mag naast zitten, het juiste antwoord was vijf. Dus zes is ook goed. Ze zijn met Courtney, Kim, Chloe, Kendall en Kylie. Ja, dat kan geen vergeten natuurlijk.
4: Heeft al gewonnen en nu?
0: Ah ja, het is al 1-0. We hebben een duidelijke winnaar. En dat is Jannik. Proficiat, Jannik, goed gedaan.
3: Dankjewel.
0: Ja, en nu is het wel voor echt de remontada.
4: Ja, ja.
0: Van een achterstand van 5 punten naar een van slechts 3 punten. En dat met de finish in zicht. Jannik, gouden punt, Jan.
3: Merci.
0: Ik onthoud, Tanja, dat je nog dringend eens een vedetje moet drinken. Dat kan wel met dit weer. En het logo van Nike, dat je dat soms per ongeluk uitkraamt zonder dat je het helemaal doorheeft. Merci om mee te spelen. Tot ziens allebei. Hè.
1: De mannen komen terug in het spel. Wil jij ook deel uitmaken van onze comeback? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.

was All Because of You zat in Repeat of Niet. En yes. De week na jouw overwinning van de Voice van Vlaanderen. En het is zeer lang geleden dat de nummer zoveel reactie kreeg. Also,

0: jou, crazy.
1: Iedereen online opgeroepen, elke dag luisteren, ah. Het repeat of niet, als ze niet stemmen, niet stemmen.
0: Jij zat daar gewoon achter, jouw ja, meester bij.
1: Eén avond zat een van de presentatoren, ik ben zijn naam kwijt, die zat
0: Joren,
1: in de live.
0: Joren
1: zat in de live. Die heeft mijn live afgespeeld op de radio toen, dat was Kevin.
2: Ah, top, ja.
3: Dat is wel leuk.
1: Dat was heel grappig.
0: Zeg, welkom in het QB Shows. Als artiest is het uiteraard je eerste keer, maar ben je hier ooit al eens toevallig geweest of
1: nee.
0: Nog niet?
1: Nee, nog niet.
0: Wat vind je ervan?
1: Ik vind het heel, heel leuk. Het is heel open, het is heel zomers en gewoon... Ik krijg gewoon instant zin om op vakantie te gaan.
0: Dat snap ik helemaal. Zeg, die finale van de Voice of Vlaanderen is ondertussen al meer dan een maand geleden.
1: Ja.
0: Wat herinner jij je nog van het moment dat jij dat spel daar won?
1: Ik herinner mij dat ik helemaal niks voelde. Ik was echt gewoon zo over. Ja. Overrompeld. Ik was echt zo. En dan daarna direct geïnterviewd.
0: Herinner jij je dat ik dat was trouwens?
1: Ja, ah, okay. Daar herinner ik me wel.
0: Ik dacht echt van niet eigenlijk.
1: Nee, jawel, ik heb de video's ook nog gezien.
0: Ah ja, oké, dat is goed.
1: Dus ja, daar kan ik me wel nog herinneren. Ja.
0: Heb je eigenlijk examens gehad? Want je bent nog altijd maar 18.
1: Ja, ik heb tot vorige week woensdag examens gehad.
0: Ja, echt
1: ik heb
0: ideale voorbereiding.
1: Geen enkel examen gebuist. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan.
2: Amai.
1: Ik heb een hele maand school moeten inhalen. Maar het is mij gelukt.
0: Amai, fantastisch.
1: Ja.
0: En afgelopen weekend, dat wist je me net te vertellen, stond jij op de Werchterweide?
1: Ja.
0: Maar niet als bezoeker.
1: Ik werk daar als security.
0: Je werkt als security. Ja. Maar je hebt zelf security nodig eigenlijk.
1: Nog niet. Nog niet.
0: Maar herkennen mensen jou daar?
1: Ja. Okay. Ja,
2: maar
1: ik was
2: dat
1: wel
2: ging
1: gewoon...
2: viraal op TikTok.
0: Heb jij dat niet gezien?
2: Ik heb dat gezien.
0: Ik heb een ander algoritme dan jou, Paulien, maar dat wist ik wel nu
2: al. Ja. Je was water aan het uitdelen aan de mensen, en ijsblokjes.
0: Schitterend.
1: In the heat of the day. Ik had gezegd, we moesten in de ochtend allemaal een plekje, mee, allemaal een moment kiezen op de dag, dat we op die paal zouden staan. En
0: het warmste plekje van allemaal.
1: Ja. Maar ze zeiden tegen mij, ik had er niet bij nagedacht, Pommelien is om 4 uur. Maar ze zeiden, dat is goed uitzicht.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik wil Pommelien wel een keer van zo goed uitzicht
0: op zo'n toren, ja.
1: Ik heb niks meegemaakt van de hele optreden, omdat ik gewoon continu mensen die aan het flauwvallen waren, moest helpen.
2: Oh.
0: Crazy.
1: Maar het was een ervaring.
0: Het was een ervaring, zonder meer. Komend weekend ook weer echter?
1: Ja.
0: Dus als mensen ijs nodig hebben, moeten ze bij jou zijn.
1: Ja, ik sta deze keer in de bar en niet meer buiten. Dus.
0: Oké, dat is misschien wel.
1: Ik denk dat de mensen daar geen ijs meer gaan doen.
0: Misschien wel best. Zometeen kletsen we verder na het nieuws van 5 uur voor we naar dat grote podium hier aan de QB Show sturen voor een live versie van All Because of You. Maar eerst hoor je op de achtergrond al heel stiltjes Shaboozy fluiten. Dit is een bar song, Tipsy.

0: voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
2: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Een goedemiddag. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is volledig onder controle. De brand is geblust en ook de zoekactie naar slachtoffers is afgerond. Collega Eva Peters.
4: Het dodental is wel bijgesteld. Eerst had de politie gezegd dat er 6 mensen overleden waren, maar uiteindelijk zijn dat er 5. Er zijn ook nog altijd een aantal mensen die zwaar gewond in het ziekenhuis liggen en natuurlijk ook nog een aantal lichtgewonden. Dus die balans die blijft toch wel ontzettend zwaar.
3: De brand brak vanmorgen uit, vermoedelijk door een technisch probleem. Een branddeskundige onderzoekt dat nu nog. Straks brengt ook onze koning een bezoek aan de plaats van het drama. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW-pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen. Die zijn nu preventief geschorst. Wie de informatie wel heeft gedeeld, maar boven het maximumpensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het gaat, is niet duidelijk. In ons land ligt het maximumpensioenbedrag op zo'n €8.300 bruto. Op Rokkewerchter is de camping sinds vanmiddag geopend. De eerste festivalgangers stroomden daar dan ook toe. En ook dit jaar zijn er een aantal nieuwigheden, vertelt collega Demi van den Ede van Op Rokkewerchter.
5: Er is voor het eerst een supermarktje op de camping van de Hive. Dus daar kan je dan eten gaan halen. Maar misschien heel belangrijk op zo'n festivalcamping, koud bier. Want ik heb hier al heel veel van die sixpacks zien staan die dan in de zon zitten. Dat is echt wel voor de liefhebbers. Ik zou zeggen, ga toch misschien eens kijken in dat supermarktje.
3: Vanavond kunnen de campinggasten ook naar de WK-wedstrijd van onze Rode Duivels kijken. En morgen begint Rokkewerchter dan officieel. Thibaut Courtois blijft ook na het WK voetballen bij de Rode Duivels. Dat zegt zijn papa in een exclusief gesprek met VTM Nieuws. Eerder dit toernooi zei Courtois zelf nog dat dit mogelijk zijn laatste toernooi was met de nationale ploeg. Maar papa Thierry Courtois is duidelijk, dit is nog geen afscheid.
6: Absoluut niet. We zullen zien hoe het gaat verlopen. Alleszins een full programma, dat is wel niet mogelijk. En dat is Thibaut wel duidelijk. Hopelijk kunnen we nog even uitstellen. En dat kan pas over 4 jaar als het WK in Spanje plaatsvindt. Dat daar nog een mooiere plaats is om afscheid te nemen. Misschien van het profvoetbal in het algemeen. Ja.
3: Dan is Courtois 38. En er staan dit jaar maar liefst 31 Belgen aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dat is het grootste aantal sinds 1989. Toen stonden er 36 Belgen aan de start. Opvallend, er doen dit jaar ook meer Belgen dan Fransen mee aan de Tour. Die start trouwens zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Remco Evenepoel en Kian Uytebroek smikken op het klassement. Timmerlier en Jasper Philipsen moeten voor sprintzeges zorgen. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een bui bij 25 graden. Morgen start zonnig, maar later krijgen we opnieuw wat regen, 24 graden. Maar vrijdag en dit weekend krijgen we mooi zomerweer.
2: 9 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E19 richting Antwerpen tel je een uur bij van Vilvoorde tot Rumst. Op de A12 een half uur van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Brusselse Binnenring 50 minuten van Expo tot Diegem en 16 minuten van Beersel tot Neerpeden. Op de Brusselse Buitenring 30 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem en 23 minuten van Diegem tot Expo. Richting Brussel op de E40 moet je drie kwartier bijtellen van de N60 tot Wetteren. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur van Antwerpen West tot Borgerhout. Op de Engeland-Gent richting Mariakerke 15 minuten bijtellen van Zelzaten West tot Riemse Steenweg. En sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten.
0: Vincent Live.
2: Voortaan krijg je elke woensdag namiddag live muziek aan het Q Beach House. En we beginnen met Bas Serra zometeen na Summer en Homewrecker.

0: Het heeft een en ander te maken met het mooie weer, maar ook een en ander te maken met het bezoek van vandaag.
1: Vincent Live.
0: Want Bas Serra is hier in het Q Beach House, de winnaar van The Voice van Vlaanderen met zijn fantastische stem. Bas, je gaat zo meteen jouw allereerste optreden ooit geven.
2: Ja.
0: Buiten uiteraard The Voice, want dat voelt ook al als een optreden, maar hoe zit het met de zenuwen daarvoor?
2: Ça va.
0: Ja?
2: Er zijn wel zenuwen aanwezig, maar ja. niet zo fel als The Voice.
0: Nee, oké, en dan komen daar een aantal dingen bij kijken. Hè. Bindteksten. Heb je iets voorbereid of ga je het gewoon op je laten afkomen?
2: Ik ga het op mij laten afkomen. Ik kan dat niet.
0: Oké, outfit. Je hebt een goede showbiz outfit aan.
2: Ja, die hebben zij mij net gegeven.
0: Oké, dus mensen hebben jou daarbij geholpen.
2: Ja,
0: en zo. Dus
2: goed,
0: zeer belangrijk. Groot gelijk. En dan, setlist. Uiteraard kennen we dit. All Because of You. Are the part of me. En voor de rest vermoed ik nummers uit The Voice.
2: Ja.
0: Of, en over welke gaat het dan?
2: Wicked Game and Another Love.
0: Alright.
3: No, I don't wanna fall in love.
0: Dat is Wicked Game uiteraard. En dit is Another Love. Het wordt een magisch moment zo meteen op het strand van Oostende. Heb je zo naar aanleiding van je eerste optreden en optredens eigenlijk, want je gaat uiteraard al wat doen deze zomer, nog extra tips gekregen van jouw coach, Koen Wouters?
2: Niet voor de optredens.
0: Oké, maar voor andere dingen wel.
2: Of gewoon in het algemeen van een beetje de weg wijzen in de industrie.
0: Is niet dat contact meteen stopt na de Voice?
2: Nee, absoluut niet.
0: Oké, dat is wel leuk.
2: Ik heb nog een paar berichtjes gekregen.
0: Ah,
2: de morning after voor mijn verjaardag.
0: De morning after, heel goed. Zeg, je gaat deze zomer ook het voorprogramma van Niels de Stadsbader doen.
2: Ja.
0: Dat is meteen wel een serieuze opdracht, hè, zeg.
2: Ja, ik vind dat super cool dat ik dat moet doen.
0: En hoe is dat gebeurd? Ken jij Niels? Of kwam die vraag gewoon via binnen?
2: Ik heb gewoon die vraag gekregen in de groepschat op WhatsApp en ik dacht, doen we.
0: Ja, ik wou het zeggen, wat zou er eigenlijk gebeuren als je nee zegt? En ik zeer bijzonder. Goed, Bas, nog één vraag. Jouw familienaam, Serra, die klinkt een beetje Italiaans, als ik dat zeggen mag.
2: Ik heb Italiaanse roots.
0: Echt? Vertel.
2: Mijn grootvader komt uit Sardinië.
0: Oh.
4: Oh my, nice.
2: Ja.
0: Ja, Pauline denkt nu meteen aan Aperol natuurlijk.
4: En ik heb al gehoord dat Sardinië heel mooi is. Ik ben daar zelf nog nooit geweest.
2: Ja, echt. Het is echt een van mijn lievelingsbestemmingen om te komen. Gewoon, die stranden zijn super wit.
0: Ja?
2: En de zee is ook echt gewoon... Je kunt 200 meter het water ingaan en je zit nog maar tot aan je heupen het water. En je kunt alles zien tot op de bodem.
4: Maar dat is leuk, iets voor mij.
2: Dat is perfect.
0: Dat is iets voor u?
4: Ja, ik ga daar naartoe, denk ik.
0: Allee, voilà, dan hebben we dat toch eindelijk ook kunnen beslissen. Bas, ik ga je rustig richting het podium laten gaan.
2: Yes.
0: Want over een viertal minuten is het voor jou het allereerste optreden van een mega getalenteerde knul. En jij gaat dat live meemaken op de radio. Nu eerst Lady Gaga. Met Just Dance bij Vincent Live.

0: Just Dance van Lady Gaga bij Vincent Live. Zometeen is hij Repeat of Niet met de nieuwe single van Henri PFR. En we krijgen bezoek van de living legend Piet Huizentrup. Maar eerst iets totaal anders. Het Q Beach House heeft een goed gevuld terras. Ze zitten vol spanning te wachten op iets uniek. Het eerste optreden van een artiest, dat maken we niet elk jaar mee in het Q Beach House. Maar Basserra is niet zomaar een artiest, dat is een topper. En die gaat zo meteen het beste van zichzelf geven. Eén nummer op de radio. De rest van de set kan je volgen via de livestream op de Q-app of qmusic.be. Maar goed, we schakelen live over naar het podium van het Q Beach House. Want daar staat voor ons Naomi van der Poorten.
1: Hallo, hallo daar Q Beach House. Dat kan nog iets luider, hè? Alles goed? Ja! Dat is al iets beter. Jullie zijn hier allemaal mooi verzameld. Jullie zijn met heel veel en dat is een goed gedacht. Want goed nieuws, vanaf nu is er elke woensdag een optreden gepland in het Q Beach House in Oostende. Dus grap al je woensdagen en kom gewoon naar hier, het is hier te doen. En het is al meteen tijd voor het eerste optreden van deze zomer op woensdag. Hij is 18 jaar. Het is zijn eerste optreden sinds hij de Voice van Vlaanderen won. Dames en heren, geef een groot applaus voor Basserra! Ja.

0: Dankjewel.
1: Bassera live op het terras van het Q Beach House, All Because of You. Zoals je daarnet zei in het interview, speelt hij nog enkele liedjes voor de bezoekers hier. Maar dat kan je thuis ook volgen via de Q-app of via qmusic.be. En gewoon even klikken op Kijk Live. En dan kan je live kijken, wat had je gedacht. Wij gaan zo meteen luisteren naar de nieuwe single van Harry PFR. En ik moet ook nog even mijn baby uit de koelkast gaan halen. Spreekwoordelijk, want koelkast is niet de nieuwe bijnaam van Emma.
2: Ah ja, gelukkig.
1: Daar zit de baby nu in. Nee, we hebben via een app kan je zo volgen hoe groot de baby in de buik al is. Mm-hmm. En elke week leggen we eigenlijk de vrucht of het stuk fruit of taart dat die grootte weerspiegelt in de studio. En het is een groente deze week. En nogal een uit de kluiten gewassen groente. Het ding begint wat groot te worden.
2: Oké. Okay.
1: Bovendien krijgen we koninklijk bezoek van de culinaire wereld. Piet Huizentruid is hier. Hij komt praten over zijn podcast. Met de thee van pot, van pan. top. Heb je hem? Zometeen.
3: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
6: Ego Keukens.
7: De Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
8: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
7: Doorbakken.
8: Zeker?
7: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger.
9: Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
4: De Vos Lemmes. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Lotto is op zoek naar tenen. Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
11: Oh.
10: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
11: Goh, Wim, ik voel dat mijn cliënteen.
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €7.500.000. Lotto, omdat het kan.
12: Dit is Vincent Live.
13: I'm Miley Cyrus and you're listening to Q Music.
12: Let's have some fun.

0: live in End of the World. Over een kleine twee maanden verwachten QDJ en Matsalde en ook mijn vriendin en ikzelf een dochter. En die groeit zoals kool, zeggen ze dan. En je kan dat redelijk letterlijk nemen, want via een app volgen wij hoe groot de baby precies al is in de buik. Al kan je dat ook wel zien aan de buik natuurlijk voor een stuk.
1: Ja, maar haar buik valt best nog mee, toch?
0: Ik vind dat ongelooflijk.
1: Ja, maar dat is waar. Maar als je vergelijkt met andere zwangere vrouwen soms, heeft ze echt een dunne buik.
0: Ik bedoel dat ik dat ongelooflijk vind.
1: Oké. Miscommunicatie.
0: Zeer. Maar volgens de app is dit de vrucht van deze week. Ja. Een nogal verzopen selder, bleekselder, stronk.
1: Weelderige boshaar.
0: Ja. Maar dat zei de gynaecoloog dat ze ook heeft.
1: Ja.
0: Ja, dat zou je niet zeggen voor een dochter van Vincent Virus.
1: Nee, maar dat lijkt
0: wel degelijk
1: op Emma.
0: Veel haar. Ja. Alles hier zo, palmboom.
1: Ja, dat is goed, een goed begin.
0: Dus als je deze week op bezoek komt in het Q-Beach en je vraagt je af wat doet die in godsnaam die selder daar, dan weet je dat mijn dochter is. Repeat of niet. Goed, nu gaan we luisteren naar de nieuwe single van Henri PFR. Zijn nummer heet Sola. En ik zei eerder al dat alleen betekent in het Spaans als het over een vrouwelijke persoon of zo gaat.
1: Mm-hmm.
0: Een vrouwelijke voorbeeld. Maar hij laat via de Q-app, want Henri PFR neemt contact op met de Q-DJ's via de Q-app.
1: Ah, ja.
0: Hij laat weten dat ook zon in het Zimbabweans is. Dus je moet niet enkel een eenzame vrouw, maar ook de zon inbeelden bij het luisteren naar dit nummer. Repeat of niet, laat maar komen via de app. Bye.

0: Away, Away, Sola van Henri BFR.
1: Repeat of niet?
2: Davy zegt, hopelijk ga je dochter niet vasthouden zoals je die zelf vasthoudt, Vincent. Nee, dat ga ik niet doen. Ik heb begrepen dat je het hoofdje moet ondersteunen omdat die nek niet sterk genoeg is.
3: Ja, zeker in het begin.
2: En bij Selders is dat niet van toepassing. Rob die stuurt repeat, repeat, repeat, topnummer. Alexander stuurt ook 10 keer repeat voor dit nummer. Stefanie zegt repeat met een zonnetje en een zonnebril van zo'n alleen emoji met een zonnebril op. Repeat nu al een zomerhit, laat Isabel weten. En Piri uit Herentals, die stelt zich een zeer terechte vraag, namelijk Paulien, waar is je shirt van de Rode Duivels?
3: Ah ja, dat ligt nog beneden in de backstage.
2: Waarom?
3: Moet ik dat nu al aandoen? Maar het is pas om 10 uur.
2: Maar het is vandaag, bedoel je?
3: Ja.
2: Ja, dus ik heb dit al de hele dag aan.
3: Ah ja, daar ruik ik.
2: Ja, maar dat is de vorige match dat je ruikt. Dat was tussen de Foute Party en de opening van de QB Show. Die wedstrijd. Ai. Goed, het is nu 5:30 geworden. En Paulien, de brand in het appartementsgebouw op Linkeroever die is geblust. Nu is de vraag, hoe groot is de schade?
3: Ja, groot dus. Veel mensen weten nog niet of ze vannacht in hun appartement kunnen slapen of ergens anders. Verschillende inwoners worden opgevangen in het woonzorgcentrum in de buurt daar. De brand die brak vanmorgen uit. Na 6 uur was de brand ook geblust. 5 mensen kwamen om het leven en meerdere mensen raakten zwaar gewond. Rond deze tijd komt ook de koning aan op de plaats van het drama. En er staan dit jaar maar liefst 31 Belgen aan de start van de Ronde van Frankrijk. En dat is het grootste aantal sinds 1989. Toen stonden er 36 Belgen aan de start. Opvallend, er doen dit jaar ook meer Belgen dan Fransen mee aan de Tour. Die start trouwens zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Remco Evenepoel en Kian Uijtdebroeks die mikken op het klassement. En Timmerlier en Jasper Philipsen die moeten voor sprintzegens zorgen.
2: Zeg, ik heb iets besteld hier aan het Q-Beachhouse op Piet Huizentruid. Dus die is zo meteen te gast.
3: Maar dat is met zalm. Moet dat niet in de frigo?
2: Ja, maar het is nu net geleverd. Dus
3: okay.
2: En Piet komt ook over 1 liedje. Maar ik dacht dat je ging zeggen dat Piet Huizentruid geen zalm lust. Maar dat zou ik graag
3: hebben. Zou die dat weten?
2: Vinden? Dat is zoiets nieuw op de kaart. Een goede recensie zou wel kunnen helpen voor de verkoopcijfers natuurlijk. Ja.
3: Het ziet, ik heb het al geproefd, ik vind het heel lekker en het ziet er ook heerlijk uit.
2: We zijn wel royaal met de zalm, moet ik zeggen. Je zou niet zeggen dat de zalm pokken duur staat.
3: Nee.
2: Als je die brioche hier ziet. Crazy. Dat is voor zometeen, dan komt Piet langs. Eerst gaan we naar weer met Jonas. Dag Jonas.
4: Hey, dag Vincent.
2: Jonas, het is een stralende dag aan zee vandaag. Is dat elders ook het geval?
4: Ja, aan zee is het helemaal helder geworden. In het binnenland nog wat stapelwolken nu, maar die gaan snel verdwijnen. Hè. Dus ook in het binnenland vanavond nog heel veel zon. En dan krijgen we een heldere avond, een heldere nacht. Maar het gaat straks wel goed afkoelen. Dus als je straks toch naar de match gaat kijken op groot scherm, zo tegen 11, 12 uur vannacht gaat het afkoelen naar 15 graden. Dus een extra trui kan wel van pas komen als je straks nog naar buiten gaat.
2: Ja, voor naar de Rode Duivels te kijken, bijvoorbeeld.
4: Ja. Inderdaad.
2: Morgen worden we mogelijk wakker met een gigantische euforiestemming door de Rode Duivels. Gaat het weer daarin mee?
4: Nee, toch niet. Hè. Want morgen is toch wel een mindere dag. Hè. We starten wel zonnig, maar al vrij snel neemt vanaf de kust de bewolking toe. En dan morgenmiddag is het een tijdje bewolkt met af en toe ook wat lichte regen, motregen. 22, 23 graden wordt het morgen. Aan het eind van de dag wat opnieuw opklaringen vanaf de kust. En er waait morgen toch ook wel een stevige wind. Maar daarmee is morgen dus echt wel de mindere dag van de week. Want vrijdag ziet er opnieuw heel goed uit. Het wordt dan een zonovergoten dag met de zomerse temperaturen rond 25 graden. En zaterdag zelfs nog iets warmer, dan gaan we naar 27 graden. Ook dan veel zon en ook zondag houden we het droog. Waarschijnlijk dan net iets meer wolken en een temperatuur rond zo'n 25 graden. Dus toch wel nog een aantal zomerse dagen op komst.
2: Iets om naar uit te kijken. Dankjewel Jonas en tot morgen.
4: Tot morgen.
2: Er zijn 12 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 moet je een uur bijtellen van Vuel voor de luchthavenlaan tot Rumst. Op de A12 35 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord en een kwartier van Aartselaar tot Wilrijk. Brusselse Binnenring 50 minuten van Expo tot Diegem en 36 minuten van Beersel tot Peden. Brusselse Buitenring 30 minuten van Wezenbeek Oppen tot Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 24 minuten bij van Antwerpen West tot Borgerhout. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 18 minuten van de Brugse Vaart tot Evergem en richting Merelbeke 17 minuten van Laren tot Merelbeke-ring. Op de B401 17 minuten extra van Ledenberg tot Gent Centrum. Op de A12 richting Brussel een kwartier erbij van de Jolmereet Slijt tot Aartselaar. Sta je per andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15.

0: Twins. Bij Vincent Live en Mr. Know-It-All. Alright, we gaan een onderzoek heronderzoeken, want we twijfelen of het cijfer klopt.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: bij 33% van de mensen er al eens iets misliep tijdens een festival.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Wij vinden 33% nogal weinig.
2: Ja. Toch? Zeker.
0: 1 op 3. Iets mislopen op festival. Ik denk dan spontaan aan mijn allereerste rockwerchter. Of een van mijn eerste rockwerchters. Waarin ik van alles mee had genomen aan de camping. Want ik ging een combi met een tent en een matras en een diepvries met pinten in en weet ik wat allemaal. Maar ik was één belangrijk ding vergeten. Een handdoek voor mij af te drogen.
2: Oei. Oh nee.
0: En op dag 1 denk ik vol enthousiasme van ik ga mij een keer gaan douchen, want ik ben een propere man.
2: Je had geen handdoek bij.
0: En daarom heb ik de badhanddoek. De strandhanddoek van Rockwerchter 2010 of 2009. Dat kon je in de merchandise kopen, blijkbaar.
2: Oh, wow.
0: En in de leven gered. Paulien, jij bent ook een festivalganger.
2: Ja, dat is zo. Ik ben ooit mijn portefeuille kwijtgeraakt. Oef. Op een festival in Budapest. Maar wel teruggevonden.
0: Oh.
2: Dus ik heb gewoon... ik kwam net aan en we moesten ergens een plekje zoeken op het festival om onze tent op te slaan. En... eens mijn tent opstond, merkte ik, oei, ik ben mijn portefeuille kwijt. Ik ben gewoon dezelfde weg nadat ik geparkeerd heb en geweend had.
0: Ja, we kennen jou.
2: Ben ik dezelfde weg teruggewandeld. En die lag daar ergens in een donker hoekje. Er was niks uit, gelukkig.
0: Gelukkig maar. Bij ons in de studio, Piet Huizentraat. Dag Piet.
3: Dag Vincent.
0: Jij,
3: en Paulien.
0: Jij gaat ook naar festivals natuurlijk. Zij het om te koken voor de VIP's, maar jij gaat wel naar festivals.
3: Nee, ik kook niet voor de VIP's. Ik proef het voedsel, het festivalvoedsel. Voor HLN.be.
0: Ah, ja. Ja, en dan is de vraag, is er al eens iets misgelopen op festivals? Ja, eten was niet lekker.
3: Tot hoe lang duurt dit programma? Want ik kan eigenlijk verhaaltjes vertellen tot 10 uur. Hè.
0: Ja.
3: Maar het allermoeilijkste, dat ik had ooit een programma die Piet's Pan heette. Ken je dat nog?
0: Piet's Pan.
3: Ja, Piet's Pan. En dan reisde ik de wereld rond met één pan, met bv's.
0: Dat weet ik zo.
3: En dat jaar gingen we Herman Schuurmans op zijn eigen festival volgen. Ja. En dat was het jaar dat, dat er doden gevallen waren in Kopenhagen. Noemt dat Roskilde?
0: Ja, dat festival
3: en
0: daar. Ja.
3: De dag erna moest ik Piet Span doen met Herman Schuurmans.
0: Met de organisator van Werchter.
3: Dus dat ging uiteraard niet. Dus dat is een redelijk strafverhaal.
0: Ja.
3: Dus moesten wij van alles verzinnen om op dat festival te doen. Ik heb dan trouwens daar gekookt met Jasmin, jammerlijk genoeg overleden.
0: Ja.
3: En rond 4:30 komt Herman, want dan waren alle problemen opgelost. Herman komt naar mij, Pietje, lukt het? Ik zei, ja Herman, nee, het lukt niet.
0: Ja.
3: Heb je al iets? Ik zei, nee, ik heb niks.
0: Oh.
3: Om 4:30 en we moesten een programma maken van 25 minuten. En dan was plots alles mogelijk. Ik kookte met Macy Gray, ik kookte met de zanger van Live.
0: Amai.
3: Ik kookte met achter het podium met Moby in mijn nek.
0: Fantastisch. Ineens was alles mogelijk.
3: Ineens was alles mogelijk. En het mooie is, dit jaar komt The Cure als headliner.
0: Ja?
3: En heb ik dan om... denk ik 1 uur 's nachts op het hoofdpodium na de Cure een duifje gemaakt met Herman omdat hem dat zo graag eet. Als dat geen verhaal is.
0: Dat is een verhaal, ja. Als je ook thuis ooit iets hebt meegemaakt op een festival dat misliep, het moet niet zo extreem zijn als bij Piet, dan mag je het laten weten via de Q-app. Piet, welkom in de show trouwens.
3: Dankjewel om mij uit te nodigen.
0: Heel fijn je hier te hebben. We hebben jou eigenlijk voor een aantal redenen uitgenodigd. Eén van die dingen is dat we een aantal nieuwe gerechten op de kaart van het Q Beach House hebben.
3: Ja, schitterend.
0: En we willen nu eens iets laten proeven.
3: Ja.
0: We hebben een bun, een rock'n'roll bun met zalm.
3: Ja.
0: Met gerookte zalm. Die is hier een minuutje geleden geleverd, dus geen zorgen, die staat hier niet al lang warm te worden. Gerookte zalm, dat is een gevoelig.
3: Pas op, ik ben de inspectie nu van HLN.be.
0: Dus zometeen tijdens de reclame mag je tanden erin zetten en verwachten we een korte mening, een korte feedback. Maar eerst, Piet, de Rode Duivels vanavond. Jij gaat kijken, je houdt van voetbal.
3: Ik ga kijken.
0: Ja, maar jij bent ook in de States geweest voor die eerste twee, laten we zeggen, miserabele groepswedstrijden.
3: Het zag er nog miserabeler uit in het echt dan op televisie, echt waar.
0: Verdorie toch?
3: Ja, ik ga geen naam noemen, maar als vanavond Van Aken niet in de basis staat, begrijp ik er niks meer van, want ik had toen het geluk van geïnterviewd te worden door Sporza.
0: Ja?
3: En ik zei, allee, als de trainer dat niet ziet, waarom zie ik dat?
4: Ja.
3: Dat na 10 minuten moeten Van Aken inbrengen. Want hij is de sleutel om het slot open te doen.
4: Om tempo erin te brengen, om ruimtes te vinden.
3: Hij doet de anderen beter spelen. Ja. Hij is de Zinedine Zidane van België.
4: Hele wat een quote, jongens. Dat kunnen we zo op een tegel plakken. Hij gaat heel blij zijn ook als hij dat doet. Maar hopelijk zit hij in volle focus voor de wedstrijd. Maar dus de derde wedstrijd was je al terug hier?
3: De derde wedstrijd was ik al terug hier. Mijn dochter Marie woont in Amerika en is wel gaan kijken in Vancouver.
4: Ja. Misschien ben jij dan de ongeluksbrenger, Piet. Want als jij er was, ging het niet goed.
3: Dat
4: als je
3: is uiteraard mogelijk. En als dat zo is, winnen ze zeker vanavond.
4: Ja, dat is ook waar. Ja. Maar Piet, je hebt ook een podcast sinds een aantal maanden. Die heet ook Podcast. Even luisteren.
5: Welkom bij een nieuwe aflevering van Piet's Podcast.
4: Van potten en pannen natuurlijk.
3: Van potten en pannen natuurlijk.
4: Dat was een top brainstorm, toch?
3: Ja. Ja, moest ik niet lang achterzoeken.
4: Wat gebeurt er in podcast?
3: Eigenlijk gaat het met bv's over eetgewoonten. Guilty pleasures. En ik... Ik heb zoiets van alles wat ik nog niet gedaan heb in mijn leven, wil ik graag doen. En ik ben al heel mijn leven, ja toch 33 jaar in de media, al heel mijn leven geïnterviewd. Ja. En nu ben ik plots zelf de interviewer en zie ik dat dat toch ook een beroep is. Ja. Dat je de kneepjes van het vak moet kennen, want je moet blijvend luisteren, aandachtig luisteren en uw vragen voorbereiden. Ja. Het mooiste van de podcast is dat we een rubriek hebben, kak of smak. Dus het is kak of het is smakelijk. Dus ik bereid ze toch een soort sterrengerechtje. Met een verborgen ingrediënt die met hen te maken heeft.
4: Tof.
3: En dat is iedere keer terug naar Wortig en Petinchem in mijn sterrenrestaurant. Ja. Waar ik toch altijd kreef met bloedworst en varkens poten en oester. Ja. En toen zeiden de mensen, die is helemaal zot aan het worden, dat is een mislukte alchemist. Maar nu gaat dat
4: nu
3: allemaal
4: is dat
3: erdoor.
4: Norm geworden, natuurlijk.
3: En als ze het gegeten hebben, dus, en daar zitten varkensdarmen in, daar zitten varkensneuzen in, daar zaten ook stierenkloten in. Dat had dan te maken met de gast. En bij de stierenkloten was dat uiteraard wie anders dan Ruben van Gucht. Ik zei, en dan komt de klos met de stierenkloten. Ja. Allee, Piet, waarom? Ik zeg, jij bent toch
4: waarom niet?
3: Een viriele gast. Ja. Dus bij deze. En een varkenskop voor iemand die een karakterkop heeft. Varkenspoten voor Frank Boekstoelman, de keeper. Enzovoort. Dat vond ik wel leuk om te doen.
4: Ja, Piet. Podcast. Je kan hem terugvinden op alle podcastplatformen waar je het liefst luistert. Piet, nu hier bent, zullen we graag een spelletje met je spelen? Het heet de Golden Barbara. Je hebt er stalen zenuwen voor nodig, maar dat heb jij.
3: Ik heb het nu echt niet begrepen.
4: Heb je stalen zenuwen?
3: Eigenlijk wel.
4: Top. Dat wordt een topprestatie zo meteen.
6: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
7: En ook uw budget vakantiepech?
6: Wat?
7: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
6: Oh nee?
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
11: Vanavond bij VTM doet het ontbijt de wenkbrauwen fronsen in Met 4 in bed. En bij VTM 2 geloof je niet wat je ziet in horrorhuurders en huisjesmelkers. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Piet, je hebt foto's moeten maken met de bezoekers van het Q Beach House. En we zijn daardoor iets vergeten. Proeven van ons gerechtje, onze zalm. Ja. Dus we gaan dat live op de radio doen, als dat goed voor jou is.
1: Ja, ken ik er hier.
0: Dus we hebben iets nieuws geserveerd. Het staat nieuw op de kaart in het Q Beach House, Piet.
1: Ik moet eerlijk zijn, als ik zo een soort zoete croissant zie, met zout, ben ik niet zo'n liefhebber.
0: Oké.
1: Maar
0: we gaan het proberen.
1: Ik zou zeggen, beach house.

0: snijden een croissant, dat is toch voor mijn choco,
1: confituur.
0: Ja. Of hey, om zo'n goed in een koffie te doppen. Maar hier moet ik zeggen dat het soort bunnetje is niet de suiker, de crème, de denk sure room, platte kaas zo,
1: ja.
0: Vangt alles zeer goed op. De groentjes die erin zitten zijn goed, de saumon fumé is goed, maar die stond er toch al langer dan 5 minuten.
1: Ja, we hebben nog reclame gedraaid, ja, ook in dat plaatje.
0: Maar goedgekeurd.
1: Goedgekeurd, oké, top. We staan hier nog elke dag tot eind augustus. Van 10 tot 10 is die gebiedje ja, zo open.
0: Ik zal dan mijn factuur sturen als er veel verkocht wordt. Ja, ja.
2: Vincent Live presenteert... De Gouden Barbara.
1: Het is tijd om de Gouden Barbara te spelen. Een spelletje dat we regelmatig doen als er bekende Vlamingen op bezoek zijn. Vandaag is dat uiteraard Piet Huizentruit. Je moet er stalen zenuwen voor hebben en een beetje gevoel voor ritme. Want de bedoeling is om op het ritme van de muziek altijd een term te geven dat bij een bepaalde categorie past. We hebben een klassement.
0: Ja.
1: Top 3. Op plaats 3 staat een Britse zanger, Tom Grennan, 7 juiste antwoorden.
0: Amai.
1: Op plek 2 een Nederlandse zanger, 8 juiste antwoorden. En op de eerste plek Joke Emmers, actrice, die heeft 12 juiste antwoorden gegeven. In de categorie apps op je telefoon.
0: Ja. Apps op mijn telefoon?
1: Ja, dat was bij Joke de categorie.
0: Ah, maar,
1: voor iedereen anders.
0: Maar dan voor mij is dat Chinees, hè?
1: Ah ja, oh, wel. Hopelijk komt er geen Chinees categorie uit de bak. Mag rammelen, een balletje pakken. En dan zijn we vertrokken.
0: Zo van in de kinderjaren, een chiclettenbak met 5 frangen en dan krijg je een ring of zo.
1: Normaal in de studio doen we dat in een chiclettenbak, maar we krijgen die niet mee naar de zee, want
0: Allee. Dat
1: is lastig transport.
0: De zee is toch... Zie, dat begint al goed, want
1: dat
0: niet... Ah ja.
1: Dat zijn die handen van dat eten, hè.
3: Ja.
0: Soorten snoep.
1: Ben je een zoete bek, Piet?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Oké, soorten snoep. Op het ritme van de muziek, elke keer een ander soort snoep, tot het niet meer gaat of je een term herhaalt.
0: Ja.
1: Je mag beginnen in 3, 2, 1, yep.
0: Lotusbiscuit. Oreo. Twix. Mars. Milky Way. Leo. Haribo. Stalen zenuwen moet hebben.
1: Stalen zenuwen. Het gaat net te snel, hè, het liedje.
0: Ja, het gaat snel.
1: Net te snel. Pony, je hebt geteld naar goede gewoonte.
3: Klopt, het was heel goed. 7 juiste antwoorden, dus dat is een plaats in de top 3.
1: Een gedeelde derde plaats.
0: Brons is altijd goed, hè.
1: Brons is goed, ja. Dat is ook wat de Rode Duivels moeten in hun hoofd steken vanavond. Want daar zijn ze
0: nog enkel goud is goed.
1: Daar zijn ze nog lang niet. Piet Huizentruit, dank je wel om langs te komen. Dat is een enorme eer.
0: Dat is al gedaan.
1: Ja, je bent er al een half uur, hè?
0: Ah ja.
1: Dat gaat rap, hoor.
0: Oh ja, dat gaat heel rap.
1: Piet, het heeft lang geduurd voordat we jouw agenda en de agenda van Vincent Live konden matchen.
0: Ja.
1: Maar het was een eer dat hier was. Heel fijn.
0: Dikke ik vers. Moet eerlijk zijn, ik denk dat het toch een 3 jaar is dat ons Paulien mij contacteert.
3: Dat is waar.
0: En iedere keer zeg ik... nee, ik zit in Zuid-Afrika, of ik zit daar, of ik zit daar. Ja. En nu is het gelukt.
3: Voilà. Eindelijk.
0: Volgende keer, aan Paulien.
1: Volgende keer gaan we niet 3 jaar verwachten, toch?
0: Nee.
1: Oké, tot snel, Piet.
0: Yo, dank je.
2: Dit is deze week de Q-topschijf.

0: De cute topschijf van deze week heet Sorry Papi. Winnen met... We gaan eens kijken met welke letter er vandaag €250 valt te verdienen. A. Aha. Van Antwerpen.
1: Een Aalst.
0: Ja, inderdaad. Van Antwerpen.
1: En Aperol.
0: En van Amadou Onana. Staat die vanavond in de basis of niet? Dat zijn de dingen waarmee we bezig moeten zijn.
1: Ah ja.
0: Ik voel het aan mijn lichaam en begin wat zenuwachtig te worden.
1: Ja, maar ik merk het ook wel.
0: Wacht maar. Het gaat er niet op beteren. Wil je meespelen? Stuur een audiobericht via de Q-app waarin je zegt winnen met een A tijdens de Kaizer Chiefs.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het nieuws.
5: Goedenavond. Onze koning Filip bezoekt de slachtoffers van de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen. Hij kwam daar zo'n half uurtje geleden aan en zal ook de hulpverleners bedanken. De brand is ondertussen geblust, zegt collega Eva Peters.
6: Het dodental is wel bijgesteld. Eerst had de politie gezegd dat er 6 mensen overleden waren, maar uiteindelijk zijn dat er 5. Er zijn ook nog altijd een aantal mensen die zwaar gewond in het ziekenhuis liggen en natuurlijk ook nog een aantal lichtgewonden. Dus die balans die blijft toch wel ontzettend zwaar.
5: De brand brak vanmorgen uit, vermoedelijk door een technisch probleem. Een branddeskundige onderzoekt dat nu. Nooit eerder gingen er in de eerste helft van het jaar zoveel bedrijven failliet als nu. In totaal bijna 6.300 bedrijven. En dat is een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar, toen ook al een record. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graydon Credit Safe.
7: We zien vooral een steeds stijgende trend in de transportsector bijvoorbeeld. De transportsector heeft het bijzonder moeilijk. Als we denken aan de concurrentie met, laten we zeggen, de Oost-Europese landen enerzijds. Anderzijds weten we allemaal dat de energieprijzen, dus de fuelprijzen, de laatste maanden enorm gestegen zijn. Dat zijn factoren die een rol spelen.
5: In Vlaanderen waren er het meeste aantal faillissementen. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW-pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen, die zijn nu preventief geschorst. Wie de informatie wel heeft gedeeld, maar boven het maximumpensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het gaat is niet duidelijk. In ons land ligt het maximumpensioenbedrag op zo'n €8.300 bruto. Thibaut Courtois blijft ook na het WK voetballen bij de Rode Duivels. Dat zegt zijn papa in een exclusief gesprek met VTM Nieuws. Eerder dit toernooi zei Courtois zelf nog dat dit mogelijk zijn laatste toernooi was met de nationale ploeg. Maar papa Thierry is duidelijk, dit is nog geen afscheid.
8: Absoluut niet. We zullen zien hoe het gaat verlopen. Alleszins een full programma, dat is wel niet mogelijk. En dat is Thibaut wel duidelijk. Hopelijk kunnen we nog even uitstellen. En dat kan pas over 4 jaar als het WK in Spanje plaatsvindt. Dat daar nog een mooiere plaats is om afscheid te nemen. Misschien van het profvoetbal in het algemeen. Ja.
5: Dan is Courtois 38. En de Nederlandse zwemcoach Mark Faber is 6 maanden geschorst voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Volkskrant. Faber is coach van de Vlaamse Zwemfederatie. Hij is onder meer trainer van Roos van Otterdijk. De klacht rond grensoverschrijdend gedrag kwam van een ex-zwemster. Faber is 53. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk regen en een graad of 24.
9: 9 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E19 moet je 1 uur en 13 minuten bijtellen van Vilvoorde tot Rumst. Brusselse Bindering 50 minuten van Expo tot Diegem. Brusselse Buitering 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de ring rond Gent richting Destelbergen tel je 1,5 uur bij van Zwijnaardse Steenweg tot Merelbeke Ring. Richting Zelzaten 22 minuten van de Brugse Vaart tot Wondelgem. Richting Merelbeke 15 minuten van Laarne tot Merelbeke Ring. En op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 24 minuten bij vanaf Antwerpen West tot Borgerhout. Op de E19 richting Brussel een kwartier. Ik sta vanaf Kontig tot Mechelen-Noord en sta je een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 15 minuten.
0: Music. Vincent Live.
9: Ik heb een finale plek voor de Q-guestlist van Bruno Mars in de aanbieding en €250 met winnen met. Eerst Miles Smith, If You Wanna Dance.

0: Stay If You Wanna Dance van Miles.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 33% van de mensen, bij 33% van de mensen liep er al eens iets mis tijdens een festival.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Lara uit Bonheide stuurt, ik heb afgelopen weekend mezelf nog super hard verbrand of laten verbranden op Werchter Boutique. Ik had een stukje aan mijn nek duidelijk niet goed ingesmeerd en ik draag daar nu toch wel de gevolgen van in de vorm van een blaar.
2: Oeh.
0: Nick uit Sint-Niklaas zegt, mijn gsm viel vorig jaar uit, net voor ik mijn ticket wilde tonen aan de ingang van Pukkelpop. Na veel gedoe en inloggen op gsm van vinden en zo, toch kunnen aantonen dat ik wel degelijk binnen mocht. Dat is dan wel gelukt, maar goed.
2: Allee, jong.
0: De hartverzakking krijg je er gratis bij. En Silke uit Heverlee zegt, mijn vriendin probeerde ooit te crowdsurfen tijdens een feestje op de Hive, zo die hippe camping van Rob Werchter. Laat ons zeggen dat het niet zo vlot ging en ze uiteindelijk op de EHBO is beland. Nick, niets ernstig, maar toch even schrikken. Wat liep er bij jou, mis op een festival? Laat het weten via de Q-app.
1: Winnen met een A.
0: En met Elisabeth, 25 uit Herentals. Dag Elisabeth. Wat is jouw
3: Hallo,
0: wat is jouw lievelingswoord met de A?
3: Ik sta net in de winkel, dus ik ga voor appelsien.
0: Appelsien. Hey, dat is goed. De eerste categorie zometeen is een fruitsoort.
2: Aha.
0: Dus die krijg je alvast cadeau. Voilà. €250 shoppingbudget. Wat wil je daarmee kopen?
3: Yes. Die ga ik gebruiken op vakantie.
0: Op vakantie. Waar ga je naartoe?
3: Naar Frankrijk. Een beetje ontspannen.
0: Perfect. Meer moet dat niet zijn. Het is dan altijd lekker weer. Zometeen krijg je van mij 10 categorieën. En het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven. Dat met de A begint. En als dat lukt, dan is het jackpot. Lukt het niet, dan spelen we opnieuw voor €300. Morgen en vooral ook met iemand anders. Elisabeth, ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Ik wens jou veel succes in 3, 2, 1. Een fruitsoort.
3: Appelsien.
0: Een zangeres.
3: Dat vind ik wel moeilijk. Abel.
0: Ja, een beroep.
3: Een
0: sport.
3: Atletiek.
0: Een automerk.
3: Audi.
0: Een saus.
3: Andalus.
0: Een jongensnaam.
3: Arno.
0: Een supermarkt.
3: Aldi.
0: De tijd is op. De tijd is op. Dat waren er 8 van de 10. Dat ging eigenlijk wel goed. Je hebt het alleen een beetje laten liggen bij de zangeres. Hè?
3: De zangeres, Dori, ja, klopt.
0: Adele. Maar ook Ariana Grande of Alicia Keys of Avril Lavigne.
2: Ja.
0: En als je het echt oldschool zoekt, Aretha Franklin. Alles kan.
2: Ah, ja.
0: Ik keur alles goed, hè. Dat is ongelooflijk.
2: Dat is waar.
0: Maar Elisabeth, helaas geen 10 op 10 voor jou. Je was een fijne kandidaat, maar we spelen morgen opnieuw voor €300. Tot ziens, hè.
3: Dankjewel. Succes voor de volgende.

0: Het WK voetbal is begonnen daarnet om 6 uur voor vandaag. Met Engeland tegen Congo. Voor Engeland zou dat een hapklaar brok moeten zijn. Mm-hmm. Congo staat voor. Met 1-0.
1: Oeh.
0: Ja, ja, ja, daar zijn dingen aan het gebeuren. Daar zijn dingen aan het gebeuren.
1: Dat is alles.
0: En dat zorgt dan voor extra stress bij mij over wat de Rode Duivels betreft. Dat zo alles kan gebeuren.
1: Ja.
0: Meer zelfs, de Rode Duivels gaan vandaag voor het eerst in het WK spelen in een uitshirt. Dat is van René Magritte, hetgeen dat ik aan heb voor de kijkers van de
1: Kruis. Dat is leuk.
0: Ja, dat is leuk. Maar, er is een maar. Ze moeten dat aanpassen van de FIFA.
1: Oei.
0: Ja, die is altijd zo aan moeilijk over wat er wel en niet op truitjes mag staan. En zo helemaal achteraan staat er een verwijzing naar Magritte. Staat er zo Cécine pas un maillot. Dit is geen truitje. Naar Cécine pas un pipe, een kunstwerk. Dat moet weg.
1: Oké.
0: Okay. Dus hebben die van Adidas gezegd, dan plakken we het wel aan de binnenkant van het truitje. Want dan zien de camera's het niet. Ze staan het er wel op, maar dan aan de binnenkant of zo. Het maakt er des te meer een collectors item van. Maar goed. Zometeen gaan we Vincent Live rustig afsluiten met de laatste nootjes. Zoals elke dag. Ik laat het einde horen van de song. En dan is het aan jou om te raden welke song dat is. En dan mag je die aankondigen. En gisteren moet ik zeggen, ging het redelijk goed. Luisteraar Sigi uit Tiene wist dat we Taylor Swift zochten met Shake It Off. En plots bleek dat een soort Nobelprijswaardige dichter te zijn. Jij mag dat nummer nu aankondigen. Het is een korte intro, dus het, wordt, het moet kort maar krachtig zijn. Ben je er klaar voor, Sigi?
2: Ik ben er helemaal klaar voor, Vincent.
0: 3, 2, 1, start.
2: Het schooljaar is voorbij, wat tof, de zon schijnt fel, dus shake it off. I'll see
0: you too late. Als je denkt dat je het even goed kan, moet je zo meteen je oren spitsen, want ik laat de opgave van vandaag straks horen.
3: Dit is de Q Guestlist voor Bruno Mars in Milaan. Speel mee met de Bruno of Mars quiz en score je plek in de finale.
0: Yes, Bruno Mars is volop bezig met zijn nieuwe tour. Hij is superpopulair, alle tickets hopeloos uitverkocht. Maar voor het optreden in Milaan op 14 juni, waarvoor ze op Ticketswap nog meer dan 4000 tickets zoeken, heb ik nog een duo-ticket over. En dat ga ik weggeven nu vrijdag op het strand van Oostende met een grote finale voor de Q Guestlist. En je moet je daarvoor plaatsen. Ah ja, niet iedereen als we maar meedoen. Moet daarvoor plaatsen. We hebben al 2 finalisten. We gaan er zo meteen de 3e aan toevoegen. Er zijn wel een paar voorwaarden waaraan je moet voldoen. Voorwaarde 1, je moet je inschrijven via onze website qmusic.be. Voorwaarde 2, bij de inschrijving moet je vertellen welke Bruno je kent. Dus je hebt iemand nodig die Bruno heet, net zoals Bruno Mars zelf, om mee te nemen naar de finale hier, komende vrijdag.
1: Ja.
0: We hebben het er al uitgebreid over gehad. Paulien kent amper Bruno's. Ik ken er veel meer dan ik dacht. Dus
1: ja, jij kent er echt heel veel.
0: Ik heb 4 Bruno's, dat is ook heel veel. Hè.
1: Ja, op een schaal van Bruno vind ik dat best veel, hoor.
0: Een schaal van Bruno, wel erbij. In ieder geval, qmusic.be, daar moet je je inschrijven. Dat heeft Ingrid uit Zaventem en Nikki uit Hamme ook alvast gedaan. En zij spelen zo meteen tegen elkaar.
3: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk. Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be. Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Solden bij Zalando.
6: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Sabrina Carpenter bij Vincent Live met Taste.
1: Dit is de Bruno of Mars quiz.
0: Yes, op 14 juli staat Bruno Mars in Milaan en jij kan daarbij zijn. Dan spelen we de grote finale. Ik ben al de hele week bezig met het selecteren van finalisten. Twee heb ik al vast. Ik ga er nu eentje aan toevoegen. Misschien wel Nikki 32 uit Hamme. Dag Nikki.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Wie is de Bruno waarmee je hebt ingeschreven?
2: Bruno Brusselmans, dat is mijn neef.
0: Dat is jouw neef, alright. En wie van jullie twee is het grootste fan van Bruno Mars?
2: Ik dan toch wel.
0: Ja, snap ik helemaal. Heb je hem ooit al live aan het werk gezien of zou het de eerste keer zijn daar in Milaan?
2: Dat zou de eerste keer zijn.
0: Snap ik. Milaan ook nog nooit geweest?
2: Ja, nog nooit, ja.
0: Een trip van primeur. Het is je gegund, Nikki?
2: Ik kom het meest naar uit.
0: Ah ja, oké. Okay, ja. Het is je gegund, Nikki, maar dan moet je het wel opnemen tegen Ingrid. 56 uit Zaventem. Dag Ingrid.
3: Dag Vincent.
0: Ingrid, met welke Bruno heb jij je ingeschreven voor deze wedstrijd?
3: Met Bruno de Klerk. En dat is een vriend van mij. Wij zijn al 30 jaar bevriend.
0: Oh,
3: en wij verjaren allebei op dezelfde dag. En dat is namelijk morgen 2 juli.
0: Een vroege proficiat alvast.
3: Dank u wel.
4: Dat is toch uniek?
3: Dat zou uniek zijn voor een verjaardagscadeautje.
0: Dat snap ik helemaal. Maar je bent er nog niet. Eerst je plaatsen voor de grote finale. Dat doen we in de Bruno of Mars quiz. Ik heb je verschillende vragen over Bruno en over Mars. Op elk mogelijke manier. Jullie krijgen om de beurt een vraag. Als je die juist kan beantwoorden, dan krijg je een punt. Beantwoord je die fout, dan mag de ander proberen jouw punt te stelen. Wie het eerste 3 punten heeft gehaald, die wint. Zo simpel is het. En Nikki, jij mag beginnen. En we beginnen met een Bruno-vraag. Nikki, veel succes.
2: Dankjewel.
0: Nikki, Bruno is een mannennaam. Dat weten we allemaal, maar in andere talen kan het woord Bruno ook iets anders betekenen. In welke Europese taal betekent het woord Bruno bruin?
2: Italiaans.
0: Dat punt is al binnen. Nikki, goed gedaan. Okay. Vraag 2 is voor Ingrid en ook dat is een Bruno-vraag, Ingrid. Bruno is een parodiepersonage van de acteur Sacha Baron Cohen. Hij speelt een flamboyante, homoseksuele Oostenrijkse modereporter Bruno. Maar wat is dat andere, nog bekendere personage van deze acteur? We zoeken een journalist uit Kazachstan.
3: Dat is een moeilijke. Is
0: het
3: niet Sacha
0: Bellen? Ingrid? Ik moet een antwoord krijgen.
3: Sacha Cohen, ik weet het niet.
0: Nee, dat is de naam van de acteur natuurlijk. Maar wat is alweer de naam van die journalist uit Kazachstan dat die speelt? Nikki, weet jij het toevallig?
2: Bruno is een journalist uit Kazachstan.
0: Ja, inderdaad.
2: Heb ik het goed begrepen?
0: Ja. Dus dat is een acteur en die speelt Bruno, maar die speelt ook...
2: Borat.
0: Dat is juist. Amai. En zo staat het plots 2-0, Nikki. Dat is redelijk snel. En de derde vraag is ook meteen voor jou. Oho, spannend.
2: Oké.
0: Nikki, Bruno van den Broek speelt mee in Safety First. En daarom een vraag over deze Bruno. Hoe heet het personage van Bruno van den Broek in Safety First? Dat heb je gezien.
2: Ja, ik heb dat gezien.
0: Heel Vlaanderen heeft dat gezien.
2: Dirk.
0: Wat was jouw antwoord, sorry?
2: Dirk Poirier.
0: Nikki is juist. Je haalt hier gewoon los met 3-0 de finale plaats binnen. Goed gedaan.
2: Dankjewel.
0: Nikki, ik voelde wel wat zenuwen, maar tegelijkertijd deed je het supergoed. Is daar een verklaring voor?
2: Ik denk gewoon echt geluk.
0: Geluk? Geluk is zeer belangrijk in het spel natuurlijk.
2: Ja.
0: Ingrid, ik ben er zeker van dat je morgen op je verjaardag meer geluk gaat hebben en prachtige cadeaus gaat krijgen van iedereen.
3: Ja, hopelijk wel, ja.
0: Ah wel, dat is goed. Merci om mee te spelen allebei. Tot ziens.
2: Tot ziens.

0: Mars en Risk It All. Wat een nummer, wat een einde, crazy. Wat een artiest. Je kan je nog inschrijven via onze website qmusic.be en dan kan je erbij zijn op de Q-guestlist. Gewoon even in je omgeving iemand zoeken die Bruno heet, die jou kan helpen bij de finale. Paulien, in het nieuws gaat het over onze koning, Filip. Die heeft de plaats van de dodelijke brand op Linkeroever bezocht. Heb jij daar een laatste stand van zaken van?
1: Ja, onze koning heeft dus de hulpverleners bedankt voor hun harde werk en heeft ook gesproken met de slachtoffers. Ook de burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, heeft intussen gereageerd. Zij noemt het een zwarte dag voor Antwerpen en was ontroerd. Bij de brand vielen 5 doden. Volgens Van Doesburg vielen er ook 16 zwaargewonden. Niemand is in levensgevaar. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem op het gelijkvloers. En nooit eerder gingen er in de eerste helft van het jaar zoveel bedrijven failliet als nu. In totaal gaat het over bijna 6.300 bedrijven en dat is een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar, toen ook al een record. In Vlaanderen waren het er de meeste aantal faillissementen, vooral in de transportsector en de bouw. En dat komt onder meer door de concurrentie met Oost-Europa en de stijgende kosten voor benzine en diesel. Vanavond helder, nauwelijks wind ook en het koelt af naar 17 graden. Morgen wordt eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen, op de E19 moet je 1 uur en 12 minuten rijden van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Rumst. Dat is een zeer pittige file op een plek waar normaal geen file staat. Dat is ook het traject dat ik normaal moet afleggen. Ik ben blij dat je in Oostender zit. Ik kan het zeggen zoals het is. Brusselse binnenring, 50 minuten file vanaf Expo tot Diegem en 13 minuten van Huizingen tot Anderlicht-Zuid. Op de Brusselse buitenring tel je 1 kwartier bij van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Op de ring rond Gent richting Zelzate, 23 minuten van de Brugse Vaart tot Wippelgem. Richting Brussel op de E19, 20 minuten van Kontich tot Mechelen-Noord en 13 minuten van Zemst tot Machelen. Op de A12, 11 minuten van Londerzeel-Industrie tot de Mijn Levendalen en 10 minuten van Bilrijk tot Aartselaar. Op de B401, 11 minuten extra van Ledenberg tot Gent Centrum. En sta je per andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Sierra Spyro. We zijn 6:30 voorbij. De avond begint te vallen. De to-do-lijst van vandaag is redelijk simpel. Er staan nog 3 dingen op vandaag.
1: Oké. Okay.
0: Ten eerste, de laatste nootjes raden bij Vincent Live. Ten tweede, eten. Ja, maar dat is ook belangrijk.
1: Ja.
0: En ten derde, de rode duivels zien hoe ze Senegal verslinden en in de pan hakken en terug naar Senegal sturen. Dat tweede moet je zelf regelen. Dat derde moet je vragen aan Kevin De Bruyne. Dat eerste, daar kan ik je wel bij helpen.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Dat was een dikke hit. Vorige zomer. Vooral zo aan nazomer, Indian Summer. Welk nummer zoeken we? Laat het weten via de app.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 33% van de mensen, of bij 33% van de mensen, liep er al eens ernstig iets mis tijdens de festivals. Els uit Dendermonde, die stuurt: ik ging 2 jaar geleden naar de foute party met mijn dochter, Daria. Tot ik ze op een bepaald moment niet meer vond. Ze had net een beetje te veel gedronken en was in slaap gevallen op het Dixie-toilet.
1: Op het hand.
0: Inderdaad. Oh nee.
1: Dat is kei gevaarlijk, hè? En als je daardoor valt.
0: Goor! Maar goed. Emily uit Oudenaarde die zegt: ik heb ooit mijn gsm op buikrok in een Dixie laten vallen. Ik dacht dat die in mijn achterzak zat. En Laura uit de Sendero die stuurt: ik wou het stoffen lintje, zo'n polsbandje, wat korter maken. Dat kan je doen door die flappen er zo af te branden met een alumeur. Dat hebben heel wat mensen al eens gedaan. Alleen scheurde daardoor het volledige bandje af. En was ze plots binnen zonder bandje. Lastig. Gelukkig kreeg ze aan de ingang een nieuw bandje, want ze had een weekendticket met camping en ze had dat echt nog wel heel erg vaak nodig.
1: Amai.
0: Hier is Silke.
3: Hey Vincent, Silke hier. Ik ben ooit eens naar Pukopop geweest. Ik had alles bij, mijn tent, mijn matras. Ben ik mijn tent aan het opstellen en bleek mijn tent helemaal kapot te zijn. Dus ik kon daar niet in slapen. Dus ik heb elke dag bij een vriendin moeten slapen.
0: Oh, verdorie toch. Zoe.
4: Hey Vincent, Zoe hier. Waar moet ik eigenlijk beginnen? Ik heb bijna elke keer een bras.
0: Oei.
4: Oftewel weet ik om 4 uur mijn naam niet meer. Of ik laat mijn volle punt vallen. Of bijvoorbeeld heb ik ook al eens gedacht dat ik mijn gsm kwijt was en dat ik volle bak aan het wenen was, maar ik had hem gewoon in mijn handen vast. En ja, life is a dream. Oh ja, en dan ook nog Defcon, waar we zo lang naar uit hebben gekeken dat voor onze ogen werd weggesnoept. Maar ja, oké. We kunnen weer aftellen naar Tomorrowland. Dan kan daar weer iets mislopen. Doei!
0: Hou ons zeker op de hoogte zo van wat er allemaal misloopt op Tomorrowland dit jaar. Zometeen krijg je de resultaten van het Q-onderzoeksbureau. En het verhaal van Amy uit Tieltwingen. Zij ging afgelopen weekend naar het Sunrise Festival. En haar vriend is daar met een tand minder naar huis gegaan. Wat er met die tand gebeurd is, gaat ze zelf uitleggen zometeen.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
6: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
8: Auto5. Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
1: Cute.
2: Vincent Live.

0: Ed Sheeran bij Vincent Live en Castle on the Hill. Bij 33% van de mensen liep er al eens iets serieus mis op een festival.
1: Het Kio-onderzoeksbureau.
0: Maar klopt dat cijfer wel? Is dat effectief maar bij 1 op de 3 festivalgangers of ligt dat eigenlijk stiekem veel hoger? Of nog lager? Anne Fleur uit Duffel die zegt ja, 3 dagen Pukkelpop op 2024. Dag 1, heel veel regen en ziek geworden. Dag 2, zo hard verbrand dat ik een zonneslag opliep. En op de laatste dag veel bij de EHBO gezeten om mijn huid dan weer in te smeren met Flammigel, omdat ik zo'n zonneslag had opgelopen op dag 2.
2: Oh, nee.
0: Leuk zeg, daar dan een paar honderd euro voor. Christophe uit Diepenbeek is op Couleur Café zijn kriptang 5 keer verloren en ook teruggevonden. Ik wist niet dat je met een kriptang naar een festival mocht.
2: En waarvoor gebruik je dat dan?
0: Om te knippen.
2: Ja.
0: Sorry, echt flauwe humor, maar ik kan niks anders bedenken. Je stelt van die moeilijke
2: super
0: vragen aan
2: logisch.
0: Mij. Nick uit Weteren die zegt, ik ben mijn portefeuille kwijtgeraakt. Op dag 1 van Rockwerk, er zat 500 euro in. Uiteraard heb ik hem, uiteindelijk heb ik hem na het festival weer kunnen ophalen bij de politie met al mijn geld in.
2: Amai, dat is echt geluk hebben.
0: Het bericht gaat nog verder. Ik ben mijn bril ook al kwijtgeraakt op Graspop. En door de jaren heen ben ik 4 gsm's kwijtgeraakt. Caroline.
3: Hey Vincent, Caroline hier. Ik ben ooit in het ziekenhuis beland op Pukkelpop na een mega zonneslag. Ik ben gebracht naar een EHBO, daarna naar de VIP-EHBO en daarna zelfs backstage beland, waar ze een ambulance hebben gebeld voor mij. En ik ben in het midden van de nacht in het ziekenhuis wakker geworden. Dus helaas weet ik van die backstage niks niet meer. Jammer, hè. Dag.
0: Ja, dat is inderdaad wel spijtig. Ik wist niet dat er een VIP-EHBO was. Is dat met gouden flammigel? Hoe zit dat dan eigenlijk?
2: Hoe gaat dat?
0: Daar krijg je zo verband waar je je naam kunt opschrijven of zo. Allee, dat neem ik voor iets. We gaan naar Amy. Dag Amy.
4: Hallo, dag Vincent en Paulien.
0: Amy, jij bent afgelopen weekend naar het Sunrise Festival gegaan samen met jouw vriend en die is aan een tand verloren. Leg uit.
4: Ja, klopt. We waren dus, je hebt zo'n telenetstandje, je hebt zo verschillende merken en we zagen dus dat daar zo'n glijbaan was, maar we moesten dus eerst een bandje doen en als dat klaar was, kon je naar boven gaan en dan van de glijbaan gaan. En als je dat allemaal had gedaan, kreeg je dus een gratis ijsje. Nu waren we dus, hadden we dat gedaan, want we wouden gratis ijsje, want er was ook zo met alcohol in. Dan hadden we dat gekregen en iedereen is zo slim geweest om dat eigenlijk met zijn handen open te doen of te wachten, want er was een meneer ook met een schaar om dat open te doen. Maar ja, meneer kon niet wachten, dus hij gebit zijn tand en die schoof dus eigenlijk helemaal eraf. Het is eigenlijk helemaal afgebroken geweest. Maar we hebben die tand ook niet meer gevonden of niks.
0: Ah ja. En nu?
4: Zijn tand is al gemaakt hoor. We hadden eigenlijk een jaarlijkse controle. Maandag en dinsdag alle twee. Dus,
0: toevallig?
4: Heel toevallig. Dus het was eigenlijk perfecte timing. En zijn tand is al helemaal teruggemaakt.
0: Allee, dat is goed. Wel een extra duur festival dan, denk ik. Een gratis ijsje dat heel veel gekost heeft. Ja,
4: snap ik. Ja, dat wel.
0: Goed, top verhaal. Amy, dankjewel. Wij gaan naar de resultaten van het onderzoeksbureau.
4: Graag gedaan.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: bij 33% van de mensen er al eens iets misliep tijdens een festival.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Ja, een pak meer, hè. Bij 58% van de Q-luisteraars liep er al iets mis bij een festival. Dat begint al te trekken. Dat is bijna 2/3, ongelooflijk. Zometeen zijn er de laatste nootjes en nadien is er Joren Linzen. Eerst Kygo, Khalid en Griffin bij Vincent Live. Save my love.

0: Little More Time van Niall Horan bij Vincent Live. Over enkele ogenblikken begint de wedstrijd van de Rode Duivels. Om 10 uur vanavond spelen ze tegen Senegal.
1: Allee.
0: En het is voor mij vanaf nu fysiek onmogelijk om aan iets anders te denken. Dat is echt ongelooflijk.
1: Vanaf nu pas?
0: Ja, ja, tot hiervoor was het wel echt full focus op de show, hoor, Paulien.
1: Oké. Okay.
0: Nee, maar vanaf het dichterbij komt, word ik onhandelbaar. En bij de Rode Duivels is het meestal de dag zelf. In Antwerpen is dat een week op voorhand. Dus ja. Dat is wel redelijk problematisch, maar goed. Maar de vraag die ik mij wil stellen is, 1,5 uur geleden, Paulien, heb je gezegd...

0: dat hij het truitje van de Rode Duivels ging zoeken. Waar is het?
1: Nee, ik heb gezegd, ik heb het bij. Het ligt in de backstage, ja, hier beneden.
2: Maar wat ligt dat in de backstage te doen?
0: Ja, Joren Lienzen, maar... voor je zo'n grote muil optrekt, waar is jouw shirt van de Rode Duivels?
2: ik heb het besteld.
3: Ja, maar
2: het is... Nee, wacht even.
1: Sorry, maar dat klinkt als een uitleg
0: van een stagiair.
2: Nee, ik heb het besteld, maar ik ben te laat gaan afhalen. Dus het is teruggestuurd. Dus ik heb nu geen shirt. Dus ik heb daarom een soort van reserve shirt gekocht in neutrale kleur.
1: Maar we hebben al 3 matchen gehad, hè?
0: Ja, ik wou net zeggen. Ja, onze eerste wedstrijd. Allee.
2: Alsof dat ik het expres doe. Ja.
0: Zo is de sportwinkel op een paar honderd meter hier, hè?
2: Ja, maar hebben die truitjes of is het namaak? Want namaak moet ik niet hebben, ik wil de real deal.
0: Die hebben de real deal.
2: Hebben die de real deal?
0: Ja, dan aan de tramhalte, hè?
2: Ja, hallo, ik zal nog eens naar de tramhalte gaan. Hoe lang heb ik nog? Ja, zie, dat lukt niet meer, hè. Kun jij dat voor mij niet gaan halen?
0: Nee, ik heb het veel te druk met nadenken over de wedstrijd. Ja,
2: ik kan over 3 uur. Wat is uw pronostiek?
0: 2-1 winst.
2: Ik denk 1-1. Penalties.
0: Ja, penalties zou ik heel leuk vinden. We hebben nog nooit penalties gehad met Rode Duivels, een nieuwe lichting. Hè? Ja. Dat zou ik wel leuk vinden.
2: Ja, dat zou ik top vinden, dus ik ga daarvoor.
0: Jij gaat voor penalties.
2: Maar, penalties, ja.
0: Kom jij na de najaarshow trouwens ook meekijken op het grootscherm hier?
2: Ik ga,
0: ga naar huis?
2: Ik ga mijn best doen.
0: Best doen?
2: Ja, ik moet wel nog nadenken over de show, dus laat me er straks over nadenken na 1 uur.
0: Dan begint de wedstrijd. Goed, de laatste nootjes.
4: De laatste nootjes.
0: Oh, die timing is in de zak aan het gaan. Ongelooflijk.
1: Ja, ja.
2: Hoe laat zit ik?
0: Dat weten we niet, hangt er vanaf hoe lang we gaan praten met Walter. De laatste nootjes vandaag die klonken zo. Walter!
5: Hey, dag Vincent. Hey, Paulien.
1: Hi.
0: Dag Joren. Hey. Welk nummer heb jij herkend?
5: Volgens mij was dat Show Me Love van Wiz DMC.
0: Dat is volledig correct. Je mag dat nummer nu aankondigen in 3, 2, 1, go.
5: Ik zou eerst even wel heel veel groetjes willen doen aan mijn partner in crime, Anneke. En ik wens voor de rest iedereen een prachtige zomer, vol goede vibes. Veel plezier met Show Me Love.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws. Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gewoon, voelt aan mijn cliënteen.
4: Sessie,
1: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €7.500.000. Lotto, omdat het kan.
0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: 2 over 7, goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
7: Goedenavond. Bij de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen zijn een 16-tal mensen gewond geraakt en vielen ook 5 doden. Dat zegt burgemeester Els van Doesburg. Het is niet duidelijk hoe erg de gewonden eraan toe zijn, maar niemand is in levensgevaar. De burgemeester was zelf ook erg aangeslagen.
8: Een gitzwarte dag voor onze stad. Het is met een ontzettend zwaar hart dat ik hier ook sta. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. Ik heb het ook gemerkt aan de reacties vandaag van de Antwerpen. Iedereen leeft mee met wat er hier op Linkeroever gebeurt. Ik wil eigenlijk heel graag van de gelegenheid gebruik maken om onze hulpdiensten te bedanken.
7: Ook koning Filip bezocht de plaats van het drama. Hij sprak er met verschillende slachtoffers en bedankte de hulpdiensten. Nooit eerder ging er in de eerste helft van het jaar zoveel bedrijven failliet als nu. In totaal bijna 6.300 bedrijven. Dat is een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar, toen ook al een record. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe.
9: We zien vooral een steeds stijgende trend in de transportsector bijvoorbeeld. De transportsector heeft het bijzonder moeilijk als we denken aan de concurrentie met, laten we zeggen, de Oost-Europese landen enerzijds. Anderzijds weten we allemaal dat de energieprijzen, dus de fuelprijzen, de laatste maanden enorm gestegen zijn. Dat zijn factoren die een rol spelen.
7: In Vlaanderen waren er het meeste aantal faillissementen. En dan nog leuk nieuws voor de liefhebbers van het Eurovisie Songfestival. Want Canada neemt volgend jaar voor het eerst deel. Dat heeft de Canadese Nationale Omroep samen met organisator EBU bekendgemaakt. Canada trad vorige week nog toe als volwaardig lid van de EBU en kwam daardoor in aanmerking om deel te nemen. En dat is nu dus officieel. Het Songfestival is ook razend populair daar. Bij de afgelopen editie stond het land in de top 3 van stemmers in de categorie Rest of the World. Volgend jaar vindt het Songfestival plaats in Bulgarije. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24.
6: Oh, ik moet wel zeggen, hier aan de zee waait het wel. Bart, ik zie de vlaggen wapperen en onze flesjes hier in de lucht, die zijn wel serieus aan het gaan.
7: Ik zie dus het ook nu.
6: Ja, leuk hoor. Afkomen.
10: Ja, ja.
6: 6 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer verliest. En we beginnen met de langste file. E19 richting Antwerpen. Daar staat hij tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Rumst. 55 minuten. Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Diegem. 40 minuten aanschuiven. En een kwartier erbij op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de E19 richting Brussel tussen Kontich en Mechelen-Zuid. 23 minuten. 10 erbij tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. En op de E313 richting Hasselt tussen Ranst en Herentals-West. Er is nog een ongeval gebeurd. En daardoor 18 minuten aanschuiven. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan 10 minuten.
0: Aftersun, Joren Linssen.
6: Ciao, ja, het is nog zeer druk onderweg, maar ik hou jou.

0: de zomerhit van Shawn Mendes van bijna 10 jaar geleden. There's nothing holding me back. After Sun. Welkom vrienden bij de leukste chillplekje van de Vlaamse radio. Dit is tot 10 uur vanavond After Sun. Hier kan je alle zeven van de dag even laten wegstromen en even je innerlijke Boeddha aanspreken. We maken er samen iets moois van, lieve vrienden. Met een maximum hit van Q. Dit uur alleen al Rihanna, Aaron Blommaert, Black Eyed Peas en Tay-Tay. En we blikken ook al vooruit op morgen. Wat brengt morgen voor jou? Neem even je smartphone, open de Q-app en spreek het in. Je start wel altijd met de woorden, dus even een afspraak die we maken. Je start met de woorden morgen om, gevolgd door het uur en dan jouw activiteit. Kirsten uit Riems, die deed dat gisteren bijvoorbeeld al uitmuntend.
1: Morgen om 8 uur in de ochtend vertrekken wij naar Oostende. Mijn zoontje wordt 9 jaar morgen en hij wou dolgraag naar het Kiel Beach House gaan. Dus maken wij er een leuk dagje van. Doei!
0: Eerst en vooral proficiat aan het zoontje van Kirsten uit Riems die 9 jaar wordt. En Kirsten, als je nu toevallig gewoon hier op het terras van het Kiel Beach House zit, kom een keer hallo zeggen, jong. Ja, maar ja. Of je snapt het wel, deel je leukste plan van je woensdag met een... Of van je donderdag. Morgen is het al donderdag. Dat mag met een spraakberichtje in de Q-app. En sommige dingen moeten nu eenmaal langer rijpen dan andere. Dit kwam vorige zomer uit. Nu pas een echte zomerhit te noemen. Jonas Blue, an Edge of Desire. I'm going on it.

0: Rihanna die neemt vanavond al genoegen met diamant, maar wij gaan natuurlijk voor het goud. Dat moet ik je niet uitleggen. Over een dikke 2,5 uur spelen we tegen Senegal. En ik denk dat Rudy Gracias, zoals ik hem graag noem, ja, dat er misschien wel eens in zou kunnen slagen om ons richting de 8e finales te krijgen. Dat zou ik nu echt top vinden. Ariana Grande die heeft er dan weer geen goede hoop op, want zij denkt dat het straks one last time is dat wij op een WK-veld staan. Zeg Ariana, meisje, wat weet jij daar nu van? Ja.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister deze week naar Vincent Live. Hey.

0: In Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozenbaal. Famous brands, lovely prices.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat.

0: Het leven is geen constante filter op Instagram, de zomer dus ook niet, lieve vrienden. Soms is het gewoon zweten, afzien en hopen op verkoeling. En met de tweede hittegolf die er volgende week zit aan te komen, kan je het iemand kwalijk nemen? Ik denk het niet, hè, dat we soms een keer zagen, toch? Maarten uit Kruisum die deelde maandag nog een zomerdrama waar ik en velen met ons mee te maken hebben gekregen, namelijk hooikoorts. Het is seizoen, hè. En Annelies uit Nieuwerkerken die had dan weer een andere frustratie over de zomer, die vele ouders gaan herkennen. We hebben het er zo meteen nog eens over.
1: Morgen klinkt zo.
0: Eerst doen we iets magisch, dat doen we elke avond. Wij kunnen namelijk vooruitkijken in de toekomst. Allee ja, voorspellen wat er over een jaar gebeurt, dat is onmogelijk. Maar de komende 24 uur, dat moet nog net lukken. Want die is waarschijnlijk al helemaal gekend bij jou. Merci om zoveel spraakberichten door te sturen in de Q-app van jouw plannen. Ik heb er twee uitgenomen voor morgen, want morgen, donderdag 2 juli, klinkt voor Kevin uit Roeselare en Inge uit Oostende als volgt.
2: Morgen om 9:30 ga ik assisteren bij een operatie van een kruisband bij een hond.
3: Morgen om 2:00 doen wij met Matthias van den Bulke waterspelletjes.
0: Ah ja, natuurlijk. Matthias van den Bulke gaat meedoen als Q-animator morgen hier op het strand van Oostende. Ik ga er nog voor inschrijven op qmusic.be.
1: Q sounds better with you.
0: Dus misschien stond het nog niet op je planning, maar heb ik je nu een zeer goed idee gegeven. Alsjeblieft, factuur volgt.

Davy uit Herwijnen in Nederland, die stuurt vanuit Nederland. Juichen wij vanavond mee voor de Rode Duivels. Groetjes, wij supporteren voor jullie. Vind ik dat wel weer tof, want je hebt dan ook ongetwijfeld Nederlanders die zeggen: ah, wij niet hoor, jullie ook niet, sukkels. Maar dat is nu niet het geval. En die zeggen ook geen sukkels, die zeggen veel coolere woorden natuurlijk. Er staan 8 files op onze snelwegen, dat is minder cool, waar je 5 minuten of meer verliest. E19 richting Antwerpen tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Luchthavenlaan. En Rumst, 40 minuten aanschuiven. Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Diegem, 40 erbij. En op de buitenring tussen Diegem en Machelen, Woluwelaan, 6 minuten. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 5. Op de E313 richting Hasselt tussen Ranst en Herentals-West, 24 minuten. E19 richting Brussel tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen, een kwartier. En 7 tussen Rumst en Mechelen-Noord. Op de A12 tussen Lommerzeel, Industrie en Domein Levendaal, daar moet je ook nog 6 minuten bij rekenen. Maar sta je op dit moment nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. Onderweg in de playlist van Q-Music, Walk the Moon. En volg gewoon even hun raad op. En verspreid de boodschap ook. Het gaat deugd doen. Misschien had je al zoveel aan je hoofd. Echt waar. Na Aaron Blommaert en Zoe Levi.

0: Ik hoop dat je de raad van harten hebt genomen. Shut up and dance with me. En zwijg nu toch eens. Het is nu al zo'n lastige woensdag geweest. Walk the moon, back to music. En deze vakantie rond 7:15 verander ik hier op de radio in jouw persoonlijke klaagmuur. Want de zomer die wordt altijd opgehemeld. En dat is normaal, want dat is het ultieme seizoen. Maar laat ons eerlijk zijn, het is niet alleen maar terrasjes en terrasjes weer. Er zitten ook gewoon irritante kanten aan de zomer. En dat is niet eens gelogen. Annelies uit Nieuwerkerken die deed gisteren een zomerbiecht waar vele ouders zich in zullen herkennen.
1: Het in bochten wringen tussen kinderopvang, grootouders en kampjes tijdens die 2 maanden.
0: Ja, hoe heb jij de puzzel deze zomer gelegd?
1: Ik ben daar 2 maanden op voorhand aan begonnen om dat helemaal gestructureerd te krijgen om uiteindelijk dan toch nog gisteren te constateren dat ik nog 2 dagen moet overbruggen.
0: Dat lachje was ook niet van harte. Pure wanhoop. Pure wanhoop bij Annelies. Maar het is ongelooflijk herkenbaar. Er kwamen veel berichten op binnen in de Q-app. Dus dat is echt wel iets waar veel mensen mee zitten. Maar misschien is er nog iets anders wat jouw zomergevoel genadeloos naar beneden haalt. Welke zomerse traditie of ongemakkelijkheid kan jou gestolen worden? Gooi het eruit, lucht je hart. Stuur jouw grootste zomerfrustratie in een zomerbiecht nu via de Q-app. En dat mag met een spraakbericht. Merci, dank u wel.
2: Mannekes, heb je dat gezien?
3: Heb je dat gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen.
5: Met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
4: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
4: Bompie, wij klussen mee.
6: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
11: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar €10. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: en Fergie maakt het af op het einde. De Black Eyed Peas, Sergio Mendes en Maschinada.
1: Zomerbiecht.
0: Ja, laten we eens even heel eerlijk zijn over de zomer. Je hoeft die 3 maanden per jaar niet constant met een gigantische smile op je gezicht rond te lopen. Sterker nog, het is volkomen oké om soms een keer iets doodirritant te vinden in de zomer. Al vermoed ik dat Stefanie uit Bever haar irritatie niet enkel geldt in de zomer.
2: Eten maken voor mijn man, terwijl dat we alle twee werken. Maar hij denkt dat we toch sowieso niet gelijk zijn en dat ik eten mag maken.
0: Man van Stefanie, oftewel slaap je op de bank vanavond, ofwel zit er extra veel zout in je eten. Of het kan een combo van de twee zijn. Chris uit Pajottegem, goedenavond.
3: Dag Jeroen.
0: Chris, vertel eens, gooi jouw zomerbiecht even van je leven. Wat vind jij echt doodirritant aan de zomer?
3: Toeristen op mijn trein, en dat is elke jaar is dat van hetzelfde, en tijdens de zomer, dat die daar allemaal met hun valiezen opkruipen, de plaats innemen van die dan nog moeten werken. Ik kan dan niet zitten, ik moet me er dan tussen wringen. En ja, zij zitten daar allemaal met een smile, ja, ik ga op congé, en jij zit daar dan, ja. Smile, want ik moet natuurlijk aan werken.
0: Het steekt je ogen ook uit, Chris.
3: Een beetje toch, ja.
0: Ja. Het is niet enkel de zitplaats, maar ook de mensen die het er nog eens mooi lekker in wrijven bij jou. Ja, maar nee, ik begrijp het, ja, soms.
3: Ja, die zitten daar dan te zingen aan een plafond en een zomertenisje. En met een kort broekje en een t-shirt. Ik alleen zomaar Hawaii en al die toestanden opgeschreven. En je zit daar dan, ja, met valiesken en je pc. Ik moet wel gaan werken.
0: Zeg, en welke treinlijn doe je, hè?
3: Ik pak altijd een treinlijn Edingen-Brussel-Duit. Dat is natuurlijk, die komt vanuit Leuvertrekt meestal, ofwel vanuit Kortrijk.
0: Het
3: probleem van die treinen is, dat een trein dat altijd in verbinding staat met Savant en ook die lijn. En de tweede staat ook nog een keer in verbinding met de Eurostar. Dus je hebt een dubbele lading toeristen.
0: Dus je hebt eigenlijk de ergste lijn waar je kunt opzitten, zeker met jouw probleem.

de eerste dag van de zomervakantie met Jonas Brothers en Love to Heaven. Na 8 uur staat er exclusieve toegang op het spel voor een exclusieve After Sun drink aan ons beachhouse. Ik leg je zo meteen uit wat je daarvoor moet doen.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be. 1 over 8, goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
5: Goedenavond. Bij de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen zijn een 16-tal mensen gewond geraakt. En vielen 5 doden, dat zegt burgemeester Els van Doesburg. Het is niet duidelijk hoe erg de gewonden eraan toe zijn, maar niemand is in levensgevaar. De burgemeester was zelf ook erg aangeslagen.
6: Een gitzwarte dag voor onze stad. Het is met een ontzettend zwaar hart dat ik hier ook sta. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. Ik heb het ook gemerkt aan de reacties vandaag van de Antwerpenaren. Iedereen leeft mee met wat er hier op Linkeroever gebeurt. Ik wil eigenlijk heel graag van de gelegenheid gebruik maken om onze hulpdiensten te bedanken.
5: Ook koning Filip bezocht de plaats van het drama. Hij sprak er met verschillende slachtoffers en bedankte de hulpdiensten. Er zijn in de eerste helft van dit jaar zo'n 50.000 voertuigen minder gekeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook waren er 7.000 tweedehandskeuringen minder. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie GOCA. Het komt omdat de regels minder streng zijn geworden. Auto's moeten voortaan pas om de 2 jaar naar de keuring en niet meer elk jaar. En geen stunt voor Congo op het WK voetbal. Ze verloren in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nogthans tot een kwartier voor het einde nog op voorsprong. Maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daarin nemen ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24.
7: Heb je dat nu aangepast naar nauwelijks wind, omdat het hier wel waait, Bart?
5: Ja, speciaal voor jullie natuurlijk.
7: Ja, dankjewel.
5: Natuurlijk in rekening met jullie.
7: Dankjewel. Goeie gast. 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. We beginnen met de langste file, staat op de Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Diegem. 45 minuten aanschuiven. 35 erbij op de E19 richting Antwerpen tussen Zemst en Rumst. En op de E19 richting Brussel tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen een kwartier. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. En voor alle duidelijkheid, het is een beetje wind, hè, wij waaien hier niet weg.
0: Aftersun, Joren Linssen.
7: Ciao. Vorige week was het hier wel ook nog 38 graden in Vlaanderen. Bij Alex Warren is dat nog steeds het geval. Fever Dream, hoor je zo?

In mijn mond precies ook. Nummer 6 uit de Q-top 40. De koortsdroom van Alex Warren. Je hoort de Fever Dream. After Sun. Het Lumen Field in Seattle is er klaar voor. Onze duivels pakt ook, hè. Maar wat een raar WK is dit ook weer. Ploegen die bij de underdogs worden gerekend, die scoren dan toch nog best wel wat doelpunten. Congo bijvoorbeeld, die stond zijn mannetje redelijk goed tegen Engeland. Lang 0-1 voorgestaan. Uiteindelijk is het wel nog 2-1 geworden voor Engeland. Maar goed, het wordt straks geen kat in het bakkie, denk ik, over dit een kleine 2 uur. Maar goed, we houden de hoop erin. Komt helemaal in. Waar luister jij naar Q-Music op dit moment? Misschien ook wel vanuit Seattle. Of vanuit je zetel. Dat kan ook. Eén van de twee. Waar breng jij de laatste uren van deze woensdag 1 juli door? Je mag altijd een foto van jouw uitzicht doorsturen in de Q-app. Dan weet ik waar jij mee geniet van de Maximum Hits. Zometeen bijvoorbeeld Cammy, naar Nelly en Kelly.

0: dat zij gigantisch hoog kan zingen met haar stem. Het is echt niet normaal, dat hebben we afgelopen zaterdag nog eens mogen horen tijdens de opening van het Q Beach House. Camille bij Q Music. Nu dat je weg bent en er is nog een bekende zangeres die normaal samenwerkt met top DJ's, maar die kan iets wat je totaal niet zou verwachten. Namelijk dit. Hoor je dit? Ja, normaal. Wacht. Ik zal het je zo meteen laten horen. Maar het is echt zot. Het is echt zo. Het is stilte. Je kan zwijgen. Dat is ook al leuk. Top.
1: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check

Rexha bij Q Music. En wanneer ze niet de studio deelt met EDM-giganten als David Guetta en Calvin Harris, doet ze iets wat misschien nog wel gewaagder is. Ze kaapt een wereldhit en transformeert die volledig naar haar eigen hand. Dat deed ze met New Religion. Maar ze kan nog iets. Niet enkel Fadeless en Insomnia pakt ze aan. Ze kan ook echt iets met haar eigen stem. Iets dat ze zelf produceert. Ik heb het zojuist ook zelf proberen produceren. Dat is graalig misgelopen. Maar nu dus wel. Bebe Rexha is ook een behoorlijke operazangeres. Dat verwacht je dan niet dat ze bij David Guetta zit. Dat is crazy. Misschien moet ze zo eens een dance track maken. Volgens mij wordt dat een gigantische nummer 1 hit. Waar luister jij op dit moment naar Q Music? Stijn uit Zeelen die zegt ik ben aan het luisteren van op het werk. Stuurt er ook een foto bij. En dan om 9 uur, dat is binnen een dikke 40 minuten, naar huis rijden. En snel, ja, niet te snel hè Stijn, niet te snel. Snelheidsboetes en voor de veiligheid en zo. Maar hij wil de Belgen zien. Ja, dat begrijp ik ook wel weer. Samantha uit Lommel die is onderweg naar de luchthaven met Q Music in de auto. Zoe uit Herentals die luistert mee en genietend van onze muziek in de BMW E36 Oldtimer. Lekker! Want wat doen we anders op een vrije woensdag? Dan is er ook Thomas uit Aarschot die luistert ook mee. Laatste patiënt is net omgekleed. Nu naar huis, zelf eten en dan supporteren voor de Rode Duivels. Steven uit Westende, hey, dat is hier niet zo heel ver vanaf. Die zegt wij zijn ons WK-dorp aan het klaarzetten voor zometeen. En Wout uit Oostende, die zit dan weer aan het Q Beach House. Hey Wout, kom ik een goede dag zeggen, vriend. Summer Q Music. Ondertussen een klein beetje sneeuw. Ja, het is zeer plaatselijk.

0: Maar het gaat toch nog moeten, 2 dagen, want dan begint het weekend pas. Je hoorde One Republic en David Guetta. En nu 3 files op onze snelwegen. Daar moet je ook een beetje wachten. 5 minuten of meer op de Brusselse binnenring. Onder andere tussen Grimbergen en Zaventem. Daar moet je 40 minuten bij rekenen. E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 24 minuten. En op de E19 richting Brussel tussen Vilvoorde, de Luchthavenlaan en Machelen. Sta je nog ergens anders in de file te bumperen, dan verlies je nergens meer dan 5 minuten.
1: Joren Linssen.
0: En

0: Vandaag woensdag 1 juli, de officiële start van de zomervakantie. En nee, ik wil geen sfeerspons zijn, maar we moeten het ook al eens even hebben over het einde van de zomer. Met name vrijdag 28 augustus, want dan sluiten we het seizoen, namelijk de zomervakantie, af met een exclusieve drink hier aan het Q-Beach House. En de jacht op de gastenlijst die is nu al officieel geopend, want jij kan je dus vandaag al VIP-toegang toe-eigenen door mee te spelen met 10 dingen voor zonsondergang. Ik zoek iemand die zometeen de ultieme race tegen de klok durft aan te gaan. Uitdaging is heel simpel. Noem binnen de 20 seconden 10 juiste dingen binnen één zomers thema. En ik zal al een kleine tip geven voor vandaag. Blijkbaar is er nogal een redelijk belangrijke voetbalmatch straks om 10 uur. Oho! Als je wil meespelen, stuur dan nu 10 dingen in de Q&A.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: It's playtime.
4: Easy Toys. It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.
6: Hey! Q. Maximum.
7: Summer.
6: Yeah.
7: Q.

De diepste dalers. In de queue op 40 en ze staan ook op 40, dus misschien vrijdag wel hun laatste keer in de lijst. Tenzij je er nu een hartje aan geeft, in de queue heb Max en Andy Grammer. En morgen voormiddag tussen 10 en 1 hoor je, zoals vanouds, Matthias van den Bulke. Maar na zijn show, hier op queue, tussen 10 en 1, heeft hij ook een flexijobje. Matty gaat namelijk queue-animator worden, hier op het strand van Oostende. Hij gaat waterspelletjes doen. Je mag Matthias van den Bulke nat maken. Wie wil dat nu niet? Imke stuurt al. Ik kom ze, jongens. Inschrijven voor de waterspelletjes met Q-animator Matthias van den Bulke. Kan nog op qmusic.be. Just so you know.

0: lucky. Daft Punk en Get Lucky. En Pharrell Williams die krijgt daar nooit credits voor. Het is altijd Daft Punk en Get Lucky. Maar Pharrell zingt, hè, dus bij deze. Goed gedaan, Pharrell.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Kira uit Kluizen. Oh, dat allitereert mooi. Goedenavond.
2: Goedenavond, Joren.
0: Zeg, het is woensdag, maar het is ook de eerste dag van de zomervakantie. Hoe was die al voor jou?
2: Druk. Wij hebben al van alles gedaan vandaag.
0: Vertel, neem even mee in je dag.
2: Ik heb mijn dochter haar haar bijgekleurd, want wij vertrekken vrijdag op reis.
0: Oh, leuk.
2: En wij hebben ook mijn nagels laten bijwerken, dus het was een lange dag. Maar we gaan straks wel nog naar de Rode Duivels.
0: Oké, goed. Ja. Ik heb mij laten vertellen over die nagels gesproken, dat jij dat zomernagels noemt.
2: Ja, want ik ben eigenlijk daarin heel erg saai, zullen we zeggen. Ik heb altijd gewoon het standaard nude kleurtje. En nu heeft mijn schoonzus mij eigenlijk overtuigd om er een klein beetje kleur in te steken. Dus het zijn zomernagels.
0: Oké, en je gaat straks supporteren voor de Rode Duivels, dus dat is zwart-geel-rood, veronderstel ik.
2: Nee, dat is met iets te veel kleur. Dat is een klein beetje blauw.
0: Oké, goed. Heb je een pronostiekje voor straks? Voor België-Senegal?
2: Ja, ik denk 3-2.
0: 3-2, oké. Soms denk ik, als we al 1-0 scoren, dat we al ver geraken. Maar goed, we moeten positief blijven. Zeg, 28 augustus, vrijdag 28 augustus. Heb jij dan iets te doen? Eerste vraag.
2: Nee, dan nog niet.
0: Nog niet, oké, goed. Hier is een exclusieve drink aan het Q Beach House. En daar kan je exclusieve toegang tot krijgen als je meespeelt met 10 dingen voor zonsondergang. En je speelt mee met 10 dingen voor zonsondergang. Het enige wat je moet doen, is 10 juiste dingen opnoemen binnen de 20 seconden. En het is telkens binnen een bepaald thema. Gisteren was dat bijvoorbeeld, noem 10 dingen op die je kan kopen in een tankstation shop richting Zuid-Frankrijk. Vandaag is het een ander thema. Waar je dus 10 juiste dingen over moet roepen. Het is redelijk voor de hand liggend, maar over dit en een dik uur beginnen onze Rode Duivels aan de beslissende match tegen Senegal. Hoe goed is jouw kennis van de Rode Duivels?
2: Ik denk het.
0: Oké, goed. Dat gaan we testen. Want noem 10 Rode Duivels op die in de WK-selectie zitten.
2: Lukaku, De Bruyne, Onana, Van Aken. Tijd.
0: Ja.
2: Thibaut Courtois.
0: Ja.
2: En
0: Nee. Ja, Trossard, ik zal hem er nog bij rekenen. Het was los buiten de tijd. Ja, het is 6,5. Pakt 6,5 ongeveer.
2: Oh.
0: Je had Raskin nog kunnen zeggen. Je had Witzel nog kunnen zeggen. Doku. Luke Bacchio. Salemakers.
2: Die naam is al 10 seconden.
0: Oh, ja, dat is wel waar. Dat is nu wel een punt. Oh, zo spijtig.
2: Hey, ja. Maar
0: het voordeel is wel, als er nu een Rode Duivel echt het uithangt op het veld, kan je wel de juiste naam roepen in dat scherm.
2: Ja, dan wel.
0: Ah, wel kijk. Aan elk nadeel heb je voordeel, hè?
2: Dat is waar.
0: Exact. Zeg, geniet van je avond nog. Bedankt om mee te spelen. En

Nog tot vrijdag, onze Q-topschijf. Dat is amper nog twee dagen. Topic en Becky G met Sorry Papi. Zojuist speelden we 10 dingen voor zonsondergang. Ik vroeg aan luisteraar Kira uit Kluizen. Noem 10 rode duivels op die in de WK-selectie zitten. Zij had er 6,5. Eigenlijk 7, maar die 7e die was dan los buiten de tijd. En ik wou dat weer veel te vriendelijk zijn. Of hij, zij heeft geen exclusieve toegang tot het exclusieve Aftersun feestje op het einde van de zomer. Maar jij kan die toegang wel krijgen. Tenminste, als je morgen meespeelt. Want morgen spelen we nog een laatste keer deze week. En volgende week gaat Emma Salden er dan mee aan de slag. Dus ja, er is nog hoop, lieve vrienden. Altijd. En nu genoeg drama.

Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. Luister deze week naar Vincent Live.

0: voor 9, I Just Might. Bart aankondigen, die heeft nieuws.
1: Goedenavond. De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken. Dat zegt de syndicus van het gebouw.
2: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men dat aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
1: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog steeds volop bezig. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels over een uur aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia maakte zo net zijn selectie bekend met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Teelt. Maar zonder Romelu Lukaku. Nu hoort analist Mark de Grijze.
3: Vooral dat middenveld, dat was de vraag. Of hij daar Onana of Raskin ging zetten in de plaats van Aken. En gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Dus, en dat hij altijd in de ploeg blijft, kan je ook verantwoorden. Dus eigenlijk een logische, wat mij betreft, verstandige opstelling.
1: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. En nog op het WK heeft Congo net niet gestund. Het verloor in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nogthans tot een kwartier voor het einde nog op voorsprong. Maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daarin nemen ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24.
0: Thank you, King B. Er staan 2 files op onze snelwegen waar je 5 minuten en meer verliest. Op de Brusselse Biddering tussen Vilvoorde Koningslo en Diegem 20 minuten. En 10 erbij op de E19 richting Brussel tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen.
4: Aftersun, Joren Linssen.
0: Ciao, we bollen verder de woensdag uit met de pijnlijke waarheid voor Dean Lewis zometeen na 1-to-1 met Another.

0: with you.
1: Je hoorde Dean Lewis bij Q Music.
2: I hate that it's true. After Sun. Dat is het radioprogramma waar je naar luistert nog tot 10 uur vanavond. Heel fijn dat radio op Q staat. En dit is jouw uitlaatklep voor deze dag. Deze woensdag 1 juli met de Maximum Hits van Q. En normaal ook zo een moment om even in te kakken. En zo op de rem te gaan staan. Maar ik ben ervan overtuigd dat het vandaag niet het geval zal zijn. Want over dit en 52 minuten beginnen onze Rode Duivels aan de WK-match tegen Senegal. Gaan ze door of niet? Ja, Nederland, daar hadden we ook van gedacht. Dat klusje gaan we wel even klaren tegen Marokko. En Senegal is ongeveer zo hetzelfde kaliber als Marokko. Dus we mogen wij niet op ons lauweren gaan rusten. Maar goed, ik ben Rudy Gracias niet. Hè? Anders kan ik er wel een keer gaan zeggen. Anyways, wat we vooral nu niet moeten doen, is wat Juste aanraadt. Turn the lights off. Want anders gaan

0: zakt. En Birdie zingt. Met de groeten van Bon Iver, want van hem is dit nummer. Skinny Love met Q-Music. Zometeen een nieuwe ronde, repeat of niet. Gun jij Henri PFR een 9 op 10 of sneuvelt hij net voor de eindmeer? We maken het zometeen mee na de man waar je je morgen bij Vincent Live een laatste keer voor kan plaatsen. Want we zetten je op de Q-guestlist voor Bruno Mars in Milaan. En aan Miley Cyrus wil ik zeggen zonnebloemen, dahlia's en gladiolen. Daar zou ik voor gaan. Flowers komt eraan.
1: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: en nog wat rozen ook. Ja. Flowers, Miley Cyrus. Neem die smartphone, open de Q-app.
1: Repeat of niet.
0: En geef als een sodemieter je mening over Sola van Henri PFR. Je hoort hem voor een negende keer in Repeat of Niet.
1: Q sounds better with you.

kijk, de mens wordt daar zo ongelooflijk gelukkig van. De zon is keihard aan het zakken in de zee. En dan Henri PNVR en Sola op de radio. Voor mij persoonlijk een repeat. Voor François ook een repeat. En come on Belgium. Goed dat je dat in één bericht zet, want het is beide waar. Bart zegt zonnige track, dus repeat. Louis uit Isegem zegt repeat, please. Ah, wel ja, het komt wel in orde, denk ik. Tim uit Antwerpen die zegt hoogzomer en al helemaal met dit nummer. Andy zegt repeat. Louis-Saint die zegt repeat, wat een plaat, plaat van de zomer zelfs. Rob zegt hij is momenteel een van de beste Belgische artiesten, al dan niet de beste Belgische artiest, dus repeat. Net zoals David uit Aalst, Gerry uit Haagd, Sarah, die stuurt ook nog repeat. Ik moet echt zoeken naar de niets. Zijn ze vandaag binnengekomen? Amai, nee. Gewoon niet, jongens. Allee. Gewoon, ja. Gewoon repeats, want morgen hoor je Henri PNVR terug bij Matthias van den Bulke voor een tiende en laatste keer. En misschien zit hij dan ook wel in de playlist van Q-Music. Zometeen mag jij de ideale plaat kiezen waarop je lekker kan cruisen. Maar waar maakt niet uit. Met de ramen open is zeer belangrijk. De late night track, zometeen.

0: Axwell en Ingrosso bij Q. En op hoeveel plekken gaat het nog traag op de Vlaamse snelwegen? Wel, more than you know. Kan ik je wel zeggen, want er staan 5 files op onze snelwegen. Op de E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. 20 minuten aanschuiven. E19 tussen Kontich en Wilrijk is de weg afgesloten, daardoor 10 minuten erbij. Op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Diegem 8. En op de E19 richting Grens Nederland tussen Kleine Bareel en Sint-Job in het Goor 5 minuten bumperen. Ik neem je nog even mee richting de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel 5 minuten aanschuiven. Sta je nog ergens anders in de file op dit moment? Het kan, maar dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
1: Aftersun, Joren Linssen.

0: Wiz Khalifa en Charlie Puth met See You Again. Er zijn heel veel leuke dingen die geweldig zijn aan radio maken aan het QB Chow's in Oostende. En wat veel mensen, of wat bij veel mensen een doorn in het oog zal zijn, vind ik echt het walhalla. Dat is namelijk naar huis rijden. Van het QB Chow's straks opnieuw. Ik woon in Putten. Dat ligt bij Mechelen. En dan moet ik echt van hieruit nog een uur en drie kwartier rijden. En ik vind het geweldig. Ik vind dat zo tof. Ik vind dat echt top. Ik vind dat de max. Dat is mijn moment om mijn hoofd volledig leeg te maken en muziek luid door de boksen te knallen. En als het dan echt een warme, hete zomerdag is, dan doe ik de ramen ook nog eens open. Ja, maar ja. Ik zijn wel zottekes, hè. Zo ongelooflijk. Maar wat is voor jou dan de ideale muziek om 's avonds met de ramen open te cruisen? Ik zoek een late night track vanavond, dus gooi titel en artiest in de Q-app als jij er zo eentje hebt. Dan draai ik hem misschien zo meteen. En er gaat iets blijven plakken binnen dit en vijf minuten. Het zijn Russen trouwens, Russen die blijven plakken. Tattoo komt langs naar DJ-licious en Milo.
1: It's playtime.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

Tattoo and All the Things She Said. Taylor Swift is niet alleen een topzangeres en miljardes, maar ook een influencer. En dat bedoel ik niet per se op Instagram. Maar als zij in haar nummers jouw gemeente bijvoorbeeld bezingt, wees er maar zeker van dat het vol loopt met toeristen. Want in het o zo idyllische Portofino zijn de boekingen in hotels met 1300% gestegen sinds Elizabeth Taylor. Want ze zingt erover. Elizabeth Taylor, do you think it's forever? En wel nu, dit is Stay Day by Q.

0: Nighttrack.
1: Ja, dat is het laatste nummer van de show vandaag. Toevallig. Maar het is vooral ook eentje waar je met de ramen open naar huis of naar op dit moment, dit ergste moment, nog last minute naar de Rode Duivels kan cruisen. Alleen niet letterlijk in Seattle, maar misschien wel een groot scherm waarop je gaat kijken. Het is tegen Senegal te doen, hè, jongens. Gaan we het halen of niet? Kunnen wij zeggen...
2: Bedankt, Rudy!
1: Of niet, we gaan het meemaken zometeen vanaf 10 uur. Maar eerst dus de late night track kiezen. Jannes uit Westende die zegt een goeie Kate Ryan alsjeblieft, Joren. Oh, dat is leuk, hè. Marie-Lore uit Steenokkerzeel die zegt ja, Harry Styles vind ik gewoon wel altijd heel leuk. Dus American Girls is mijn go-to tegenwoordig in de auto. Dieter uit Lommel die zegt Sheryl Crow en Real Gone. Oh, van Cars. Oh. Ja, samen met Toy Story en The Incredibles en Finding Nemo. Mijn favoriete film van Pixar. Flor uit Gent die zegt Bad Bunny, heerlijk met deze temperatuur.

0: Twitteraar, wat foto's. Ja, Anouk is dat ook stekenzot van Bad Bunny. Ze schrijft zeker nu met zijn amazing concert.
1: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Maar we zijn toch nog voor iets anders gegaan. Met dank aan Geert uit Berlaar. Geef mij maar de dikke bassen van Tiësto. Dat gaan we doen, vriend. Komt helemaal in orde. De business is dit van Tiësto, de late night track.
2: Bedankt, Rudy.
3: Dat is goed.

0: Bijna 10 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. De dodelijke brand op linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken. Dat zegt de syndicus van het gebouw.
2: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men het aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
1: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog steeds volop bezig. In Venezuela zijn 7 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt. De dodentol loopt intussen op tot 2.295. Zo'n 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in Venezuela. En het is eindelijk zover. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels rond deze tijd aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia kiest voor dezelfde opstelling als tegen Nieuw-Zeeland. Dus met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Theat. Maar zonder Romelu Lukaku. Analist Mark de Grijze.
3: Vooral dat middenveld daar, dat was de vraag. Of hij daar Onana of Raskin ging zetten in de plaats van Van Aken. En gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Dus, en dat Theat in de ploeg blijft, kan je ook verantwoorden. Dus eigenlijk een logische, wat mij betreft, verstandige opstelling.
1: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die 2 ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24.
4: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: te genieten. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels virtueel uitgeschakeld bij de rust. Het staat in de 16e finales 0-1 achter tegen Senegal na een doelpunt halfweg de eerste helft. Senegal schoot ook al 2 keer tegen de paal. De Duivels hebben voorlopig slechts 2 schoten op doel. Vlak voor de rust was er nog een straffe redding van de Senegalese doelman nodig op een schot van de Kuiper. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. Bij de brand raakten ook 16 mensen gewond. Niemand verkeert in levensgevaar. Wie afgelopen weekend naar het noodnummer 112 belde, moest tot 10 minuten wachten op een antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Opvallend, tijdens een normaal weekend krijg je na zo'n 38 seconden een antwoord. Minister van den Broeke verklaart.
3: Een zeer sterke toename van de oproepen bij de 112, terwijl eigenlijk de feitelijke bezetting van de noodcentrale niet hoger was dan normaal, zelfs een beetje minder. Ondanks het feit dat een goed bedoelde oproep was gebeurt bij vrijwilligers om als vrijwilliger de noodcentrale te komen versterken.
2: Van den Broeke wil daarom meer mensen aanwerven bij de noodcentrale. Eerder gaf hij ook al aan dat de ziekenhuizen het erg druk hadden door de extreme hitte. En in Venezuela zijn 7 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt. De dodentol loopt intussen op tot 2295. Zo'n 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in Venezuela. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
1: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. Per brand raakten 16 mensen gewond. Niemand van hen verkeert in levensgevaar. Wie afgelopen weekend naar het noodnummer 112 belde, moest tot 10 minuten wachten op een antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Opvallend, tijdens een normaal weekend krijg je na zo'n 38 seconden al een antwoord. Minister van den Broeke verklaart.
2: Een zeer sterke toename van de oproepen bij de 112, terwijl eigenlijk de feitelijke bezetting van de noodcentrale niet hoger was dan normaal, zelfs een beetje minder. Ondanks het feit dat een goed bedoelde oproep was gebeurd bij vrijwilligers om als vrijwilliger de noodcentrale te komen versterken.
1: Van den Broeke wil daarom meer mensen aanwerven bij de noodcentrale. Eerder gaf hij ook al aan dat de ziekenhuizen het erg druk hadden door de extreme hitte. En een verrassing op het tennistoernooi van Wimbledon. Want de Russische Mira Andreeva, die vorige maand nog Roland Garros won, is uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.